Genesis. Hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 29. God zei tegen Jacob: ga naar Bethel en vestig u daar. Richt er een altaar op voor de God die u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Esau. Jacob zei toen tegen zijn familie en tegen iedereen die met hem meetrok: doe de vreemde goden weg die jullie bij je hebben. Reinig je en trek andere kleren aan. Wij gaan naar Bethel. Ik wil daar een altaar oprichten voor de God die mij verhoord heeft toen ik in moeilijkheden verkeerde en die mij beschermd heeft op mijn reis. Toen gaven zij aan Jacob al de vreemde goden die ze hadden en ook de oorringen die ze droegen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. Toen zij opbraken, werden de steden in de omtrek door God met schrik geslagen, zodat zij de zonen van Jacob niet durfden achtervolgen. Toen Jacob met al zijn mensen in Luz, ook wel Bethel genoemd, in Canaan was aangekomen, bouwde hij daar een altaar en noemde de plaats God van Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij op de vlucht was voor zijn broer. Daarna stierf Deborah, de voedster van Rebekka. Zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder de eik die hij Alon Bakut noemde. Toen Jacob uit Padan Aram terugkeerde, verscheen God hem opnieuw en sprak deze zegen over hem uit: uw naam is wel Jacob, maar voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Zo gaf hij hem de naam Israël. Ook sprak God tot hem: ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, een menigte van volken zal uit u voortkomen. En koningen zullen uit uw lendenen afkomstig zijn. Het land dat ik aan Abraham en Isaac heb gegeven, geef ik aan u en ook aan uw nakomelingen. God steeg op van de plaats waar hij met hem gesproken had. Op de plaats waar God met Jacob had gesproken, richtte deze een heilige steen op. Op deze steen goot hij een plengoffer van olie uit. Aan de plaats waar God tot hem gesproken had, gaf Jacob de naam Bethel. Na hun vertrek uit Bethel, even voor Ephrata, bracht Rachel een kind ter wereld. De bevalling was moeilijk. Tijdens die zware bevalling zei de vroedvrouw tegen haar: wees maar niet bang, want je krijgt weer een zoon. Toen het leven van haar week en zij op sterven lag, noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader gaf hem de naam Benjamin. Rachel overleed en werd begraven langs de weg naar Ephrata of Bethlehem. Jacob plaatste een gedenkteken op haar graf. Deze gedenksteen op het graf van Rachel staat er vandaag nog. Daarop trok Israël verder en hij sloeg even voorbij Migdal-Eder zijn tent op. Terwijl Israël in dat gebied verbleef, had Ruben gemeenschap met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Jacob's zonen waren 12 in getal. De zonen van Lea waren Ruben, Jacob's eerstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel waren Jozef en Benjamin. De zonen van Bilha, de slavin van Rachel, waren Dan en Naftali. De zonen van Zilpa, de slavin van Lea, waren Gad en Azer. Dat zijn de zonen van Jacob die in Padan Aram geboren zijn. Jacob ging naar zijn vader Isaac in Mamre bij Kiryat Arba, nu Hebron geheten, de woonplaats van Abraham en van Isaac. Toen Isaac 180 jaar was, gaf hij de geest en stierf. Oud en verzadigd van jaren werd hij met zijn voorvaderen verenigd. Zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem.

Genesis, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 43. Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom geheten. Esau was gehuwd met Canaanitische vrouwen, met Ada, een dochter van de Hetiet Elon, met Oholibama, een dochter van Ana, de zoon van de Giwiet Sibon, en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebachot. Ada schonk Esau Elifas, Basemat schonk hem Reuel, en Oholibama schonk hem Jeus, Jalam en Korach. Dat zijn de zonen van Esau die in Kanaan geboren werden. Esau verliet zijn broer Jacob met zijn vrouwen, zonen en dochters en al zijn huisgenoten, met zijn bezittingen, met al zijn vee en alle eigendommen die hij in Kanaan verworven had, en ging naar een ander land. Hun bezit was zo groot dat zij niet bij elkaar konden blijven. Het gebied waar ze rondzwierven kon hen en hun kudde niet onderhouden. Esau, ofwel Edom, vestigde zich in het Seir-gebergte. Dit zijn de nakomelingen van Esau, de vader van Edom, in het Seir-gebergte. De namen van Esau's zonen zijn Elifas, zoon van Esau's vrouw Ada, en Reuel, de zoon van Esau's vrouw Basemat. Elifas' zonen zijn Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenas. Timna, een bijvrouw van Esau's zoon Elifas, baarde Amalek. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Ada. Reuels zonen zijn Nachat, Zerach, Samma en Midza. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Basemat. Zonen van Esau's vrouw Oholibama, de dochter van Ana, de zoon van Sibon, zijn Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van de zonen van Esau. De zonen van Elifas, Esau's eerstgeborene, zijn de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kenas. Korach, Gatam en Amalek, deze zonen van Ada, zijn de stamhoofden van Elifas in Edom. Zonen van Esau's zoon Reuel zijn de stamhoofden Nachat, Zerach, Samma en Midza. Deze zonen van Esau's vrouw Basemat zijn de stamhoofden van Reuel in Edom. Zonen van Esau's vrouw Oholibama zijn de stamhoofden Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van Esau's vrouw Oholibama, dochter van Ana. Dat zijn dus de zonen van Esau of Edom, en dat zijn hun stamhoofden. Dit zijn de zonen van de Goriet Seir, de oorspronkelijke bewoners van het land Lotan, Sobal, Sibon, Ana. Dizon, Ezer en Dizan. Dit zijn de stamhoofden van de Gorieten, de zonen van Seir in Edom. Zonen van Lotan zijn Gori en Heman. Timna is Lotans zuster. Zonen van Sobal zijn Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. Zonen van Sibon zijn Aya en Ana. Deze laatste ontdekte de hete bronnen in de woestijn toen hij de ezels van zijn vader Sibon weidde. Zonen van Ana zijn Dizon en Oholibama, eigenlijk Ana's dochter. Zonen van Dizon zijn Gemdan, Esban, Jitran en Keran. Zonen van Ezer zijn Bilhan, Zaawan en Akan. Zonen van Dizan zijn Oes en Aran. Zij allen zijn stamhoofden van de Gorieten, Lotan, Sobal, Sibon, Ana. Dizon, Ezer en Dizan. Dat zijn de stamhoofden van de verschillende Gorietenstammen in Seir.
En dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben voordat de Israëlieten een koning hadden. Koning in Edom was Bela, zoon van Beor. Zijn stad heette Dinhaba. Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, zoon van Zerach uit Bosra. Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Husam uit het gebied van de Temanieten. Husam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, zoon van Bedad, die Midian in de vlakte van Moab verslagen heeft. Zijn stad heette Awit. Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla uit Masreka. Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul uit Rehoboth aan de rivier. Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baal Ganan, zoon van Akbor. Baal Ganan, zoon van Akbor, werd na zijn dood opgevolgd door Hadad. Zijn stad heette Pau. Zijn vrouw heette Mehetabel. Zij was een dochter van Matred, de dochter van Mezahab. Dit zijn de namen van Esau's stamhoofden, gerangschikt naar geslacht, woonplaats en naam. Timna, Alwa, Jetet. Oholibama, Ela, Pinom. Kenas, Teman, Mipsar. Magdiel en Iram. Dat zijn de stamhoofden van Edom met de woonplaatsen die ze in het land bezetten. Tot zover de stam van Esau, de vader van de Edomieten. MUZIEK

Genesis. Hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 36. Jacob woonde in Kanaan, waar ook zijn vader als vreemdeling verbleven had. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef was een jonge man van 17 jaar toen hij met zijn broers, de zonen van Bilha en Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de kudde hoedde. Hij bracht de kwade geruchten die over zijn broers in omloop waren aan hun vader over. Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. De broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en ze gingen hem zo haten dat ze geen goed woord meer voor hem over hadden. Jozef had eens een droom. Hij vertelde die aan zijn broers en daardoor gingen ze hem nog meer haten. Hij zei: "Hoor toch eens wat voor droom ik heb gehad. Wij waren schoven aan het binden op het veld. Mijn schoof kwam overeind en bleef rechtop staan. Jullie schoven kwamen eromheen staan en bogen voor mijn schoof." Zijn broers zeiden: "Wou je soms koning over ons worden of over ons heersen?" Zo haatten ze hem steeds meer vanwege de dromen die hij vertelde. Later had hij nog een droom en ook die vertelde hij aan zijn broers. "Ik heb weer een droom gehad," zei hij. "Ik zag dat de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij bogen." Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, gaf zijn vader hem een berisping. Hij zei: "Wat moet dat met die droom van jou? Moeten ik, je moeder en je broers zich soms voor jou tot op de grond neerbuigen?" Daardoor werden zijn broers nog afgunstiger op hem, maar zijn vader onthield het gebeurde. Eens waren zijn broers bij Sichem de kudde van hun vader gaan weiden, toen Israël tegen Jozef zei: "Je weet dat je broers de kudde weiden bij Sichem. Zou je niet naar hen toe willen gaan?" Hij antwoordde: "Dat wil ik graag doen." Israël zei: "Ga dan eens kijken of alles in orde is met je broers en met het vee, en kom het mij dan vertellen." Zo liet hij hem uit het dal van Hebron vertrekken. Toen hij in de buurt van Sichem en daar buiten aan het ronddwalen was, kwam iemand op hem af en vroeg hem: "Wat zoekt u?"

We vermoorden hem en gooien hem in een put. We kunnen zeggen dat een wild beest hem verslonden heeft. Dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Juda dit hoorde, probeerde hij hem uit hun handen te redden en zei: we mogen hem niet doden. Ruben zei tegen hen: vergiet toch geen bloed. Ginds in de steppe is een put. Gooi hem daarin, maar sla niet de hand aan hem. Hij wilde hem uit hun handen redden en bij zijn vader terugbrengen. Zodra Jozef bij zijn broers kwam, trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg, grepen hem vast en wierpen hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Terwijl ze zaten te eten, zagen zij ineens een karavaan van Ismaëlieten die van Gilead kwam. De kamelen waren beladen met gom, balsem en hars. Zij waren op weg naar Egypte om de koopwaar daar af te leveren. Juda zei tegen zijn broers: wat hebben we eraan, die broer van ons te vermoorden en zijn bloed te bedekken? Laten wij hem liever aan de Ismaëlieten verkopen en niet de hand aan hem slaan. Hij is toch een broer van ons, ons eigen vlees. Zijn broers stemden daarmee in. Toen Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 sikkel zilver aan de Ismaëlieten. De kooplieden voerden Jozef naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en merkte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij kwam terug bij zijn broers en zei: de jongen is weg, wat moet ik nu beginnen? Zij namen het prachtige kleed van Jozef, slachten een geitenbokje en doopten het kleed in het bloed. Toen lieten zij het naar hun vader brengen met de boodschap: dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is het misschien het kleed van uw zoon? Hij herkende het en zei: het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is vast en zeker verscheurd. En Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lendenen en treurde lange tijd om zijn zoon. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij liet zich niet troosten en zei: treurend daal ik af naar mijn zoon in het dodenrijk. En zijn vader bleef hem bewenen. Intussen hadden de Midianieten Jozef in Egypte verkocht aan een zekere Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht.

Genesis, hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 30. In die tijd trok Juda van zijn broers weg en nam zijn intrek bij een man in Adullam, Gira genaamd. Daar zag Juda de dochter van een Kanaaniet, Sua geheten. Hij huwde haar en had gemeenschap met haar. Zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. Zij werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Daarop baarde zij nog een zoon en noemde hem Sela. Juda was in Kezib toen zij Sela baarde. Juda koos voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw die Tamar heette. Maar Er, Juda's eerstgeborene, was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze hem liet sterven. Toen zei Juda tegen Onan: ga naar de vrouw van je broer, sluit met haar een zwagerhuwelijk en zorg dat je een kind verwekt voor je broer. Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn. Daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om geen kind voor zijn broer te verwekken. Zijn gedrag was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze ook hem liet sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ga als weduwe naar het huis van je vader terug, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Want hij dacht: anders sterft ook hij, net als zijn broers. Tamar ging dus naar het huis van haar vader terug. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Juda op een keer naar Timna, op bezoek bij de scheerders van zijn schapen, samen met zijn vriend Gira uit Adullam. Toen Tamar vernam dat haar schoonvader naar Timna kwam om de schapen te scheren, legde zij haar weduwenkleren af, hulde zich in een sluier, parfumeerde zich en ging bij de Enaïmpoort aan de weg naar Timna zitten. Want zij had gemerkt dat Juda haar niet aan Sela tot vrouw gaf, ofschoon die de volwassen leeftijd bereikt had. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een publieke vrouw, omdat zij haar gezicht bedekte. Hij ging naar haar toe langs de weg en vroeg: kan ik bij je terecht? Hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Zij antwoordde: wat geeft u mij als u bij me mag komen? Hij antwoordde: ik zal je een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij antwoordde: geef mij dan een pand tot u mij het bokje gestuurd hebt. Hij zei: wat voor een pand moet ik je geven? Zij gaf ten antwoord: uw zegel, uw snoer en de staf die u bij u hebt. Hij gaf ze haar, had omgang met haar en zij werd zwanger. Daarna ging zij weg, legde haar sluier af en trok haar weduwekleren weer aan. Door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam probeerde Juda de vrouw het geitenbokje te geven om het pand van haar terug te krijgen. Maar zijn vriend kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de inwoners van haar stad: waar is de publieke vrouw die hier bij Enaïm langs de weg zat? Maar zij antwoordden: er is hier geen publieke vrouw geweest. Toen hij bij Juda terugkwam, zei hij: ik heb haar niet kunnen vinden. En bovendien beweren de mensen uit de buurt dat daar geen publieke vrouw geweest is. Toen zei Juda: dan moet ze het pand maar houden, anders maken wij ons nog belachelijk. Ik heb geprobeerd haar het bokje te geven, maar jij hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later werd Juda meegedeeld: uw schoondochter Tamar heeft ontucht bedreven en ze is nu zwanger. Juda sprak: breng haar dan weg om verbrand te worden. Terwijl men haar wegbracht, liet zij echter tegen haar schoonvader zeggen: van de man aan wie deze dingen behoren ben ik zwanger. En zij voegde eraan toe: ga eens na van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei: zij staat tegenover mij in haar recht, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Verder heeft Juda geen gemeenschap meer met haar gehad. Toen de tijd van de bevalling gekomen was, bleek er een tweeling in haar schoot te zijn.
Tijdens het baren stak een van de beide kinderen een handje naar buiten. De vroedvrouw greep dit, bond er een scharlaken draad omheen en zei: deze is het eerst gekomen. Maar het kind trok zijn hand terug en toen kwam zijn broer tevoorschijn. Toen sprak zij: jij hebt voor een flinke bres gezorgd. Daarom noemde men hem Peres. Daarna kwam zijn broer met de scharlaken draad om zijn hand. Hem noemde men Zerach.

Genesis. Hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 23. Jozef werd naar Egypte gebracht en de Egyptenaar Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht, kocht hem van de Ismaëlieten, die hem daar gebracht hadden. De Heer was met Jozef, zodat het goed met hem ging. Terwijl hij in het huis van zijn Egyptische meester woonde, zag deze dat de Heer met hem was en hem in al zijn ondernemingen liet slagen. Daardoor kwam Jozef bij hem in de gunst en hij mocht hem dienen. Hij gaf hem het toezicht over zijn huis en heel zijn bezit vertrouwde hij hem toe. Vanaf het ogenblik dat hij hem had aangesteld over zijn huis en over heel zijn bezit, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. En de zegen van de Heer rustte op alles wat hem toebehoorde, in huis en daarbuiten. Zo liet hij heel zijn bezit aan Jozefs zorgen over. Nu hij hem had, bemoeide hij zich nergens meer mee dan met zijn eten. Jozef was mooi en welgebouwd. Het duurde niet lang of de vrouw van zijn meester kon haar ogen niet meer van Jozef afhouden. Zij vroeg hem, kom toch bij me liggen. Maar hij weigerde en antwoordde haar, u weet toch dat mijn meester, nu ik in huis ben, zich nergens meer mee bemoeit en heel zijn bezit aan mij heeft toevertrouwd. Hier in huis is hij niet machtiger dan ik. Niets heeft hij mij onthouden dan alleen u, zijn vrouw. Hoe zou ik dan dat grote kwaad kunnen bedrijven en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag in dag uit bij Jozef bleef aandringen, wilde hij niet ingaan op haar wens om bij haar te slapen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag echter, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen, was er niemand anders in het huis. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zei, kom toch bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar handen achter, ging op de vlucht en rende naar buiten. Toen het tot haar doordrong dat hij zijn kleed in haar handen had achtergelaten en naar buiten was gevlucht, riep zij haar huisgenoten en zei tegen hen, zie toch, de Hebreër die mijn man in huis heeft gehaald, begint met ons te spotten. Hij kwam naar mij toe om met mij te slapen, maar ik begon hard te roepen. Toen hij hoorde dat ik begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter, sloeg op de vlucht en rende naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed naast zich neer, totdat zijn meester thuis kwam. Ook hem vertelde zij hetzelfde verhaal en zei, die Hebreeuwse slaaf die jij in huis gehaald hebt, is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. Maar toen ik luidkeels begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte naar buiten. Toen de meester van zijn vrouw hoorde hoe zijn slaaf haar behandeld had, werd hij woedend. Hij liet Jozef grijpen en in de gevangenis zetten, waar de gevangenen van de koning opgesloten zaten. Zo kwam Jozef in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef. Hij bewees zijn genade door te zorgen dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst kwam. Deze vertrouwde iedereen die in de gevangenis zat aan Jozef toe. Het werk dat daar gedaan werd, gebeurde onder Jozefs verantwoordelijkheid. Het hoofd van de gevangenis hoefde geen zorgen te hebben over datgene wat aan Jozef was toevertrouwd. Want de Heer was met hem en liet hem slagen in alles wat hij ondernam.

Genesis. Hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 23. Enige tijd daarna begingen zowel de schenker van de koning van Egypte als de bakker een misstap tegen hun heer, de koning van Egypte. De farao werd zo kwaad op zijn beide hovelingen, de opperschenker en de eerste van de bakkers, dat hij ze gevangen zette in het huis van de overste van de lijfwacht, in de gevangenis waar Jozef opgesloten zat. De overste van de lijfwacht wees Jozef aan om voor hen te zorgen. Ze bleven lange tijd in hechtenis. De schenker, zowel als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten opgesloten, hadden beide in dezelfde nacht een droom, ieder zijn eigen droom met een eigen betekenis. Toen Jozef in de ochtend bij hen kwam, zag hij dat ze somber gestemd waren. Hij vroeg de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn meester in hechtenis zaten, "Waarom kijkt u zo somber vandaag?" Zij antwoordde hem, "We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen." Toen zei Jozef tegen hen, "Alleen God kan uitleg geven. Laat mij de dromen eens horen." De opperschenker vertelde toen zijn droom aan Jozef en zei, "Ik zag in mijn droom een wijnstok. En aan die wijnstok zaten drie ranken. Zodra hij begon uit te lopen, kreeg hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. Ik had de beker van de farao in mijn hand, plukte de druiven, perste ze uit in de beker en reikte hem die aan." Toen zei Jozef, "Dit is de verklaring. De drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u in uw ambt herstellen. Dan zult u de farao opnieuw de beker reiken, zoals u deed toen u zijn schenker was. Maar als het weer goed gaat met u, denk dan ook eens aan mij en bewijs ook mij een dienst. Doe bij de farao een goed woord voor mij en zorg dat ik uit dit huis vandaan kom. Want ik ben met geweld weggesleept uit het land van de Hebreeën. En ik heb ook hier geen misdaad gepleegd, waarvoor men mij in deze kerker moest opsluiten." Toen de eerste van de bakkers zag hoe gunstig de uitleg was, zei hij, "Ik heb ook een droom gehad. In die droom zag ik drie broodkorven op mijn hoofd. In de bovenste korf lagen spijzen voor de farao, allerlei soorten gebak. Maar de vogels pikten ervan uit de korf die ik op mijn hoofd droeg." Jozef antwoordde, "Dit is de verklaring. De drie korven zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees verslinden." Drie dagen later, op de verjaardag van de farao, richtte deze een feestmaal aan voor zijn hovelingen. Zowel van de opperschenker als van de eerste van de bakkers hief hij het hoofd op. De opperschenker herstelde hij in zijn ambt om hem opnieuw de beker te reiken. Maar de eerste van de bakkers hing hij op, volgens de uitleg die Jozef hun had gegeven. De opperschenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem gewoon.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mij trouw. Als ik twijfel.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al een stukje van het leven van pater Maximiliaan beter leren kennen. Zijn grote stichting in Polen, begonnen met de Ridderschap der Onbevlekte. Daarna richtte hij een tijdschrift op, De Ridder. Al snel werd het klooster in Grodno te klein voor de drukkerij, waarbij pater Maximiliaan een stad der onbevlekte stichtte, Niepokalanov. Vlak bij Krakau. En na een tijdje het verlangen voelde in zijn hart eigenlijk om als missionaris op weg te gaan, om op andere plaatsen een stad der onbevlekte te gaan stichten. Dat bracht hem onder meer langs een bedevaartstocht, langs verschillende heiligdommen van Onze Lieve Vrouw en ook de graven van enkele van de eerste ridders der onbevlekte, een van de eerste paters die zich hadden aangesloten bij pater Maximiliaans apostolaat. Daarna zou hij de boot nemen naar Shanghai, in de veronderstelling dat Shanghai een ideale plaats zou geweest zijn om dus een nieuwe stad der onbevlekte te stichten, maar uiteindelijk werd het Japan en meer bepaald Nagasaki. Daar sticht hij het zogenaamde Mukensai no Sono en dat betekent zoveel als de tuin der onbevlekte. Daar waren we ondertussen aangekomen en leren we ook dit apostolaatswerk beter kennen. Na 3 jaar apostolaat van de Ridderschap der Onbevlekte had de Mukensai no Seibo no Kishi, of de Ridder der Onbevlekte, een oplage van 50.000 exemplaren per maand. Als men bedenkt dat in zo'n korte tijd de Ridder het grootste katholiek tijdschrift werd van Japan, te midden van die miljoenen mensen die een andere godsdienst aanhingen, dan kan men moeilijk anders dan de werkzaamheid, de doeltreffendheid van pater Maximiliaan erkennen en zijn missionaire methode bewonderen. Men ziet ook de grote en onvervangbare waarde van de pers in onze moderne tijd. Maar dit apostolaat is toch vooral sterk en vruchtbaar omdat het wordt geïnspireerd en gedragen door een nieuwe tactiek, gebaseerd op de betovering waarmee de onbevlekte maagd de harten trekt van de heidenen en op de welsprekendheid van de Franciscaanse armoede die een wezenlijke karaktertrek is van onze ridders. Deze mannen bezaten de ware apostolische geest en trokken zich niets aan van welk ongunstig oordeel dan ook, maar drongen intussen overal door met hun groet Maria en hun boodschap van het geloof in Jezus Christus. Eens kwam de overste van een boeddhistisch klooster van Kyoto op bezoek in Mukensai no Sono. Hij kwam diep onder de indruk en interesseerde zich voor het werk en het leven van de broeders. Toen hij vertrok, nodigde hij pater Maximiliaan uit voor een tegenbezoek aan zijn klooster in Kyoto. Pater Maximiliaan greep deze vriendelijke uitnodiging graag aan om het licht van de waarheid bij de boeddhistische monniken te brengen. Het gesprek ging vooral over de heilige maagd. Bij het afscheid zei de overste aan pater Maximiliaan dat hij bij het aannemen van nieuwe kandidaten eerst zou vragen of zij Maria, de moeder van God, kenden of wilden kennen. Pater Maximiliaan legt ons de reden van dit enthousiasme uit. De zuiverheid van Maria trekt de harten van de Japanners aan, zoals de zuiverheid van de katholieke missionarissen bij hen bewondering en respect afdwingt, zodat zij gemakkelijk naar hen luisteren. Eenvoudige, maar veel betekenende voorvallen getuigen van de grote armoede in Mukensai no Sono. De beste vrienden van onze ridders waren de katholieke priesters. Eén daarvan was 80 jaar, en deze zei eens aan pater Maximiliaan: "U bent echte Franciscanen, omdat u zo ontzettend arm leeft."
Een andere keer bracht een broeder zijn schoenen naar een schoenmaker om ze te laten repareren. Toen hij ze de volgende dag ging halen, wilde de schoenmaker niet betaald worden. Jullie zijn arm en leven van aalmoezen. Jullie klooster heeft geen knechten en jullie geloof moet het ware geloof zijn. De apotheker, ook niet katholiek, bood alle medicijnen gratis aan in ruil voor Seibu no Kishi. De armoede van deze missionarissen moet groot en groots geweest zijn. In de kronieken van 1931 van het klooster lezen wij: de zusters van Urakani hebben van onze armoede gehoord en levensmiddelen gezonden. Maar niet tegenstaande die armoede ging het goed met de ridder, want alle giften van de mensen en de hulp uit Polen werden uitsluitend besteed voor de aankoop van machines, papier en de verzending van het tijdschrift, terwijl de persoonlijke noodwendigheden op de laatste plaats kwamen. De voortdurende groei van de ridder kan wel een manie lijken, maar hij was de ziel en het ideaal van Pater Maximiliaan, zoals we elders al zagen. Het moeilijkste was abonnees te krijgen en adressen. Wij in Europa zouden naar firma's gaan waar men adressen kan kopen of gewoon naamlijsten gebruiken, maar in Japan is dat niet mogelijk. De in onze ogen overdreven hoffelijkheid en beleefdheid laat dit gewoon niet toe. Om deze moeilijkheid op te lossen, gingen zij naar de grote straten van de stad, maakten een rit met de tram, gingen de ziekenhuizen en scholen in en gaven het tijdschrift gratis in ruil voor een visitekaartje dat iedere Japanner bij zich heeft. Zo kregen zij naar een kort persoonlijk contact nieuwe adressen en de onbevlekte zal menig lezer van het tijdschrift bewegen een aalmoes te zenden. Het volk vroeg wel eens of zij niet bang waren gearresteerd te worden als ordeverstoorders. In het begin was er wel reden om een aanhouding te vrezen, omdat ze als Polen verdacht werden te spioneren voor de Russen. Doch geleidelijk aan stonden zij bij de politie bekend als zeer goede mensen, zodat Pater Maximiliaan naar het provincialaat kon schrijven: de mensen van de politie zijn onze beste vrienden en velen van hen werken met ons mee. In het begin heeft Mukenzai no Solo wel eens bezoek gehad van dieven of werd er door fanatici het een en ander vernield, maar dat duurde niet lang. De politie liet er zich meer zien, totdat het terrein door een muur en afrastering was afgeschermd.

Dat het Mariale tijdschrift welwillend ontvangen werd, mogen blijken uit enkele brieven die wij kozen uit de zeer velen die in Mukenzai no Sono aankwamen uit alle delen van Japan. 7 exemplaren van Seibo no Kishi heb ik gelezen en ik ben overtuigd geraakt van het bestaan van God. Ik wil proberen mij in de toekomst te verdiepen in die wetenschap. Ik ben niet katholiek, maar het doet mij leed God niet te kennen. Ik verzoek u mij andere nummers van Seibo no Kishi te sturen. Ik wens u veel voorspoed, Okada Kisei. Tokio, mei 1933. Omstreeks mei ging ik met een vriend naar het ministerie van Financiën, waar ik een opdracht van had. Onderweg gaf mij een vreemdeling een medaille van Maria en het tijdschrift De Ridder. Van toen af heb ik het iedere maand ontvangen en met plezier gelezen. Ik stuur u een yen als aalmoes. Het is erg weinig, maar ik verzoek u hem te gebruiken voor het doel van De Ridder. Hasagawa Junzo, universiteitsstudent. Ik krijg les in de katholieke godsdienst. Ik ben ziek en samen met mijn broer woon ik hier in een armhuisje. Deze dagen ontving ik De Ridder der Onbevlekte. Ik heb erin gelezen dat men het ook gratis kan krijgen. Als dit zo is, verzoek ik u mij het tijdschrift te zenden. Ik ken het katholieke geloof maar oppervlakkig. De kerk is 80 kilometer hier vandaan. Iemand die ver weg woont, geeft mij onderricht in de godsdienst. Iwasaki Shigeru. Kyoto, 6 oktober 1933. In het oktobernummer van De Ridder staat een artikel over Mataki Yarokobi, de volmaakte blijdschap, dat mij erg veel goed gedaan heeft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik, niet tegenstaande ik De Ridder iedere maand ontvang, er nooit in las. Maar nu ik dit artikel gelezen heb, ben ik De Ridder gaan waarderen en lezen. Ik ben nog protestant. Tot nog toe had ik nooit gehoord van de katholieke godsdienst. Lezend in De Ridder leer ik het katholieke geloof kennen. Door middel van deze brief zend ik u mijn gevoelens van erkentelijkheid. Shoei Eoshiko. Shosen, 8 juli 1934. Bent u allemaal heiligen daar in Mukenzai no Sono? Wij ontvangen iedere maand De Ridder en danken u hartelijk. Ik had geen geloof en kende de waarheid niet. Na uw tijdschrift te hebben gelezen, heeft een wonderdadige kracht bezit van mij genomen. Iedere dag kwam ik dichter bij het geloof totdat ik het kende. Nu ga ik naar de kerk om er te bidden en ik voel dat ik van Jezus en Maria houd. Met uw tijdschrift ben ik in aanraking gekomen op de volgende manier. Mijn vader ontving het van een onbekende broeder in de trein. Ook de andere reizigers kregen een exemplaar. Sindsdien ontvangen wij iedere maand De Ridder. Als ik hierover nadenk, erken ik dat de Heilige Maagd mij veel genaden geschonken heeft en ben ik haar zeer erkentelijk. Nu hoop ik iedere dag de hemel te verdienen. Ik doe mijn best goed te leven. Ik bid voor de verdere ontwikkeling van De Ridder. Ik vraag u veel te werken voor hen die het katholiek geloof nog niet kennen. Ik dank u voor alles. Hashimoto Fumika. Ik heb De Ridder ontvangen. Hierdoor heb ik het katholieke geloof leren kennen. Ik kan niet naar de kerk gaan omdat zij te ver is en ook om huiselijke moeilijkheden. Ik moest u het abonnementsgeld voor een jaar sturen, maar verontschuldig mij het niet gedaan te hebben. Ik verzoek u de ingesloten postzegels te willen aanvaarden. Ik wens u veel voorspoed en veel goddelijke genade toe. Een lezer. En verder? Kanagawa, 7 januari 1936. De beste wensen aan alle bewoners van Mukenzai no Sono. Zoals ik al eerder schreef, ben ik leerling van de Meiegakuin-school. Ik ben protestant. In het decembernummer van De Ridder heb ik over de ridderschap van de onbevlekte gelezen en over de medaille die zoveel genade geeft aan degene die ze dragen.
Ik ben wel niet geleerd, maar geloof toch in God. Iedere keer als ik de Ridder lees, voel ik in mij een drang de moeder van Jezus Christus, die ons van de zonde verlost heeft, te beminnen. Ik erken het nut van de ridderschap. Als iedereen daar lid van kan zijn, wil ik het ook worden. Ik verlang ernaar opgenomen te worden in de katholieke kerk. Ik wens voorspoed en verdere groei toe aan heel Mugenzai no Sono. Foyisawa Foyisaburo. Het regent steeds. De lucht klaart nu wat op, maar het gesprek van de dag gaat over de schade die in verschillende dorpen door de regen is aangericht. De slachtoffers zijn niet te troosten. Zijn er bij u ook verliezen geleden? Enkele dagen geleden verzond ik een brief, maar vergat het abonnementsgeld in te sluiten. Ik stuur nu een yen per post. Het is weinig, maar ik bid u het toch te willen aannemen. Ik heb onderwijs genoten op een katholieke school en in het laatste jaar heb ik mij verdiept in de waarheden van het katholieke geloof. Ik verlang zo spoedig mogelijk een kind van God te worden, maar mijn ouders en familieleden zijn erop tegen en ik kan niet vrij naar de kerk gaan. Op school heeft een priester mij de geboden geleerd en nu tracht ik ze in praktijk te brengen. De Ridder der Onbevlekte, die u mij maandelijks stuurt, geeft mij geestelijk voedsel en ik lees er graag in. Ik verzoek u niet te praten over het sturen van de yen. Hier in huis staan ze mij wel toe het tijdschrift te lezen, maar niet dat ik mij aansluit bij de katholieke kerk. Mijn ouders willen niet dat ik met een katholiek trouw. Mijn broer heeft mij gedreigd mij niet meer als zijn broer te beschouwen als ik het katholieke geloof zou omhelzen en eist van mij de God van de Japanezen te eren. Ik ben echter vastbesloten aan het katholieke geloof niet te verzaken, ook als ze mij het huis zouden uitjagen. Ik verzoek u mij ook in de toekomst de Ridder te zenden. Ik ben blij dat niettegenstaande de moeilijkheden van de kant van mijn familieleden mijn geloof sterker wordt. Denkt aan deze arme die de ware God wil dienen. Ik vraag u aan mijn verzoek te willen voldoen. Groeten, Ishikawa Teruko. Dergelijke betuigingen, en het zijn maar enkelen van de honderden, waren voor pater Maximiliaan een voortdurende aansporing. Men voelt zijn innerlijke blijdschap als hij naar het Poolse provincialaat schrijft. Tot vandaag hebben meer dan 20 bonzen een abonnement genomen om op Seibono Kishi. En erg veel heidenen deden hetzelfde, glorie aan de onbevlekte. Vandaag zijn de beeldjes van de onbevlekte aangekomen. Toen de mensen van de douane het pak openden, riepen zij uit: Kineides, dat betekent wat mooi, en ze wilden meer van haar weten. Er is nog meer. Toen de eerste onzekerheden door de duidelijkheid van de feiten overwonnen waren, verkreeg de Seibono Kishi ook aanstond zijn burgerrechten bij de al bestaande katholieke pers in Japan. Pater Maximiliaan vertelt hierover in een verslag aan zijn oversten in Polen. De heer Shibalrara, een bekende propagandist van de katholieke kerk in Osaka, heeft contact met ons genomen en gevraagd of hij mee mocht werken. Hij wilde ook van de Seibono Kishi propagandist zijn. Ook het tijdschrift van Kloosterlingen van Sapporo, van waaruit nogal eens een koude wind ten opzichte van ons woei, heeft zich tot ons gewend. Glorie aan de onbevlekte. Vervolgens heeft ook de zeer eerwaarde heer Kryszkowski, de directeur van de katholieke missies in Krakau, ons weer $22 gestuurd met het verzoek een artikel voor zijn tijdschrift te schrijven. Later verschenen er artikelen in het dagblad Nagasaki Shimbun over Mugenzai no Sono en daaruit volgde een zeer gunstige interesse bij de publieke opinie ten aanzien van Mugenzai no Sono en van de onbevlekte.

Al heeft hij dan niet die rationale inrichting van de redactie van het Poolse Niepo Kalanow, Saibo no Kishi is niet minder te bewonderen omdat hij veel meer werk kost. Hoofdredacteur is Pater Maximiliaan. Van de vier broeders die met hem waren meegekomen, werken er twee in de drukkerij en de andere gaan op propagandatocht. Pater Maximiliaan had natuurlijk hulp nodig bij zijn moeilijk werk. Verbaas u niet, zijn beste medewerker, die in feite de redacteur was van de Saibo no Kishi, was een protestant, een methodist, die vloeiend Engels en Japans sprak. Pater Maximiliaan kende geen Japans en moest dus zijn toevlucht nemen tot vertalers. Zoals wij al schreven, werden de artikelen van de eerste nummers vertaald door de studenten, waaraan hij filosofie gaf. Maar naarmate het werk groeide, konden zij het niet meer aan, omdat hun eigen studie eronder leed. En zo kwam Pater Maximiliaan meer of min alleen te staan. En zie, de onbevlekte stuurde hem de genoemde protestant. In een brief aan het provincialaat schreef hij: met de vertaling van de artikelen in het Japans helpt ons de heer Yamaki, een Japanner die methodist is en nog wel een dominee. Vandaag kreeg ik van hem een kaart met deze woorden: ik ben nog niet tot het katholicisme bekeerd, maar in mijn hart voel ik mij lid van de familie van Sint Franciscus. Ook een andere protestant helpt ons, een zekere heer Takitakuya, die naast ons woont. Dikwijls komt ook een professor in de medicijnen van de universiteit eens praten in het Duits. Hij heeft zich aangeboden om artikelen uit het Duits in het Japans te vertalen, ofschoon hij mij bekende niets van het katholicisme te weten. Hij zal proberen het te bestuderen. De letterzetters van de drukkerij zijn heidenen. Zij leren echter de catechismus om gedoopt te worden. Op deze manier begint de Saibo no Kishi zijn apostolaat al in de redactiekamer en op de drukkerij. Binnenkort zullen protestanten en heidenen gedoopt worden en gaan werken in de geest van de ridderschap. Men moet erkennen dat het begin van Saibo no Kishi eenvoudig, bescheiden en soms weinig aangepast was aan de Japanse mentaliteit. In het proces van Nagasaki verklaart de bisschop: in de eerste nummers van de Saibo no Kishi waren de artikelen meer gericht op het gevoel dan op het verstand. Vandaar dat ik mij uit vrees dat de heidense lezers, vooral de meer ontwikkelden, zich zouden ergeren, gedwongen voelde de aandacht van

pater Maximiliaan op dit punt te vestigen. Doch later slaagde de redactie erin zich steeds beter aan te passen aan de mentaliteit, de smaak en de gedachtengang van de Japanezen, en wel zo dat zij enthousiasme wekte en bijval oogste. Zij slaagde er uiteindelijk in de harten van de heidenen bewondering en liefde te zaaien voor de onbevlekte, en door middel van haar deze mensen te roepen en te leiden naar het ware geloof. Ofschoon een missionaris zich één voelt met de mensen waaronder hij leeft en werkt, en waarvoor hij alles doet wat maar mogelijk is, en zelfs bij dat volk wenst te sterven, blijft hij zich toch altijd bewust dat hij uiteindelijk slechts te gast is en dat het mogelijk is dat hij om politieke of andere oorzaken verwijderd kan worden als ongewenste vreemdeling. Daarom is het leven van een missie pas verzekerd als de missionarissen erin slagen uit het volk zelf mensen tot het priesterschap te brengen. Pater Maximiliaan, die in Niepokalanov al een apart seminarie wilde voor de toekomstige apostelen van de ridderschap, zorgde er ook voor dat Mugenzai no Sono zijn noviciaat en college kreeg voor Japanse roepingen. Wat het godsdienstig leven aangaat, is Japan een dor land met weinig vruchten, zowel wat betreft de bekeringen als de roepingen. Dit is de ontmoedigende ervaring van de missionarissen in dit land. Maar het apostolaat van onze kleine, nederige minderbroeder werd zichtbaar gezegend door God. De bisschop zelf van Nagasaki kon zijn verwondering niet verbergen ten aanzien van het gestadige werk van pater Maximiliaan en de vruchten hiervan. Men proeft zijn verbazing waar hij gedurende het proces van Nagasaki verklaart: op het eerste gezicht leek hij mij te overdrijven in zijn geweldig vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Maar als ik van de resultaten uitga, dan moet ik bekennen hoe juist en bovennatuurlijk zijn vertrouwen op God geweest is. In minder dan 2 jaren kwamen er niet alleen veel dopelingen, maar onder de gedoopte jongeren verlangden velen, aangetrokken door de onbevlekte, het Franciscaans habit te ontvangen en priester te worden. Voor deze inheemse roepingen werd in 1931 het noviciaat geopend en het jaar daarop een college voor filosofie en theologie, waar niet alleen de inheemse, maar ook Poolse fraters hun studies konden maken voor het priesterschap. De Poolse studenten konden hun aanvraag doen bij de provinciaal en deze zond ze naar Nagasaki, zodat zij, als ze met hun studie klaar waren, ook de Japanse taal beheersten. En zo werd Mugenzai no Sono een trouwe kopie van het Poolse Niepokalanov. Niet alleen had hij eenzelfde organisatie van de redactie en het drukken van het tijdschrift De Ridder, maar met het inheemse seminarie ging men ook de goede weg op waardoor in de komende jaren bij het apostolaat van de pers ook die van de zielzorg zich voegen kon, met als gevolg nieuwe stichtingen in Tokio, Osaka en in Nagasaki zelf. We hebben gezien dat toen pater Maximiliaan Niepokalanov stichtte, de eerste steen van deze bijzondere stad de onbevlekte was, het mooie Mariabeeld dat na de verwoestingen door de oorlogshandelingen nu weer op dezelfde plek staat waar hij het geplaatst had, bij de hoofdingang. In Japan deed hij hetzelfde toen Mugenzai no Sono gesticht werd. Maar toen het laatste gebouw voltooid was, kwam pater Maximiliaan eens terug uit de vlakte van Nagasaki en liep de steile helling op van de heuvel waarop Mugenzai no Sono verrezen was. Hij bekeek aandachtig de gebouwen en kreeg plotseling een prachtig idee dat hij aanstonds wilde uitvoeren. Hoe vaak gebeurde het wel niet dat als men in de vroege ochtend de heuvel afdaalde naar Nagasaki, men tussen groepen mensen terechtkwam die van de hoogste top naar beneden kwamen, welke ze voor het morgenrood hadden beklommen, om er te genieten van het opkomen der zon en de rijzende zon te aanbidden. Pater Maximiliaan dacht na.
De zon is Jezus. Maria is de morgenster die de komst van Jezus aankondigt. Waarom dan langs het pad dat de mensen gingen niet een groot en mooi beeld van de onbevlekte plaatsen? Bij het zien daarvan zouden ze zich afvragen wie dat was en alleen de vraag al houdt een verlangen in haar te kennen en dan ook de zon te kennen waarvan zij de moeder is. Zo gezegd, zo gedaan. Op het hoogste punt van Mugenzaino Sono werd een kolom geplaatst met een groot beeld van de onbevlekte. Pater Maximiliaan zorgde er verder voor dat het beeld 's nachts goed zichtbaar was door een schitterende kroon met lichtjes. Als de zakenlui lichtreclames maken om hun producten aan de man te brengen en geld te verdienen, waarom zouden de missionarissen dan geen grote fakkel gebruiken in de duisternis van de nacht om het geestelijk en eeuwig leven van de zielen te winnen? En zo ontstond het mystieke lichtbaken boven Mugenzaino Sono als een wegwijzer naar de stad van het geloof voor de dwalenden in de duisternis van het heidendom. En het lichtbaken werkte goed. In een artikel bestemd voor de Ridder in Polen schrijft Pater Maximiliaan onder de titel Hoe de onbevlekte de heidenen trekt, het volgende. Enkele maanden geleden, toen wij klaar waren met de bouw van Mugenzaino Sono, hebben wij op het hoogste punt een groot beeld geplaatst van de onbevlekte dat vanuit de stadswijk van Nagasaki, Hongonshi, waar geen enkele christen woont, goed zichtbaar is. De onbevlekte heeft reeds veel heidenen tot zich getrokken. Dikwijls zien wij mensen langs de weg stilstaan om te kijken naar het beeld van de onbevlekte. De broeders vertellen ons dat de heidenen zich afvragen wat met dat beeld bedoeld wordt. Ze zeggen ook gehoord te hebben dat een heidense dame bezig was de betekenis van Mugenzaino Sono en het apostolaat van de nieuwe missionarissen uit te leggen. Onlangs kwam een ongelovige familie om de onbevlekte van dichtbij te kunnen zien. Daar men er niet bij kon komen vanwege het kloosterlijk slot, kon alleen de vader toegelaten worden en moest de moeder met haar dochtertjes zich tevreden stellen met een bezoek aan de kapel en het ontvangen van de wonderdadige medaille. In deze laatste dagen is een meisje gekomen van ongeveer 20 jaar. Zij vroeg katholiek te mogen worden. Bij diepergaande ondervragingen ontdekten wij dat zij erg ongelukkig was. Haar vader had ze nooit gekend. Ze was verlaten door haar moeder en nu haar voogd overleden was, was ze gaan zwerven, verkocht en gezocht door handelaren in meisjes. De wanhoop nabij was zij de heuvel opgekomen om zich in een meertje hier vlakbij Mugenzaino Sono te verdrinken. Maar toen zag zij het beeld van de onbevlekte dat haar aantrok. Zij belde aan de poort van Mugenzaino Sono. We hebben haar avondeten aangeboden, maar zij wilde niets. Na heel veel gepraat, waarmee wij trachten haar moed in te spreken, nam ze dan toch wat thee en brood aan. Toen wij haar nog wat getroost hadden en de medaille van de onbevlekte gegeven hadden, hebben wij haar naar een inlandse pastoor kunnen brengen en haar aan zijn zorgen toevertrouwd. Maar het is zeker dat wij nooit alles zullen weten van hetgeen de onbevlekte doet om de zielen van deze mensen tot zich te trekken. Pas op de laatste oordeelsdag zullen wij weten wat zij deze mensen vanaf deze heuvel heeft ingegeven. Alleen aan haar de glorie voor alles. Pater Maximiliaan. Opnieuw een zeer indrukwekkend onderdeel in dat apostolaatswerk dat onze lieve vrouw begonnen is in Pater Maximiliaan in Polen en dat zich dan verspreidt in Japan. En we zien met wat voor een geduld en een grote liefde voor de lokale bevolking ook Pater Maximiliaan steeds als een open deur uitnodigt om de Heilige Maagd Maria beter te leren kennen. De morgenster, die verwijst naar de zon, Jezus Christus zelf.
Een volgende keer gaan we het hebben over Japanse bitterkoekjes en waarom dat een specifiek iets is dat verbonden is met de heilige pater Maximiliaan. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik van harte dat u er ook opnieuw bij kan zijn. We lazen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel, en daar gaan we ook een volgende keer mee verder. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

0: Als ik geen kracht meer heb, word ik gedragen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
3: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Vandaag mogen wij weer terugblikken op enkele van de bezoeken die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Zou u een van deze fragmenten die u gaat horen integraal willen herbeluisteren, dus de hele uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. En wij beginnen met onze uitzending van de maand mei. Toen mochten wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij gaan beginnen met het gesprek dat wij voerden met bewoonster Maria. Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
4: 2 jaar.
3: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
4: Ja.
3: En dan bent u naar hier gekomen?
4: Ja.
3: En bent u hier tevreden?
4: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè. En dat heb ik gedaan.
3: En dat is goed gegaan?
4: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
3: Ja, inderdaad.
4: Zo moet het zijn.
3: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
4: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
3: En wat doet u dan? Wat houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
3: Oké. Okay.
4: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
3: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
4: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè?
3: En wat leest u graag?
4: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
3: U heeft eigenlijk te veel te doen.
4: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en die is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
3: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
4: Ik ook. Ik ben 95, hè?
3: 95?
4: Ja.
3: Dat zal je echt niet zeggen. Dus,
4: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
3: Maar u heeft dat u 93 thuis gewoond dan?
4: Want... Ja.
3: Oké.
4: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis moeten. En als ik teruggekomen ben, ja...
3: Oké, okay, ja.
4: Dan was het de moment om naar hier te komen.
3: En
4: ik ben... Allee, ik ben... En raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik... De deur gaat dicht. Nu ben ik hier. En nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit... Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd... Wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen... Jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd... Voilà, Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
3: U neemt de situatie zoals ze is.
4: Het kan toch niet anders?
3: Ja.
4: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
3: Nee.
4: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
3: En heeft u kinderen, mevrouw?
4: Kinderen? Ik had er 5.
3: Dat is mooi.
4: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
3: Oké. Okay.
4: En ik heb er nog 4.
3: Nog 4. En... Is,
4: ik heb een zoon dat priester is.
3: Ah ja, oké. Okay. Hier in België of ergens anders?
4: Wat lief?
3: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
4: In Opwijk is die priester.
3: Ah, oké. Okay.
4: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
3: Ja,
4: hè?
3: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
4: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen... Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist... Zover als hij wist dat er ieder generatie een roeping was.
3: Oké. Okay.
4: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom, dat was... En een broeder, mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen, niet. Er zijn geen roepingen meer, praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn... Zwarte.
3: Ja.
4: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
3: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
4: Dat is niet zo. Hè?
3: Ja.
4: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè.
3: Ja, absoluut. Enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat gaan wij...
4: Dat heb ik nu graag gedaan.
3: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn aan het terugblikken op onze uitzending van de maand mei, waar wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijsse. Zonet hoorde u een gesprek met bewoonster Maria. En nu gaan we luisteren naar het gesprek met personeelslid Frederik, waarin hij vertelt over zijn job en ook getuigt hoe hij het geloof heeft teruggevonden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijsse. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Termeren als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkele achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen, mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent het wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Okay. Dus ik heb altijd... Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké? Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren... ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken. En rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt. En je moet zelf niet op grote schaal bekijken. Je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, bon. Ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En... toen is alles in een enorme stroomversnelling. Veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen, maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Zowel de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft, dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt... Ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we determineren. Maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar wordt je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als het iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over zeggen?
1: Ja, dat hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk... Nu, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van... iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente Neer. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek na middag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt? Dus u,
1: ja, ik woon in Huldenberg, dus om 15 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet je al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna, soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale. Het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging. Ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Misschien heb ik een sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Hmm. Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt daar niet aan doen, je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen. Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn. Hè? Dat is toch, ja. In band, hè, is de weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk zo, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt, Jean-Pierre, met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Wij hebben zojuist teruggeblikt op ons bezoek aan het woonzorgcentrum Termere in Neerijsse. En dan gaan we nu verder met een andere uitzending van het afgelopen jaar, namelijk met onze uitzending van de maand november. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En wij beginnen deze terugblik op die uitzending met een gesprek dat wij mochten voeren met bewoonster Achie. En in deze uitzending hebben wij meermaals een langer gesprek gehad met bewoners daar. En zo ook dit gesprek met Achie. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Achie. Achie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
1: Heel graag gedaan, mevrouw.
0: Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
0: Ja. Ja, dus al enkele
1: zeker.
0: Jaren.
1: In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een eenpersoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
0: Dus ook al een paar jaar...
1: Uitzicht. De einders, ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
0: Oké. Ja, het is inderdaad... Ja,
1: mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op de container. Maar hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
0: Oké, dat is goed.
1: Van 17 jaar ver, ik mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
0: U schrijft elke dag in uw dagboek?
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het is ook een geheugen. Hoe noemen ze dat? Ja, steuntje.
0: Ja.
1: En dat is mijn directeur.
0: Ja. Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
1: Absoluut. Dat ondervind ik. En ook...
0: voor uw oefenen. Ja, uw handen,
1: mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor. Ja.
0: En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
1: Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook, hè. En ja, we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn, weten wij altijd waar naartoe. De hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeut. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, maar dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel... Ja, op mijn gemak.
0: Oké. Ja, ik zie dat u...
1: Vroeger heel verschil.
0: Dat u veel activiteiten meedoet, want ze hangen ook uit aan de muur,
1: ja.
0: De activiteiten.
1: Ja. Onlangs is onze huiskat, Mineke, overleden en plechtig begraven in de tuin hier. En ja, dat zijn van die evenementen. Maar we waren er wel aan gehecht. Als ik mijn deur opende, ze was er. Huh? Is er niet meer. Ja, dat doet wel iets.
0: Ja. U had een goede band met de kat. Ze kwam veel binnen?
1: Ze kwam hier niet binnen, nee.
0: Niet.
1: Ze ging niet in de kamers, nee.
0: Okay.
1: Maar ze was er in de hol en ze liep een keer mee. En, ja, ja. En de Nathalie, de ergotherapeute, zorgde ervoor dat ze eten en drinken had. Op tijd. Ja, het was aangenaam. We missen haar.
0: Ja, en misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
1: Goed, ik weet het niet, ja. Dat is goed, hè.
0: We zitten hier aan het raam.
1: Ja.
0: Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
1: Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder, omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel, daar de treurwilg, nu is zij kalm, maar als er een beetje wind is, wiegt hij prachtig. Hè? Allee. En ja, het zijn schone wandelingen, absoluut.
0: U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
1: met
0: graag?
1: Met een vriendin, alleen met een medebewoonster. Ja, als ik naar de bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de bisons ook weer lezen. Ja.
0: En wat voor boeken lees je?
1: Ik spreek er eerst wel tegen, hè. Ik spreek tegen de bisons. Okay. En ze komen afgestapt, hè. Ze kennen mij al een beetje. En ze weten ook dat ze vers gras trekken langs de gras. Langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè. Het is allemaal afgegeten. Maar ja, het is de tijd van het jaar ook.
0: Maar oh ja. Zijn ze goed gezelschap om mee te lezen?
1: De bisons.
0: Ja.
1: Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. Ja.
0: Wat voor boeken leest u graag?
1: Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwtjes daar. Over, zingend Vlaanderen. Ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
0: Ja, uw ouders en uw broers en zussen.
1: Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zus. Waren met 7 kinderen. Mijn zussen, alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
0: U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
1: Ik ging, maar ja, want dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. In zo'n groot gezin, dat is toch... Ja, we gingen wel serieus aan elkaar vast. En ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
0: Van de
1: 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. En onze Jo. De jongste van de 7. En de oudste is onze... zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning Parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt. En zat direct. Ja. Was voorzien. Hè. Scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101. Mijn oudste.
0: Okay, de oudste leeft nog.
1: Mijn oudste zus en mijn jongste broer. En ik.
0: En de hoeveelste was u van de kinderen?
1: Jo, Leentje, ik.
0: Oké.
1: Okay. Mieke, Grietje.
0: Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
1: De derde jongste.
0: Ah, de derde jongste. Oké. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
1: Ja.
0: Speelt u daar veel op?
1: Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
0: Oké.
1: Okay. Soms vlucht ik naar dat pianootje. Als ik me eenzaam voel.
0: En speelt u al lang piano? Doet u al
1: We
0: van...
1: waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, want het was een van de 5, kregen pianoles van mijn oudste zus. Toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen. Okay. Dus op zijn ene knie waren nog maar zo groot. 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
0: Ja.
1: En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijs Boeken Hij was afkomstig van Blasius Boeken, dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we op een buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school, die dan natuurlijk een internaat werden, hè, voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zus, we waren nooit alleen, want van broer, van de zus. Dat maakte heel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen in het koor van in Gaveren was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspelen. Ik heb veel toneel gespeeld.
0: Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen, of niet?
1: Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet er leven vast.
0: Ja.
1: En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open glas... Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld in het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja, maar Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja, maar, zeg ik, zo met veel overtuiging, ja, maar ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ja, ze wisten het daarop.
0: Ik zie hier ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
1: Ik heb 3 kinderen, 50'ers. Hè.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
0: Ja, inderdaad.
1: Schatje is nu anderhalf jaar.
0: Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
1: ja, Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Anaïs in Antwerpen. En ja, daar... I love him. Dat is ook hem.
0: Ja, daar hangen
1: in dat
0: overal
1: badje,
0: foto's.
1: Dat zijn eigenlijk mijn de grote kleinkinderen, als ze klein waren. In dat blauw badje.
0: Ja, 3 kindjes in een klein babybadje.
1: Ik had altijd een bende kinderen. En een grote bad, 3 tezamen. En ze mochten spelen met speelgoed. En dan was je... En mijn man zat er klaar in de canapé met een handdoeken op zijn schoot. Ik heb het klaargelegd voor hem. En 1 per 1 die gewassen was, moest trapjes beneden. En op zijn schoot de kleine en hij. Ja.
0: De een na de ander.
1: Mijn man die de rest droogde. Ja, ik heb veel meegemaakt. Wij zijn ook pleeggezin geweest. En dat vind ik wel heel belangrijk. Nog altijd. Ja. De pleeggezinnengroep van OCMW Gent. Met aan de Puisleeg. Ze zochten pleeggezinnen. En ze kwamen bij mij terecht door de directeur in Gent van de pleeggezinnendienst. Die eigenlijk bij ons thuis zoon ten huize was.
0: Oké. Okay. Heeft u dat lang gedaan, pleegouders?
1: Wij zijn lang pleegouder geweest, ja hoor. Ja, het is een beetje komen en gaan, hè.
0: Ja.
1: Sommige kinderen blijven 2 jaar, sommige 5 jaar. Volgens de omstandigheden van in hun eigen gezin. Maar dat waren sukkeltjes, hè. Ja.
0: Hoe kijkt u daar op terug, op pleegouder te zijn geweest?
1: Ik ben niet het type dat op mezelf stoeft, maar ik ben er toch fier op.
0: Ja.
1: Want we hebben dat toch goed gedaan. We kregen altijd de stempel van een van de beste pleeggezinnen uit het Gentse. Die jongen waren wel, we woonden in Rons, hè, maar dat was uitgebreid. Ja. En ik heb er veel voor gedaan ook.
0: En wat denkt u dat het was? Wat deed u anders dan andere pleeggezinnen? Dat jullie het goed deden, om het zo te zeggen?
1: Er waren mislukkingen bij ook. Hè.
0: Hmm.
1: Je moet er veel voor opofferen. En, want ik herinner mij, we waren een keer 3 maanden zonder pleegkinderen. dat ze verhuisd waren of opgeëist waren door de natuurlijke ouders. En mijn oudste dochter, ik zal het nooit vergeten, wanneer komt er nu weer pleegkindjes, Moeke? Ja, ze waren daar zo, ze waren daar gewoon en ze waren daar zo aan gehecht. Ja.
0: Het werd toch heel het gezin gedragen?
1: Het was toch, ja. In de vakantie kwamen er dan nog twee. Altijd wisten ze mij wonen, hè, hoe ze een weekend. Ach, je zou er nog kunnen een paar nemen, we weten niet waar naartoe met die twee. Anneke en Pieterke, broer en zusje, we kunnen dat niet scheiden. Allee, ja, zo, hè. En kwamen ze bij ons terecht, hè. Ja. Maar ik heb het moeilijk gehad ook, want na 10 jaar huwelijk, ik weet niet of ik dat eigenlijk of dat belangrijk is, heb ik contact dat mijn man in Zweden een vrouw had en een kind. En dat was een grote slag voor mij. Hij heeft mij altijd verzwegen van angst dat ik hem zou verlaten. Maar, onnozele. Het is bespreekbaar. Ik was pleeggezin. Nina kon er nog bij. Ja, maar ze is dan bij haar moeder gebleven in Zweden. En mijn oudste dochter, Reinhilde, heeft daar nog altijd contact mee, toch? Maar mijn jongste dochter is meer... Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En als ik dan zei, maar zij moet dat begrijpen. Ze heeft geen vader. Ik heb ook geen vader. Wil ze zeggen, mijn vader houdt zich niet bezig met mij. Hij heeft andere beslommeringen. Ja, dat was hem zo'n beetje...
0: Ja. Dat is heel moeilijk, dat is een kwetsuur.
1: Dat is soms moeilijk. Ja, maar misschien Hilde, ik heb er een zus bij. Dat was het verschil. En mijn zoon, dat is mijn jonge god.
0: komen uw kinderen je nog veel bezoeken hier? En uw kleinkinderen?
1: Het is toch regelmatig niet, maar toch af en toe.
0: Ja. U ziet ze wel nog.
1: Oh ja, absoluut. Ja. Zelf koffietafel. Ja. Het zijn er nu al een paar. Ja. Verloofden. De oudste.
0: Ja. Goed.
1: Een tweeling van Reinhilde. Ja. Oh, en ze staan er allemaal. Het is leuk. De verloofden komen al mee. Ze zijn ook moeke.
0: Ja. Hartelijk bedankt dat wij met u mochten spreken. Het was een heel aardzaam gesprek. We gaan even naar muziek luisteren en dan nog naar ergens anders wandelen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Menslievend. We hebben zojuist een gesprek gehoord met bewoonster Aggie. Wij mochten met haar spreken toen wij op bezoek waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke in de maand november. En dan gaan wij ook nog luisteren naar het gesprek met bewoonster Margriet uit diezelfde uitzending. Beste luisteraars, welkom terug. We zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En we zijn van het kantoor van de directeur weer enkele gangen doorgelopen. En nu zijn we op de kamer van Margriet. Margriet, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Maar ja, dan ben je toch niet zwaar, hè?
0: Margriet, kan u mij vertellen hoe oud u bent?
1: Ja, 94 jaar.
0: 94. En woont u al lang hier in dit huis?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Heeft u daarvoor dan in een ander huis gewoond?
1: Nee. Ik was gevallen, ja. Thuis.
0: Thuis, ja. En dan naar een woonzorgcentrum gekomen?
1: S'avonds, ja. En dan hebben ze naar mijn dochter gebeld. Ik had gezegd, ik zeg, laat mijn dochter toch gerust. Ik zeg, het is toch maar gevallen dat ik ben. Maar ja, mijn dochter moest toch verwittigd worden. En die is dan van hier naar Sint-Petersleem nog komen gereden. Hè.
0: Zij woont hier in deze streek, uw dochter?
1: Zij woont hier in deze streek. Het is daarmee dat ik hier ben. Hè.
0: Ja, om dicht bij haar te zijn.
1: Ja, ja.
0: Komt u veel opzoeken dan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Lopke, ze komt.
2: Heel veel, hè?
1: Ja, zeker 1 keer of 2 op de week.
0: Oké.
1: En ze komt mij dikke zalen voor met hun mee te gaan. En bij hun gaan eten en zo.
0: Oké.
1: Ja. Mijn dochter, daarvan kan ik op dat gebied nu niks zeggen, hè.
0: Ze is er heel veel voor u.
1: Ja, ja, ja. En zij doet mijn was. Ze komt dat brengen. Ze legt dat in de kas. Als ze een keer appelschijven bakt, dan brengt ze er mee voor mij. Abelsie, hier ligt nu nog een banaan. En ik heb gedacht, bal, dat zij die banaan niet nodig heeft. Dat zij die daar, die je wel kan kopen. Maar alleen, ik heb gedacht, ik zeg, boy, ik heb een banaan, ik zal dat aan ons Marina geven. De mij kan ik een keer eet geven. Want ja, anders, ik kan ik haar niks geven. Het is zij dat aan mij moet geven, want zij zit in de buitenwereld en ik zit gesloten binnen. Hè.
0: Maar je kan ook veel geven aan mensen gewoon door je aanwezigheid. Hè? Je hoeft daarom niet echt iets fysiek te geven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben er zeker van dat die dochter ook heel veel ontvangt door tijd met u te spenderen.
1: Ah ja, dat zeker. Wij zijn dan samen. Content, hè?
0: Ja.
1: Zij is content dat ik content ben, hè?
0: Ja.
1: En haar man, dat moet ik echt zeggen. Die jongen, die is echt goed voor mij.
0: Een heel goede schoonzoon.
1: Wel, ja, ik kan geen beter nemen.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Hij zal mij helpen voor in de auto, voor daaruit. Mijn kerken daar, hij zet dat in zijn auto. Dan moet ik zeggen, ik kan geen betere jongen hebben.
0: En hebben zij kinderen? Heeft u kleinkinderen? Of niet?
2: Nee.
1: Dat is wel moeilijker. Oké,
2: okay. Nee, maar dat is oké. Okay. Ik zie mevrouw...
1: Dat is mijn zoon.
2: Ja, ik zie...
1: Die is overleden.
2: Oké. Okay. Het is een kinderportret.
1: Ja, hij was 49 jaar.
2: Dus al...
1: Dat ben ik met mijn communie. Allee, dat zijn wij met ons communie. Dat is mijn dochter. Met haar communie. En dat is mijn dochter als ze kleintjes was. Ik vond dat toch zo lieveke. Als die kleintjes was.
2: Het is een heel mooie foto, hè?
1: Ja, ja, wel ja. Ik ben daarvoor nog content dat ik die heb.
2: Ja. Ja,
1: ik vond dat toch zo lief.
2: Ja, er zijn 4 foto's boven haar bed. Dat is waar we het over hadden. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Mevrouw, heeft u gewerkt in uw leven?
1: Gewerkt,
2: ja.
1: Ik geloof het. Wij waren bakkers.
2: Oké, hard gewerkt dan.
1: Hard gewerkt. Tot 80 jaar.
2: Tot u 80 was?
1: Tot 80 jaar, ja.
2: En wat deed u voor de bakkerij? Bakte u brood of deed u iets anders?
1: Alles.
2: Alles.
1: Ja. En ik met mijn fiets. In het begin, zo is dat begonnen. Ik had een mevrouw in Ruisbroek dat ik goed kende. En ik zeg tegen mijn moeder had brood gebakken. Ik zeg, mag ik van mijn reken, Nikki, een brood meedoen? Maar ja, zei mijn moeder. Ik had daar een brood mee gedaan. Zeg maar reken. Ik heb al een boerenbrood mee. Oh, Marietje, die was content. De week erop zie ik haar terug. Marietje, kan ik nog zo'n brood hebben? Ik zeg, bajo, Marietje. Ik zeg tegen mijn moeder. Ik zeg, ik moet nu 2 broden nemen van Marietje. Ja, dat was goed. Dan zijn er dat 3 geworden en 4. Dat men met 2 auto's, 2 kamionetten op den duur reden. En ja, want waar wij woonden, de straat afgelegen. Daar zou u een boterham niet goed kunnen verdienen hebben. Maar ja, doordat we een tournee deden, hè. Hadden een goede handel, hè.
2: En dat is vanzelf gegroeid, dus eigenlijk.
1: En zo is dat gegroeid. Ja, met mijn fiets, met dat dimbrood. En daar waren daar metsers bezig aan het werken. En die zagen mij altijd met mijn fiets. Want ik moest naar Ruisbroek rijden. Met mijn fiets. Ja, dat was een stapje van de deur, hè. En die metsers die zeiden... Maar wie heeft die toch gemaakt, hè? Dat is toch een ijzeren. Ik had... een bak... van achter op mijn fiets. Ik had een kabas zo, een kabas zo en 1 van voor.
2: Zwaar beladen.
1: Ja, dat was allemaal met brood. Ah ja, je moest verrijden. Mijn ooms. Ik had 2 ooms die bierhandelaar waren. En zaterdags reden die waar dat ik mijn toer had. Hè. En dan deden die op hun kamionet met een grote bassin dat brood daarin. Dan moest ik altijd niet weg en weer rijden. Hè. En ik had daar al cadeetjes, hè. Als ze mij zagen, hè. O, Bekkerine, Mag ik mij helpen, joh? Mag ik jou helpen? Want die ene jongen is ook al lang dood. Van op een ding gekropen. Een boom met jasmijnen. Jasmijnen. En daar waren splinters in, hè? En die had een splinter in zijn billen. En is daarvan gestorven.
2: Oké.
1: Okay. Wel, en dat was eigenlijk het leven hoe dan wij begonnen zijn met bakken.
2: En dan heeft u tot uw 80ste rondgereden om brood af te zetten. Ja. Dat is,
1: Maar dat was dan mijn camionette.
2: Ja, dat was niet meer fietsen.
1: Nee. Ah wel, de dokter kwam een keer bij ons. En mijn moeder zegt tegen hem: dokter, maar ja, ons Margret, die rijdt altijd met jaren fiets. Ja, vind ik niet, ik heb dat al gezien zijn. En laat ze maar rijden, eens aan, want dat is haar gezondheid, zei hij. Ik was dan misschien een meisje van een jaar of 18. Zoiets. En dan heeft het zo voortgeduurd, hè. En ik heb het altijd met mijn goesting gedaan. Dat ik nu nog terug moest jong zijn. En ze zouden zeggen, wat zouden willen doen? Ah wel, ik wil mijnzelfde leven naar beginnen. Ik heb dat graag gedaan.
2: Oh, dat is zeer mooi. We zijn heel blij om dat te horen.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Mevrouw, zou ik nog mogen vragen over dit huis? Doet u veel aan activiteiten mee? Bent u veel bezig hier?
1: Hier?
2: Ja.
1: Ja.
2: Wat doet u zo allemaal?
1: Hier. Luister, voor mijn part, hè, kun je niet beter zijn. Hè? Je bent hier goed. U eten is goed. En alles is goed. Als mijn dochter mij komt halen, dat is goed. Dat mag. Daar wordt nooit niet over gereclameerd. Alleen, ik zeg het. Als je moet naar een rusthuis gaan, is dat hier wel aan te raden zijn.
2: Dat is een groot compliment.
1: Ah ja, dat is niet dat ik dat zeg omdat Lopke hierbij zit. Dat is niet daarvoor. Dat is de waarheid.
2: Oké, hartelijk bedankt mevrouw. Dat is een mooi om daarop te eindigen.
1: Ja.
2: Dan gaan onze luisteraars nog even luisteren naar muziek en daarna zetten wij onze rondleiding verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We hebben u zo net enkele gesprekken gebracht vanuit de uitzending van november, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En dan gaan we nu verder met onze laatste uitzending waarop wij gaan terugblikken, namelijk de uitzending van juni, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Sint-Felix te Herne. Wij beginnen met een gesprek met bewoonster Nicole. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang. Zijn wij nu bij Nicole.
2: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
2: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
2: Kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Aalst geweest. En in Aalst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Aalst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan niet meer. Ja, ik kan niet meer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
2: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
2: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
2: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
2: Heel lang, ja. Ik heb ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Aarde verkocht had.
0: Oké. Okay.
2: Ja, kijk, en nu ben ik terug.
0: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
2: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
2: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
2: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
2: Kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet, mijn been. Ik kon niet meer spreken ook, ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
2: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
2: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
2: Ik doe mij alles mee.
0: U doet mij alles mee? Oké. En is er iets dat u het liefste doet?
2: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Overal harde bijen. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar
2: ik doe toch mee.
0: Dat u kan gebruiken.
2: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er dan... U bent graag bezig.
2: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
2: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké.
2: Okay. Ik lees veel. En televisie kijken ook, maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
2: Of? Thriller.
0: Oké. Okay. Ja, ik zie een
2: dat
0: boek.
2: Is ook een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
2: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent er nog niet zo heel lang... Heeft u uw medebewoners ondertussen al wat kunnen leren kennen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
2: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
2: Oh, ja, natuurlijk. Ik zie allemaal... Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
2: Toen ga ik niet op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
2: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
2: kinderen? 1 dochter en 2 kleinkinderen. En nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren?
2: Ja.
0: Ah, leuk.
2: Ja, daar.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
2: Ja.
0: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
2: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
2: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
2: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, okay, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
2: Ja, dat hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
2: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ah, ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dan brengen wij u nog graag een gesprek met zorgkundige Eline. Zij vertelt ons meer over haar taken en over haar ervaringen als personeelslid in een woonzorgcentrum. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd de gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want als de ene mens is, de andere niet.
0: Ja, ja. Oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, je heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En... Kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen. Ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat u beter ligt. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Indien u een van deze uitgelichte uitzendingen integraal zou willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. Hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij weer klaar om u een nieuwe uitzending te brengen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze lezingendienst. We vieren vandaag het feest van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, 4 dagen na paus Sixtus II en zijn 4 medediakes. Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de 4e eeuw was zijn verering in de gehele kerk verbreid. We beginnen dit getijdengebed met Psalm 95 als psalm bij de uitnodiging. En deze kan u meevolgen op pagina 662. We nemen de gemeenschappelijke teksten voor 1 martelaar. En deze kan u meevolgen vanaf pagina 1609. Pagina 1609. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Zalig zijt gij, wanneer men u om mijnentwil vervolgt, als gij om uw waarachtigheid bespot geslagen wordt, verheugt u dan, uw loon is groot. Om wat u wordt misdaan, hetzelfde lijden hebben eens profeten ondergaan. Het zaad dat in de aarde valt, houdt een belofte in. Omdat het zelf te gronde gaat, vormt het een nieuw begin. De hoop die hen in leven hield, het teken van hun dood, wordt voedsel voor wie honger heeft, naar leven schenken brood. Wij danken u voor hun geloof, het werd hun vlees en bloed. Leer ons te leven zoals zij, geef ons hun stervensmoed. Want wie zichzelf uw leerling noemt, hij moet uw wegen gaan. Uw lot zal ook het onze zijn, doe ons uw dood verstaan. De Vader zij nu alle eer, die ons het leven geeft, de Zoon die het sterven op zich nam, en nu voor altijd leeft. De geest die als een nieuwe wind over de wereld waait. Aan God die in het eind der tijd oogst wat hij heeft gezaaid. Gij zult een voorwerp zijn van haat omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, zal worden gered. Waarom zijn de volken rumoerig? Beramen de naties verzet. De heersers der aarde komen in opstand, de machthebbers vinden elkaar. Tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun boeien verbreken, hun ketenen werpen wij af. Die woont in de hemel, hij lacht. De Heer drijft de spot met hen. Dan vaart hij uit in zijn gramschap en slaat hen met schrik voor zijn toorn. Ik heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij, gij zijt mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de volken als erfdeel. Schenk u de aarde als eigendom. Breek hun verzet met ijzeren scepter. Sla hen in stukken als potten van klei. Wees nu verstandig, gij vorsten. Heersers der aarde, weet wat ge doet. Dient de Heer met ontzag. Kust hem bevend de voeten. Wekt ge zijn toorn op, dan zijt ge verloren. Snel is zijn woede ontbrand. Gelukkig degene die hem vereren, hun toevlucht nemen tot hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zult een voorwerp zijn van haat omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, zal worden gered. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. De Heer is mijn toevlucht, zeg me dus niet. Vlucht als een vogel de bergen in. Zie, de zondaars spannen de boog, zetten de pijl op de pees, om heimelijk eerzame mensen te treffen. De grondslagen zijn ontzet. Wat kan de rechtvaardige doen? De Heer in zijn heilige tempel. De Heer, hij troont in de hemel. Zijn ogen zien op ons neer. Zijn blikken doorvorsen de mensen. Goede en slechte doorziet hij. Hij haat wie het onrecht bemint. Zwavel en vuur storten neer op de zondaars. Verschroeiende wind is hun deel. Want God is rechtvaardig, het recht is hem lief. Rechtvaardigen zullen hem zien. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Als goud in de smeltkroes heeft de Heer zijn uitverkorenen gekeurd en als een brandoffer hen aanvaard voor eeuwig. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart. Ga mij na in de nacht of stel mij met vuur op de proef. gij vindt geen onrecht in mij. Mijn mond zondigt niet, wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen. Standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand. Beschut mij als uw oogappel, Heer, dek mij met de schaduw van uw vleugels. Voor zondaars die mij geweld aandoen. Mijn tegenstanders omsingelen mij, zij hebben hun lompe harten gesloten en spreken verwaande taal. Nu sluipen zij aan en omringen mij. Ze loeren erop mij te val te brengen. Ze zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. Een leeuwenwelp die stil op de loer ligt. Kom, Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar. Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn. Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet. Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als goud in de smeltkroes heeft de Heer zijn uitverkorenen gekeurd en als een brandoffer hen aanvaard voor eeuwig. Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod. Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. 7 dienaars door de apostelen uitgekozen. In die dagen toen het aantal leerlingen toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De 12 riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders en zusters, naar 7 mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en Heilige Geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Deze werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Op die tijd brak een hevige vervolging los tegen de kerk in Jeruzalem. Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria, uitgezonderd de apostelen. Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond en verkondigden het woord van de blijde boodschap. Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippus' woorden oogsten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

Ieder die mij bij de mensen beleidt, zegt de Heer, hem zal ook ik, als de mijne, erkennen bij mijn Vader, die in de hemel is. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Hem zal ook ik, als de mijne, erkennen, bij mijn Vader, die in de hemel is. Tweede lezing uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Hij bediende het heilig bloed van Christus. De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van Christus. Daar ook vergoot hij voor de naam van Christus zijn bloed. De heilige apostel Johannes geeft een duidelijke uitleg van het mysterie van de maaltijd des Heren, waar hij zegt, zoals Christus voor ons zijn leven gegeven heeft, zo ook moeten wij ons leven geven voor onze broeders. Dit, broeders en zusters, heeft de heilige Laurentius begrepen. Hij heeft het begrepen en gedaan. Wat hij heeft ontvangen aan die tafel, dat heeft hij helemaal verwezenlijkt. In zijn leven heeft hij Christus lief gehad. In zijn dood heeft hij hem ook nagevolgd. Laten ook wij dan, broeders en zusters, hem navolgen, als we hem waarachtig beminnen. Want wij kunnen geen betere vrucht van onze liefde terugschenken dan het voorbeeld van onze navolging. Christus heeft voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Het lijkt alsof de apostel Petrus in deze zin besluit dat Christus alleen geleden heeft voor hen die in zijn voetstappen treden, en dat het lijden van Christus van geen nut is dan alleen voor wie in zijn voetstappen treden. Hem zijn de heilige martelaren gevolgd tot in het vergieten van hun bloed, tot in de gelijkenis met zijn lijden. Hem zijn de martelaren gevolgd, maar zij niet alleen, want nadat zij over de brug waren getrokken, is deze niet afgebroken. Of, nadat zij hadden gedronken, is de bron niet uitgedroogd. De tuin van de Heer, broeders en zusters, bezit immers niet alleen de rozen van de martelaren, maar ook de lelies van de maagden, de klimop van de gehuwde en de viooltjes van de weduwe. Ja, niemand, geliefde, moet aan zijn roeping wanhopen. Voor allen heeft Christus geleden. In waarheid staat van hem geschreven, hij wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Laten wij dan inzien hoe de christen ook zonder het vergieten van zijn bloed, ook zonder het gevaar van het lijden, Christus moet volgen. De apostel zegt, wanneer hij spreekt over Christus de Heer, hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Wat een majesteit! Maar hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen. Wat een nederigheid! Christus heeft zich vernederd. En gij, christen, gij klampt u vast aan wat ge hebt. Christus is gehoorzaam geworden. Waarom zijt ge dan trots? Nadat Christus door deze vernedering is heen gegaan en de dood heeft geveld, is hij opgestegen ten hemel. Laten wij hem volgen. Laten we luisteren naar de apostel die zegt, als gij met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt, aan de rechterhand Gods.

De heilige Laurentius riep met luide stem: Mijn God, vereer ik, hem alleen dien ik. Daarom vrees ik uw folteringen niet. Mijn God is mijn helper, op hem stel ik mijn vertrouwen. Daarom vrees ik uw folteringen niet. U God loven wij, U Heer prijzen wij. U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten. Tot U roepen cherubijnen en serafijnen, die zonder ophouden zingen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, u het lofwaardig getal der profeten. U looft de blanke stoet der martelaren, u prijst de heilige kerk over heel de aarde. U Vader, onmetelijk in majesteit, uw enige geboren Zoon, waarachtig en hoog verheven, U Heilige Geest, de Vertrooster. Gij, Christus, Koning der Glorie, Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader. Gij, die om de mens verlossing te brengen, geen vrees hebt gehad voor de schoot van de maagd. Gij, die de prikkel van de dood hebt overwonnen en voor de gelovigen het hemelsrijk hebt geopend. Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader. Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven. U dan smeken wij, kom uw dienaars te hulp, die gij door uw kostbaar bloed hebt gered. Laat ons geteld worden onder uw heilige, in de eeuwige heerlijkheid. Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer. U willen wij prijzen iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. Wees genadig, Heer. Spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm u over ons, Heer. Ontferm u over ons. Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, zoals ons vertrouwen uitgaat naar u. Op u, Heer, is onze hoop gevestigd. Beschaam ons niet in eeuwigheid. Laat ons bidden. God in zijn vurige liefde, tot u heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet.

0: van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Welkom beste luisteraars in deze zomerse editie van het programma Elke Dag Telt. Wij onderbreken voor vandaag het boek Verrast door Vreugde, dat u tijdens deze zomerweken kunt horen in het programma Boekad. En wij doen dit om u enkele evenementen te brengen die zullen plaatsvinden in Katholiek Vlaanderen de komende weken. We brengen u graag een moment van aanbidding, een moment van evangelisatie, de verschillende plaatsen waar u voor het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming een processie kunt bijwonen. Wij brengen u meer informatie over de welgezinde dagen in Gistel. En wij brengen u ook voor het eerst op Radio Maria de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen 2027 in Zuid-Korea. Maar zoals altijd beginnen wij met muziek. U hoort het nummer Lazarus van de groep Kane.

Beste luisteraars, op vrijdag 21 augustus vindt er in de abdij van Aflichem aanbidding plaats. Nu, het is zo dat er elke vrijdag aanbidding is in de abdij van Aflichem, maar om de zoveel maanden organiseren zij een iets grotere editie om jongeren vanuit heel het land uit te nodigen naar de abdij om samen aanbidding te houden. Die aanbidding vindt plaats van 20 uur tot en met 22 uur. Iedereen is welkom. Het is gericht op jongeren in de eerste plaats, maar iedereen is welkom voor de aanbidding, zeker en vast. En na de aanbidding vindt er dan een moment van ontmoeting plaats, waar er wat versnaperingen en drank wordt voorzien en vaak ook iets van een spel gespeeld wordt. U heeft het gehoord, beste luisteraars, vrijdag 21 augustus, aanbidding in stilte met af en toe muziek, en ook zal er gelegenheid zijn om de complete mee te bidden met de monniken in de abdij. Er is ook biechtgelegenheid. En vaak is er ook een moment van catechese voor zij die willen. Vrijdag 21 augustus in de abdij van Aflichem. Vooraleer wij het gaan hebben over een moment van evangelisatie georganiseerd in Gent, luisteren wij naar het nummer Richt mij weer op van Lars Gerfen.

Wij gingen het hebben, beste luisteraars, over een moment van evangelisatie. Wel nu, op 20 augustus wordt er in Gent aan straatevangelisatie gedaan. Onder de noemer Zot van God. Het is een straatevangelisatieproject in het centrum van Gent. Er worden kaarsjes uitgedeeld, er wordt gebeden voor en met mensen en er wordt gezongen voor de Heer tijdens eucharistische aanbidding. En dit in de Sint-Niklaaskerk in Gent, dat is op de Korenmarkt. Dit vindt plaats op 20 augustus van 13 uur tot 16 uur. Er wordt wel gevraagd om te laten weten indien u wilt meedoen. Dit is een activiteit georganiseerd door de gebedsgroep Cara Nova. U kan op verschillende manieren meedoen. U kan in de kerk bidden voor het Heilig Sacrament. U kan meezingen in de kerk. U kan bijbeltekstjes enzovoort uitdelen aan voorbijgangers. U kan kaarsjes uitdelen aan voorbijgangers. U kan ook van thuis uit meebidden voor het welslagen van deze evangelisatieactie. Die trouwens al doorgaat sinds 2017. Dat is al meer dan 10 jaar ondertussen. En u kan uw deelname laten weten via e-mail op het adres elise.vos@hotmail.be. Dat is elise.vos@hotmail.be. Of u kan ook bellen of sms'en naar het nummer 04 7 4 6 3 3 9 4 3. Dat is het nummer 04 7 4 6 3 3 9 4 3. Deze informatie kan u ook terugvinden op onze website in een artikel van het programma Elke Dag Telt. Dus indien u aan straatevangelisatie wil doen, beste luisteraars, op 20 augustus heeft u die kans in Gent.

U hoorde het nummer Psalm 121 van de groep Trinity. En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om een overzicht te geven van waar u een Maria-processie kan bijwonen in Vlaanderen. Dit ofwel op de vooravond van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, dat is vrijdag 14 augustus, ofwel op het hoogfeest zelf, zaterdag 15 augustus. Laten wij beginnen met de vooravond. In Tienen kan u om 19:30 Eucharistie vieren in de Sint-Germanuskerk. En dan wordt er aansluitend een kaarsenprocessie gehouden door de stad. Dus in Tienen om 19:30 in de Sint-Germanuskerk. Te Nerem om 20:00 is er de heilige mis in de Sint-Servatiuskerk. En dan wordt er aansluitend een kaarsjesprocessie gehouden naar de Lourdesgrot in Nerem. Dus om 20:00 Eucharistie in de Sint-Servatiuskerk te Nerem met aansluitend de processie. In Antwerpen vertrekt de Maria-processie om 18:00 aan de kathedraal. En deze wordt dan afgesloten met Eucharistie, ook in de kathedraal. Dus in Antwerpen om 18:00 aan de kathedraal voor de processie zelf. En dan nog een laatste processie op de vooravond, vrijdag 14 augustus. Te Bitsingen wordt er om 20:30 een kaarsenprocessie gehouden aan de Lourdesgrot van Bitsingen. En hier zal er worden gebeden en gezongen in het Nederlands en het Frans. Dus te Bitsingen om 20:30 aan de Lourdesgrot kaarsenprocessie. Vooraleer wij het gaan hebben over de verschillende plaatsen waar u op het hoogfeest zelf op zaterdag 15 augustus een processie kunt bijwonen, luisteren wij eerst nog naar muziek. Virgin Marie van Natasha Saint-Pierre.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Elke Dag Telt. Wij onderbreken vandaag kort het voorlezen uit het boek Verrast door Vreugde, geschreven door C.S. Lewis, dat u tijdens deze zomerweken kunt horen in het programma Boekat. En dit doen wij om enkele evenementen met jullie te delen. En we waren gekomen aan de Maria-processies die u kan bijwonen op zaterdag 15 augustus, het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. In Oud-Heverlee is er om 10 uur een openluchtmis aan de kapel van Steenbergen, met aansluitend een processie. Dus in Oud-Heverlee om 10 uur aan de kapel van Steenbergen. In Zutendaal om 9:30 is er Eucharistie in het Mariapark, met aansluitend de processie door het dorp. Er vindt trouwens ook een pelgrimstocht plaats naar Zutendaal, dus voorafgaand aan de Eucharistie. Er wordt afgesproken aan de Mariakapel te Hees om 5:55 in de ochtend, voor een tocht van 13 kilometer. Zij komen dan op tijd aan voor de mis van 9:30 in Zutendaal in het Mariapark. Voor meer informatie en om u in te schrijven, kan u mailen naar het e-mailadres françois.nelissen@telenet.be. Dat is François, FRANCOIS, Nelissen, NELISSEN, @telenet.be. Deze informatie kan u ook terugvinden op onze website. Op naar de volgende Maria-processie. Te Wever om 10 uur wordt er Eucharistie gecelebreerd in open lucht aan de kapel van de Heinkensberg. En om 14 uur start de processie aan de Sint-Antoniuskerk van Wever. Dus om 10 uur Eucharistie aan de kapel van de Heinkensberg en om 14 uur start van de processie aan de Sint-Antoniuskerk van Wever. Dit is trouwens een eeuwenoude Maria-processie. Nog een eeuwenoude Maria-processie. In Brugge, om 9:30, vertrekt deze processie, de Brugse Belofte geheten, aan het zand. Omstreeks 11:30 is er dan gebedsdienst in de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Potterie en daarna wordt de processie verder gezet. Dus om 9:30 vertrek van de processie de Brugse Belofte aan het zand. In Te Senderlo-Ham vindt er om 10:30 aan de kerk in Schoot de start van de processie plaats. En deze processie trekt naar de kapel Hooiman, waar de openluchtmis plaatsvindt om 11:00. Dus om 10:30 start van de processie aan de kerk in Schoot en dan om 11:00 de openluchtmis aan de kapel Hooiman in Te Senderlo-Ham. En dan de laatste processie, beste luisteraars, vindt plaats in Aalst. Om 9:30 vindt de heilige mis plaats in de Sint-Martinuskerk met aansluitend een processie naar de werfkapel Onze Lieve Vrouw ter Druiven. In Aalst om 9:30 Eucharistie in de Sint-Martinuskerk en aansluitend de Maria-processie. Zo, beste luisteraars, dat zijn de plaatsen in ons land waar u op het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming een Maria-processie kan bijwonen.
We hebben zo meteen, beste luisteraars, moeder Greta aan de lijn. En zij gaat ons meer vertellen over de welgezinde dagen die plaatsvinden in Gistel van vrijdag 14 augustus op zaterdag 15 augustus. Met trouwens al een voorprogramma voor jongeren vanaf 13 augustus. Zometeen daarover meer.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij moeder Greta aan de lijn. Moeder Greta, welkom in onze uitzending.
1: Dank je wel.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben moeder Greta en ik ben hier verantwoordelijk voor onze gemeenschap Moeder van Vrede, die hier in Gestel, in de abdij, woont. Wij zijn een mariale gemeenschap, maar ik denk dat de meeste luisteraars ons al kennen, denk ik. Ik ben sinds 2022 moeder geworden hier van onze gemeenschap. Maar voordien ben ik al eigenlijk van in het begin al lid van deze religieuze gemeenschap eigenlijk.
0: Ik denk inderdaad ook dat de meeste luisteraars de gemeenschap wel een beetje kennen. Mm-hmm. Al is het van de mis op woensdag en zaterdag.
1: Zaterdag, ja.
0: Inderdaad. Ik heb u aan de lijn, moeder Greta, omdat jullie de gewoonte hebben met de gemeenschap om met Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming eigenlijk een groot evenement te houden. De Welgezinde Dagen. Zou u voor luisteraars die er misschien nog nooit geweest zijn, een beetje kunnen schetsen hoe dat eruit ziet, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ja, dus het is eigenlijk zo dat wij met de gemeenschap het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming een beetje als ons groot familiefeest hebben beschouwd. We hebben dat dus ook jaren alleen op 15 augustus gevierd. Maar sedert een aantal jaar, ik denk sedert 2015, vonden we eigenlijk dat voor één dag zo'n grote tent opzetten en alles aanbrengen wat daarvoor nodig is, stoelen en van alles, dachten we van eigenlijk met die energie die we daarin steken, kunnen we er ook meerdere dagen van maken. Eigenlijk een soort driedaagse was dat eigenlijk in het begin. Met een spreker of een optreden of mensen samenbrengen die graag hun geloof met elkaar delen, maar ook de vreugde daarin vinden, elkaar ontmoeten, samen bidden. En dus eigenlijk is dat zo vanaf toen, 2015, zo gegroeid. En in het begin dachten we van, hoe gaan we dat noemen? We kunnen moeilijk zeggen, een festival of zo. Maar vader Bernard, die ondertussen ook overleden is, die zei, laten we het ons zo zeggen, 3 dagen welgezind. Met daarin het woordje gezin centraal dan. Dus welgezind. We zijn wel voor het gezin, maar we zijn ook welgezind. We zijn ook blij, we zijn ook vreugdevol om samen te zijn en om ons geloof met elkaar te delen. En dan later noemden we dat gewoon de welgezinde dagen. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Met de ingrediënten die ik daar juist heb genoemd. Dus ontmoeting, samen bidden, luisteren naar een onderricht. Een optreden. Dat is nu dit jaar er nu wel niet bij. Maar ook momenten dat we een keer aan de bar kunnen zitten en een beetje met elkaar ontmoeten. Zo. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die daar gebeuren. Ja.
0: Ik vind het een fantastische naam, de Welgezinde Dagen.
1: Ja, ik vind dat ook eigenlijk.
0: Het vindt allemaal plaats op jullie kloosterdomein eigenlijk. Rond de abdij, ja.
1: Ja, dus het gaat door binnen de muren van onze abdij. We hebben het geluk dat we achter de gebouwen een groot grasveld hebben, eigenlijk een soort weide, waar we dan voor die dagen een grote tent opzetten, waar iedereen dan in kan. Want onze kerk is wel groot, maar niet groot genoeg voor die dagen eigenlijk. Want we verwachten eigenlijk wel een paar honderd mensen op die dagen. Dus het gaat allemaal door bij ons in de abdij, inderdaad. Ja.
0: Is het ook toegankelijk voor minder mobiele mensen?
1: Ja, zeker. Dus mensen die minder mobiel zijn, we hebben een paar rolstoelen, we zetten die dan aan de ingang, mensen die moeilijk kunnen stappen. Het is natuurlijk een eindje gaan vanaf de poort tot vanachter, maar als iemand hulp nodig heeft, dan zijn we er wel om iemand te helpen. Ja, dat is normaal gezien geen probleem.
0: En misschien moeten we het ook een beetje hebben dan over het programma van dit jaar. Want de slogan is kies dan het leven.
1: Ja, kies dan het leven, inderdaad. We hebben elk jaar wel een thema zo waarom we die dagen willen organiseren. En het was eigenlijk al een thema dat we eerder al in gedachten hadden, een aantal jaar geleden. En toen we het wilden organiseren, was het juist corona. Dus dat viel dan weg. En ik zei zo van, ja, we hebben eigenlijk nog een thema niet uitgewerkt. Dus ik dacht, laten we dat nu dit jaar dan maar kiezen. Kies dan het leven. Dat is een zinnetje uit het boek Deuteronomium. En we hebben eigenlijk daarvoor, voor dat onderwerp dan, broeder René Stokman uitgenodigd. Die zou dat in 2020 ook gedaan hebben, maar dat is dan niet doorgegaan. Maar nu is hij ook wel bereid om daarover een tweetal conferenties te geven rond dat thema. Over het leven, over de waarde van het leven, over dat we het leven niet zelf kunnen of mogen beëindigen. Maar niet alleen ook daarover, maar ook gewoon over de cultuur van het leven eigenlijk. Terwijl dat we nu eigenlijk in onze maatschappij vooral in een cultuur van de dood zitten, proberen we dat open te trekken naar hoe kunnen wij dan wel kiezen voor het leven. Ja, dat is eigenlijk een beetje het grondthema van die dagen nu.
0: Broeder René Stokman doet twee inleidingen.
1: Ja. Hij doet twee inleidingen. Dus de eerste zal zijn, dus het begint eigenlijk vrijdag 14 augustus. In de namiddag om 3:00 zal ik eerst een welkomstwoordje zeggen. En dan zal hij al een eerste inleiding geven. En de tweede zal gegeven worden op zaterdag 15 augustus. Maar dan in de voormiddag om 10:30. Dus dat zal twee keer een uur of iets meer dan een uur zijn dat hij ons zal toespreken daarover.
0: Ja. Dus mensen hebben de mogelijkheid om op vrijdag al te komen?
1: Ja, zeker.
0: En dan eventueel te overnachten?
1: Ze kunnen overnachten. Dat is allemaal een beetje op onze website, op de inschrijvingsformulier. Je kunt dus natuurlijk ook heen en terug naar huis, als dat niet te ver is. Maar je kunt ook, als je dat toch kunt, de meeste een tentje meebrengen en bij ons op het gras kamperen. Dat kan ook. Je kunt ook een B&B zoeken in de buurt. En we hebben ook een aantal gastgezinnen aangesproken hier in de buurt om iemand te ontvangen in hun huis dan. Maar dat is dan hier dan in Gistel en omgeving. Nu, die gezinnen, dat is wel eerder beperkt. Dus als ze daarvoor nog kiezen, moeten ze wel heel snel inschrijven daarvoor. Maar ze kunnen dus eigenlijk ook overnachten, ja.
0: Misschien nog een paar vragen over de rest van het programma dan. Dus we hebben twee inleidingen door broeder René Stokman. Wat zal er nog allemaal gebeuren?
1: Ja, er is ook een eigen, moet ik misschien ook wel vermelden, een eigen programma voor jongeren. En dat zal eigenlijk al beginnen, voor de jongeren beginnen we een dagje vroeger. Dus dat is eigenlijk al de 13e augustus. Die komen al van in de voormiddag rond 11:00 al samen. Om ook rond het thema kies dan het leven te werken. Er zal daar ook een getuigenis doorgaan van enkele jongeren van het Cenacolo. Dat is ook een gemeenschap die zich inzet voor jongeren met een verslavingsproblematiek. Omdat wij ook denken van, jongeren die kiezen voor een verslaving, die kiezen eigenlijk ook voor de dood. En zij proberen dan in hun gemeenschap weer te kiezen voor het leven. Dus los te komen van die verslaving en weer het leven te zien zonder te vluchten in een verdoving. Hè. Dus zij hebben dus ook een extra dag om nog meer specifiek rond dat thema uit te diepen dan. En dan de 14e hebben we de getuigenis op de conferentie van broeder Stokman. Maar er zal ook een voorstelling zijn of een getuigenis zijn van Levensadem. Dat is ook een organisatie die zich inzet voor gezinnen of vrouwen in moeilijke omstandigheden die zwanger zijn, die misschien niet goed weten wat ze met hun kindje gaan doen, of ze het wel kunnen opvoeden of niet. Dus eigenlijk een organisatie die concrete hulp biedt aan vrouwen die in moeilijke omstandigheden zwanger zijn. Of die een kindje verloren hebben ook. Maar zij gaan dat dan ook wel uitleggen. Dus dat is dan ook voor vrijdag namiddag. En dan vrijdagavond hebben we dan een aanbiddingsavond. Een uur of een uur en een half aanbidding met daarna een nachtwaken. Dus eigenlijk wordt er heel de nacht dan het sacrament uitgesteld en is er kans tot aanbidding als voorbereiding op het hoofdfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelafneming. En dan de 15e hebben we ook na het ontbijt de lauden. En zullen de kinderen daarna... ik heb hier in het begin van juli een kamp gehouden voor kinderen. En zij zullen dan enkele liedjes zingen van het kampje. En ook zal er een klein filmpje worden getoond met een beetje indrukken van dat kamp. En dan... na het onderricht van broeder Stokman zijn er kans tot deelgroepjes. Misschien hebben mensen wel nood aan iets te delen met elkaar over het onderwerp dat hij naar voren zal brengen. En dan na de middag, dan is het eigenlijk het hoogtepunt. Om 3 uur hebben we dan de Eucharistie ter ere van Onze Lieve Vrouw ten Hemelafneming. Dan komt de grote massa daar naartoe. Allee, vroeger was het toch zo. Dus we verwachten heel veel volk op die Eucharistie. Die eigenlijk het hoogtepunt is van de welgezinde dagen. En daarna is er ontmoeting. Mensen brengen een stuk gebak mee of een taart. En dat wordt al gedeeld onder elkaar. Met een glaasje wijn of een kopje koffie. En dan eindigen we de dag met een barbecue-worstje of een frietje. En is er ook... Westrim die zal enkele folkliedjes spelen waar er ook een beetje kan op gedanst worden. Dus wordt het echt feest na de Eucharistie. En dan s'avonds rond 9 uur gaan we dan de welgezinde dagen afronden met een momentje van aanbidding. Dus dat is zo'n beetje in een notendop het hele programma dan. En dan daarnaast is er eigenlijk voor de kinderen van de lagere school dan een apart programma voor hen, vooral tijdens de momenten van de conferenties, krijgen zij een apart catechese-moment. En ook de tieners, die hebben ook een eigen programma voor die dagen. Dus het is eigenlijk voor heel het gezin een eigen programma voorzien. En ook voor de babytjes en de peuters en kleuters, die worden ook apart opgevangen. Dus het is eigenlijk een hele organisatie, maar we willen dat heel het gezin kan komen naar de welgezinde dagen.
0: Fantastisch. En voor de luisteraars die er misschien niet zouden geraken, de Eucharistie van 15 uur zal ook op de radio worden uitgezonden. Dus iedereen kan die meebeleven.
1: Inderdaad, ja. Dat is een heel mooie verbinding met alle mensen die graag zouden willen komen, maar er niet geraken omwille van dat ze niet meer kunnen geraken of omdat het te ver is. Vind ik het heel mooi dat het ook via Radio Maria wordt uitgezonden. Ja, we zijn daar heel blij mee.
0: Oké, dankjewel. Moeder Greta, is er nog iets dat u wil zeggen dat ik ben nog niet heb gevraagd?
1: Ja, wel, als mensen graag komen, zouden we heel graag hebben dat ze zich inschrijven. Het is gratis, maar je kunt het doen via onze website, kun je inschrijven. Of als je ons contactblaadje hebt, kun je ook het inschrijvingsformuliertje van het contactblaadje invullen en opsturen. Het is vooral gewoon belangrijk voor de maaltijden die worden gegeven en ook om een beetje zicht te hebben van voor hoeveel mensen moeten we iets voorzien ook. Dus graag zo snel mogelijk. En ten laatste, ik denk dat we nog tot 10 augustus inschrijvingen kunnen ontvangen.
0: Dus, oké, zeer goed. Wij gaan ook alle informatie op onze website plaatsen. We zullen ook een link naar jullie inschrijvingsformulier daarop plaatsen. Dus voor iedereen die zich wil inschrijven, jullie kunnen ook gewoon gaan naar radiomaria.be. En daar op het artikel onder Elke Dag Telt zal alle informatie staan. En ook het programma zullen jullie daar kunnen terugvinden.
1: Oké, heel goed. Prima.
0: Hartelijk bedankt, moeder Greta.
1: Heel graag gedaan.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste onderwerp gekomen voor deze uitzending van Elke Dag Telt. Op 3 augustus is de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea uitgebracht. Dit exact 1 jaar voor het begin van deze Wereldjongerendagen. Wij gaan het hier op Radio Maria en tijdens Elke Dag Telt ongetwijfeld nog over hebben. Maar we willen u deze graag al voor een eerste keer laten beluisteren. De tekst van het refrein die luidt als volgt. Jullie zijn het licht van de wereld, verlicht elkaars pad, door angst en duisternis en ons onzeker pad. Wij zullen hoop dragen, en nu, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Confidite, ego vici mundum. Uw wil geschieden. Deze hymne die wordt gezongen in meerdere talen. U zal het zo meteen horen.

0: Dat was de hymne, beste luisteraars, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea volgende zomer. Of toch één van de twee versies, want er is ook een meer klassieke versie uitgebracht. Die zullen jullie zeker en vast ook nog kunnen beluisteren op onze radio. Beste luisteraars, het is traditie om het programma Elke Dag Telt af te sluiten met het trekken van een Bijbelvers voor de dag. Laten wij dat in deze zomerse editie ook zo doen. Kom, o Heilige Geest. Het Bijbelvers voor de dag komt uit het Johannesevangelie. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Dit is het Johannesevangelie, hoofdstuk 14, vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Morgen zeer veel luisterplezier bij het programma Boekat. En voor het programma Elke Dag Telt, tot in september.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, de Lauden, vandaag op deze 10e augustus. En we mogen in de kerk het feest vieren van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. Voor het ochtendgebed, de Lauden, vindt u alles terug vanaf pagina 1378 met de psalmen van de zondag van de eerste week.

God, kom mij ter hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De martelaar van Christus die wij eren, omdat zijn sterven hem deed triomferen, heeft al zijn aardse goederen weggegeven, ja, zelfs zijn leven. Daar hij het aardse ijdel wist als dromen, heeft hij bewust de weg des heils genomen en gaf hij al zijn goederen aan de armen in groot erbarmen. De vredevlammen konden hem niet deren, zijn hart ontbrandde in liefelijk begeren, naar een volmaakter wereld waar het kwade niet meer kan schaden. Als overwinnaar is hij thuisgekomen en in het koor der engelen opgenomen. Hij bidt voor ons, zo lenigt hij het lijden en helpt ons strijden. Sta, sterke martelaar, ons dan terzijde en kom bij God almachtig tussen beiden, opdat hij ons vergiffenis wil geven en eeuwig leven. Laat ons de Vader in het licht daarboven, laat ons de Zoon met onze liederen loven. Laat ons de Geest die eeuwig zal regeren, met hymnen eren. Met heel mijn hart houd ik vast aan u, want mijn lichaam is voor u, mijn God, door het vuur verteerd. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met heel mijn hart houd ik vast aan u, want mijn lichaam is voor u, mijn God, door het vuur verteerd. De Heer heeft zijn engel gezonden om mij te redden uit het vuur, en de hitte deerde mij niet. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heren, prijst hem. Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten, prijst hem. Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels, prijst hem. Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem. Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem. Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem. Looft de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer. Looft de Heer zeeën en stromen,
bronnen van water, prijst hem. Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren, prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria en Misael, prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. De Heer heeft zijn engel gezonden om mij te redden uit het vuur, en de hitte deerde mij niet. De zalige Laurentius bad: ik dank u, Heer, dat ik uw poorten mag binnengaan. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinke te midden der zijnen. Israël, juich je zijn schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans, bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkrans de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus heiligen om uw triomf, viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land, bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De zalige Laurentius bad: ik dank u, Heer, dat ik uw poorten mag binnengaan. We lezen uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Want wij delen volop in het lijden van Christus, maar door Christus wordt ons ook overvloedige vertroosting. Mijn kracht is de Heer, hij is mijn lofzang. Mijn kracht is de Heer, hij is mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht, hij is mijn lofzang. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mijn kracht is de Heer, hij is mijn lofzang. Wees niet bevreesd, mijn zoon, want ik ben bij u. Als gij door het vuur gaat, zullen de vlammen u niet deren en de rook zal u niet schaden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe. Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij, onze vaderen, barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De
de eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen. Om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees niet bevreesd, mijn Zoon, want ik ben bij u. Als gij door het vuur gaat, zullen de vlammen u niet deren, en de rook zal u niet schaden. En laten wij nu onze Verlosser, de trouwe getuige, prijzen met een beroep op de martelaren, die omwille van het woord Gods zijn gedood. Belijden wij: gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, schenk ons de ware geestelijke vrijheid omwille van uw martelaren, die uit vrije wil de dood hebben aanvaard om te getuigen van hun geloof. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, schenk ons zuiverheid en standvastigheid in het geloof omwille van uw martelaren, die hun geloof hebben beleden ten koste van hun bloed. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, schenk ons de moed om de lasten van het leven te dragen omwille van uw martelaren, die hun kruis hebben opgenomen om u te volgen. Heer, gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, geef dat wij alle bekoringen van het vlees en van de wereld overwinnen omwille van uw martelaren, die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het Lam. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. En bidden wij voor al deze intenties en de intenties die wij in ons hart dragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, in zijn vurige liefde tot u, heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u en met uw geest. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De heilige Laurentius heeft zichzelf overgeleverd ten bate van de kerk. Als martelaar heeft hij in Christus lijden mogen delen. Daarom is hij met vreugde opgegaan naar zijn Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk het feest vieren van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. 4 dagen na paus Sixtus II werd de diaken Laurentius te Rome ter dood gebracht, op 10 augustus 258. Volgens het verhaal van zijn passie werd Laurentius op een vuur geroosterd nadat hij de goederen van de kerk, waarover hij het beheer had, aan de armen had uitgedeeld. Deze omstandigheden hebben zeker bijgedragen tot de grote populariteit van deze Romeinse martelaar. Hij werd begraven bij de Via Tibertina, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Laten we op zijn voorspraak, op voorspraak van de vele heiligen, nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaar zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste Jezus Christus met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Laat ons bidden. God, met zijn vurige liefde heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en in de marteldood werd hij verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Eerste lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, bedenkt, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. Tot daar deze lezing. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, men blijft hem voor eeuwig gedenken. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Goed gaat het de mens die hij weggeeft en leent. Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Alleluia. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het levenslicht bezitten. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Voorwaar, ik zeg u. Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. We hebben het allemaal samen net gebeden met de psalm, waarbij wij vandaag een les krijgen om te geven. Een zelfgave. Alles wegschenken. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Maar geloven wij dat eigenlijk echt? Sommigen van ons misschien wel. Maar voor de meesten ligt dat wel nog moeilijk. Want soms zijn we toch zo gehecht aan hetgeen we hier op aarde hebben, dat we het goed willen vasthouden. En we zeggen wel, dit is voor een zekerheid, voor een veiligheid, dit is voor de toekomst, en dat is allemaal goed. Maar tegelijkertijd krijgen we vandaag een les in het loslaten. Het loslaten van deze wereld om ons te richten op wat echt belangrijk is. En er zijn er weinigen die dat echt kunnen. Die echt kunnen zeggen, ik neem toch niets mee wanneer ik sterf. Natuurlijk laten we hier op aarde wel iets achter. Zeer speciaal voor zij die een gezin hebben. Of zij die met de familie nog vooruit willen gaan en naar een toekomst kijken. Maar tegelijkertijd moeten wij eigenlijk durven loslaten. En daar gaat het over. Het gaat dus niet alleen over gewoon alles weggeven zonder nadenken, maar het loslaten in het hart. Waar gaat ons hart naartoe? En als we dan kiezen voor God en niet voor deze wereld, dan moeten we durven geloven dat het goed gaat met die mens die zo handelt. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. We krijgen vandaag het voorbeeld van de heilige Laurentius, die alles heeft geschonken aan de armen en die dan is gestorven. En door zijn dood is hij bij God gekomen, volledig. Omdat hij zichzelf heeft gegeven met het materiële dat hij had, maar ook met zijn leven. En daarover handelt dan weer het evangelie. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Toch moeten we oppassen met het goed begrijpen van wat Jezus hier zegt. Nee, Jezus vraagt ons niet om ons leven te haten. Want ons leven hebben we gekregen van God. Het is een geschenk en we moeten daar dankbaar mee omgaan. Dankbaar met de gave van God. Maar wat belangrijk is, is het leven in deze wereld. Ja, dat mogen we haten, want dat is niet het doel op zich. Sommigen van ons denken dat dat het doel is. En ze zoeken geluk in de aardse en wereldse goederen. Maar voor ons gelovigen ligt het ware geluk bij God, op wie we moeten vertrouwen, want hij verwacht ons. Denk niet dat het niet voor ons zal zijn, de hemel en het eeuwige leven. Maar durf geloven en vertrouwen dat het zeker ook voor ons zal zijn. Als wij onszelf vandaag al durven geven. Als wij zelf deze wereld en aarde durven loslaten. Om ons volledig te richten op God. Wil iemand mij dienen, zo zegt Jezus nog, dan moet hij mij volgen. Het loslaten van de wereld wil zeggen Jezus volgen, die ook deze wereld heeft losgelaten om iedereen naar hem toe te leiden, om iedereen naar de hemel te verwijzen, om iedereen te zeggen dat wij op hem mogen vertrouwen, want hij is de enige die ons echt leidt, niet in deze wereld alleen, maar op weg naar het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Aanvaard, genadig Heer, de offergaven die wij u vol vreugde aanbieden op het feest van de heilige diaken Laurentius. Laat deze viering bijdragen tot onze verlossing door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Jezus.
0: Verheft uw hart.
1: Jezus.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam is ook de heilige Laurentius als martelaar de weg van Christus opgegaan. Hij heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hun de kracht om te belijden, tot in de marteldood, dat zij in u geloven. Daarom dan, met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zeggen u toe zonder einde: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo. In eenheid met onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop, verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige, levende God. Zo bidden wij u met de maagd Maria die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, met Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd, dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig. Zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham, die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchisedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus, onze Heer, in hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En bidden we nu samen, broeders en zusters, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in

maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat je tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
1: Bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons nog bidden. Heer, wij hebben vertroosting gevonden in uw heilige gaven. Wij vragen dat de kracht van uw verlossing in ons mag groeien, nu wij u op het feest van de heilige Laurentius deze eredienst met toewijding hebben opgedragen. Door Christus onze Heer. En laten we, broeders en zusters, vandaag op deze feestdag van de heilige Laurentius de uitnodiging niet afslaan die de Heer ons geeft. Durf geven uit uzelf. Dat moet daarom geen materieel zijn, maar misschien gewoon de tijd. De tijd om een dienst te doen voor de Heer. De tijd voor een gebed. Durf vandaag ingaan op de uitnodiging van de Heer. En laten we daartoe nu Gods zegen ontvangen. De Heer zij met u. En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Intussen zijn we toegekomen aan de derde en laatste aflevering over het gebed in de school van de heilige Dominicus, gebracht door zuster Mary Amata.
1: Ik ben zuster Mary Amata, Dominicanes van Sint Cecilia van Nashville, Tennessee, in de Verenigde Staten. En ik woon in Sittard, Nederland. En dit is het derde en laatste deel van een catechese-reeks over wat wij kunnen leren van de heilige Dominicus over gebed. En over hoe wij ons eigen gebedsleven kunnen versterken of verdiepen vanuit de Dominicaanse spiritualiteit. Het komt uit een boekje, De 9 manieren van gebed. Lezen we over zijn manieren van bidden die zowel innerlijke houdingen als uiterlijke houdingen presenteert. Dominicus heeft een orde of gemeenschap van contemplatieve predikers opgericht. Broeders en zusters die predikten vanuit hun leven van contemplatie. Hij is meer bekend als prediker, maar zijn geestelijke dochters en zonen, een dochter ben, dat ben ik, kennen hem meer als iemand die zijn nachten aan God gaf om zijn dagen aan mensen te kunnen geven. Dominicus leefde in de 13e eeuw, maar zijn manieren van gebed zijn ook passend in onze tijd en voor ieder van ons hier en nu. Het eerste deel van deze catechese-reeks ging over wat wij nodig hebben om bereid te zijn om te bidden. De deugd van nederigheid bijvoorbeeld en de innerlijke houding van loslaten worden benadrukt. Hoe kleiner we worden, hoe meer en hoe sterker God in ons kan werken. Het tweede deel van deze catechese-reeks ging over wat gewoon in het gebedsleven van Dominicus was. Hoe hij in zijn dagelijks leven heeft gebeden. Wat onder andere was Lectio Divina. En Lectio Divina is een redelijk bekende vorm van monastiek gebed die toegankelijk is voor ieder van ons. Je hoeft geen religieus te zijn om de Bijbel te kunnen lezen en overwegen en ook niet om een contemplatief gebedsleven te leiden. Dat kan iedereen. Dominicus had ook het knielen en opstaan als zijn gewone manier om te bidden met zijn ziel en lichaam. Knielen is ook een bekende houding van gebed, hoewel anderen het als zijn speciale kunst beschouwden. Hij heeft uren doorgebracht met te knielen en weer opstaan, keer op keer achter elkaar. Dit was zijn gewone gebed, wat mensen hem dagelijks zagen doen. Nu in dit laatste deel van de catechese-reeks gaan we het hebben over het ongewone gebed van de heilige Dominicus. De momenten toen hij op een heel bijzondere manier een ingeving ervaarde om te bidden. Met zijn lichaam en ziel. In een heel bijzondere manier. En daardoor is er iets wonderlijks gebeurd. Vaak denken mensen dat wonderen of bijzondere soorten gebed voor de deskundigen zijn, voor heiligen of voor religieuzen of priesters misschien, maar niet voor gewone mensen. Maar integendeel, God heeft ieder van ons gaven geschonken die we charisma's noemen. Die zijn bijzondere gaven van de Heilige Geest die bedoeld zijn voor de opbouw van anderen en voor de opbouw van de kerkgemeenschap. In de eerste brief van de heilige Paulus aan de Korintiërs zegt Paulus: er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. En iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Er zijn wel gaven die bedoeld zijn voor de leidinggevenden in de kerk om hun taak te kunnen uitvoeren en om de sacramenten te kunnen schenken. Deze zijn bijzonder bedoeld voor priesters en bisschoppen. En dit zijn de hiërarchische gaven. Maar er zijn er ook wel andere charismatische gaven ten bate van de gemeente. Dat zijn catechisten, profeten, mensen die verschillende geesten kunnen onderscheiden, mensen die kunnen genezen of wonderen verrichten door de kracht van de Heilige Geest. Dominicus was een priester en hij had de priesterlijke gaven om de sacramenten te vieren. Maar hij had ook bijzondere charismatische gaven van prediking, van genezing en van evangelisatie. De zesde manier van bidden, aldus de schrijver van het boekje, begint zo. Soms, zo werd mij persoonlijk verteld door iemand die het had gezien, zag men ook onze heilige vader Dominicus bidden met zijn handen en armen gespreid als een kruis, terwijl hij zich tot het uiterste uitstrekte en zo rechtop stond als hij maar kon. Hij gebruikte dit soort gebed niet regelmatig, maar alleen wanneer hij door Gods ingeving wist dat een of ander groot wonder zou geschieden op grond van zijn gebed. Dominicus leefde zijn priesterschap vol vertrouwen op God door de sacramenten van de kerk. Er is wonderbaarlijke kracht in de sacramenten van de kerk en er is iets heel krachtigs in het priesterlijke gebed en in hun zegening. Dominicus heeft het heel goed beseft dat er kracht is die van de heilige mis vloeit. De heilige mis is onze hoogste vorm van gebed die bestaat. Dat doet me echt denken, hebben we echt geloof in de sacramenten en in de kracht die daarvan komt? Dominicus heeft zijn priesterschap serieus genomen en door zijn vorming als seminarist en later als kanunnik van de bisschop heeft hij zijn priesterlijke taak uitgevoerd met ijver en passie. Voor hem was deze vorm van gebed met zijn handen uitgestrekt, gelijkvormig met Christus de hoge priester, met zijn totale overgave op het kruis. Hij geloofde in de kracht van het kruis en van Christus' offer van zijn wil. Uw wil geschieden, Vader, zei hij in de tuin van Gethsemane. En wij ook, wij kunnen geloven in de kracht van het kruis. Wij willen worden zoals Christus aan het kruis en ook zoals Maria bij de aankondiging van de engel Gabriel. Mij geschieden naar uw woord, zei ze. We willen de wil van de Vader. Dat is de kracht van het kruis, de kracht van onze verlossing. De heilige Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen over Christus, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan de mens en als een mens verschenen. Heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Er wordt gezegd dat Jezus afstand deed van zijn gelijkheid aan God. Hij heeft zich vernederd, hoewel hij God is. En wij, kunnen wij afstand doen van onszelf, leeg worden van ons egoïsme, van onze hoogmoed, van alles wat ons gevangen neemt? Er is een vers van een lied dat zegt, minder van ons God en meer van u. Net zoals Johannes de Doper kunnen we ook zeggen, hij moet groter worden en ik kleiner. Helemaal open voor de wil van God. Nou, Dominicus was wel priester toegewijd aan God. Maar als leken, door ons doopsel, horen wij bij het priesterschap van alle gelovigen. Met andere woorden, soms zeggen mensen de gemeenschappelijke priesterschap. Door ons doopsel worden we priester, profeet en koning. Dit zijn wij op een andere manier dan een specifieke roeping van een priester of een profeet of een koning die aangesteld is door de mens of door God om een land te beheersen, bijvoorbeeld. Net zoals koning David in het Oude Testament. Maar we hebben een priesterlijke rol, een profetische rol, een koninklijke rol in de wereld en in de kerk. De catechismus van de katholieke kerk zegt in nummer 941, de leken nemen deel aan het priesterschap van Christus. Zij ontplooien steeds nauwer, met hem verenigd, de genade van het doopsel en het vormsel in alle dimensies van het persoonlijk leven, het gezinsleven, het sociale en kerkelijke leven en zij verwezenlijken zo de oproep tot heiligheid die tot alle gedoopten gericht is. In de volgende, het zegt, dankzij hun profetische zending zijn de leken geroepen om in alle omstandigheden in het hart van de menselijke samenleving getuigen van Christus te zijn. Dat is een profetische zending, om te getuigen van Christus in de samenleving. En het laatste van de catechismus, dankzij hun koninklijke zending hebben de leken de macht aan de zonde haar heerschappij te ontnemen in zichzelf en in de wereld door hun zelfverloochening en de heiligheid van hun leven. Waarom zeg ik dit alles? Omdat leken ook wonderen kunnen verrichten door de kracht van de geest. Het boekje van Dominicus en zijn gebedsleven over het gebed zegt, dit maakt het voor iedere vrome gebedsmens mogelijk de leer van deze pater te begrijpen, die op deze wijze bad met zijn handen uitgestrekt. Wanneer hij door de kracht van dit gebed buitengewoon bewogen wilde worden tot God, of liever wanneer hij zich op een bijzonder expansieve wijze door God bewogen voelde, door een of andere bijzondere genade voor zichzelf of voor iemand anders. Catharina van Siena, de heilige van de 14e eeuw, wist het volgende wel. Omdat we willen wat God wil, ontvangen we dat waarvoor we bidden. En dat kost vernedering, stilte, tijd, openheid voor Gods wil. Maar als wij naar de stem van de liefdevolle hemelse Vader luisteren en zijn wil erin volgen, kunnen wij ook bewogen worden om te bidden voor iets dat niet door onze eigen wil komt en ook iets dat gebeurt volgens de wil van God. Grotere of kleinere wonderen kunnen gebeuren. Soms voel ik me bewogen om iets te zeggen tegen iemand of iets te doen dat plotseling in mijn hoofd komt door gebed. Het bestaat niet uit gevoelens alleen of instinct, maar het komt zeker van ergens anders vandaan. Totaal onverwacht. Ik weet ook hoe God in mij spreekt. Of het iets dat ik alleen bedacht heb of iets dat van hem is. En soms weet ik het niet, maar het is voor mij beter om iets te zeggen dan het voor mij te houden. En dan zie ik dat het zeker iets van God was in de reactie van de ander. Als wij onze eigen agenda en wil loslaten en als we erop vertrouwen dat Hij zal spreken, spreekt Hij in onze harten voor het goede van anderen, zijn vaderlijke hart voor de ander. En net zoals Mozes in het boek Exodus met zijn armen opgegeven in gebed, en net zoals Elia in het boek Koningen een jongen vanuit de dood weer tot leven heeft gebracht toen hij zich 3 maal over het kind uitstrekte, net zoals Christus aan het kruis met uitgestrekte handen heeft gebeden, kunnen wij ook onze handen naar God uitstrekken. Zoals in de Psalm 88, luidt: Ik roep u aan, Heer, elke dag. Ik strek mijn handen naar u uit. Of in Psalm 143: Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als een droge aarde, Heer. Geef mij antwoord. Haast u, mijn kracht is uitgeput. Dus probeer het maar eens als het je ingegeven wordt om jouw handen uit te strekken in de vorm van een kruis, biddend voor de wil van God. We bidden samen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij roepen u aan, Heer, en wij strekken onze handen naar u uit. Kom ons helpen. Kom ons versterken. Verricht uw wonderen door ons gebed, vooral als u het ingeeft. Laten we uw stem horen in onze harten en laat ons bidden zoals u ons ingeeft. Amen. En we luisteren nu naar een stukje muziek en we komen zo terug.

De zevende manier om te bidden is ook heel bijzonder, uniek voor Dominicus. Al dus het boekje, het zegt, hij werd ook vaak aangetroffen terwijl hij zijn hele lichaam naar de hemel strekte in gebed, als een pijl die recht uit een boog werd geschoten. Hij had zijn handen boven zijn hoofd uitgestrekt en ingestrengeld of eensgezind open, alsof hij iets uit de hemel wilde opvangen. En men gelooft dat hij op zulke momenten een vermeerdering van genade ontving en in vervoering werd gebracht en dat hij zijn gebed van God de gaven van de Heilige Geest verwierf voor de orde die hij had gesticht en voor hemzelf en zijn broeders zoveel vreugde en plezier in het praktijk brengen van de zaligsprekingen. Dominicus heeft de woorden van Psalm 28 gebeden, die zeggen, hoor mijn smeekbeden als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Dominicus smeekte God om de gaven van de Heilige Geest voor zijn orde, en ze werden geschonken. Hij bleef niet lang in dit soort gebed, maar het leek alsof hij van een lange reis aankwam. Maar nadat hij zo'n gebed had ervaren, heeft hij zich gedragen als een profeet. Hij was vader voor zijn broeders, meester van zijn nieuwe orde en prediker. Dit zijn de sferen waarin hij profetisch handelde, wat nodig was voor het begin van een nieuwe orde in de kerk. Wat van belang is voor ons, is dat hij een uitstorting van de Heilige Geest heeft gehad vanwege zijn gebed. Wij kunnen ook bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest in ons eigen leven. Een vervulling van de Heilige Geest die alles nieuw maakt. Dominicus heeft dit soort gebed aan al zijn broeders geleerd. Hij heeft Psalm 134 uitgeroepen. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. En ook Psalm 141. Mijn gegeven handen als een avondoffer. Een leven in de Heilige Geest is een gewoon christelijk leven, je zou kunnen zeggen. Een leven in navolging van Jezus en een leven vanuit de zaligsprekingen, de geboden en de evangelische raden volgens jouw staat in het leven. En die ons allemaal vrijmaken van de slavernij van de zonden. Dit zijn ingewikkelde woorden voor mensen die geen kerkelijke taal spreken, maar ik raad iedereen die meeluistert aan eerst even te bidden met de zaligsprekingen van Jezus. Ze zijn te vinden in het evangelie volgens Matthäus, in hoofdstuk 5, versen 2 tot en met 12. En ook in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, versen 20 tot en met 26. Lees en door, denk erover na, bid erover en smeek God dan een hart te hebben, net zoals Dominicus, die zich gezegend voelde om te leven vanuit dat zaligsprekingen. Dat zal nog een catechese-reeks kunnen zijn over de zaligsprekingen, maar ik laat het hierbij voor nu. We eindigen met een laatste manier van bidden. Dat is een bonus. Zijn laatste manier om te bidden, volgens het boekje, is niet per se een manier, maar Dominicus bad overal. Iemand zei eens, Dominicus weert een gebed. Hij was altijd in de aanwezigheid Gods. Op reis of thuis. Iemand vroeg eens aan een Dominicaan naar de Dominicaanse manier van bidden. Dat was recent. En het antwoord was, we hebben geen andere geheim dan het geheim van het evangelie. En wat is dat geheim? Bid en blijf volharden. Dus laten we voor een laatste keer even kort samen bidden. Kom, Heilige Geest.
Kom, vervul onze harten. Stort uzelf uit in onze harten. En laten we openstaan voor uw goede gaven. Help ons bidden, omdat we het niet helemaal precies weten hoe te bidden. Spreek uw woorden in onze harten. Borrel ze op vanuit de diepte van onze harten. Geef ons uw heilige ingevingen. En help ons uw liefde hebben, zodat wij, net zoals Dominicus, naar u toe mogen gaan. En help ons vanuit uw geest te leven. Ieder stapje van ons leven. In Jezus' naam en in de liefde van onze hemelse Vader. Amen.

En zo zijn we aan het eind gekomen van deze catechese-reeks over het gebed in de school van de heilige Dominicus, gebracht door zuster Mary Amata. U kan deze en andere afleveringen altijd beluisteren op onze website radiomaria.be. Dank voor het luisteren en Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Christus Dominus, het decreet over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat werd gepubliceerd op 28 oktober 1965. Wij waren ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 2, punt 3. De medewerkers van de diocesane bisschop in diens herderlijk ambt. Ten eerste, de hulpbisschoppen en de wijbisschoppen. In het bestuur van een bisdom moet het herderlijk ambt van de bisschop zo worden uitgeoefend dat daarbij het welzijn van de kudde des Heren als hoogste maatstaf geldt. Om dit welzijn naar behoren te behartigen,

zullen niet zelden wij bisschoppen moeten worden aangesteld. Wanneer namelijk de diocesane bisschop wegens de al te grote uitgestrektheid van zijn bisdom of het al te grote aantal inwoners ervan, wegens bijzondere omstandigheden van het apostolaatswerk of om andere redenen van verschillende aard, niet meer in staat is om alleen zijn bisschoppelijke taken zo te vervullen als voor het heil van de zielen nodig is. Soms kan zelfs een bijzonder noodgeval de aanstelling eisen van een hulpbisschop tot steun van de diocesane bisschop persoonlijk. Deze hulp- en wijbisschoppen dienen met behoorlijke bevoegdheden te worden toegerust. Dan zal hun optreden, zonder de eenheid van het diocesaan bestuur of het gezag van de diocesane bisschop te mogen schaden, meer invloed kunnen hebben en zal tevens de waardigheid die bisschoppen eigen is, meer kunnen worden gewaarborgd. Omdat de hulpbisschoppen en de wijbisschoppen geroepen zijn om te delen in de zorg van de diocesane bisschop, moeten zij hun ambt zo uitoefenen dat zij bij alle kwesties in eensgezindheid met de diocesane bisschop handelen. Ook moeten zij steeds volgzaamheid en eerbied jegens de diocesane bisschop betonen. En deze, op zijn beurt, moet de hulp- of wijbisschoppen met broederlijke liefde beminnen en hen met hoogachting behandelen. Wanneer het heil van de zielen dat eist, mag de diocesane bisschop niet weigeren om aan de bevoegde instantie één of meerdere wijbisschoppen te vragen, die zonder recht van opvolging in zijn bisdom worden aangesteld. Zo de benoemingsbrief daarover zwijgt, dient de diocesane bisschop zijn wijbisschop of wijbisschoppen aan te stellen tot vicaris generaal, of in alle geval tot bisschoppelijk vicaris, die alleen van zijn gezag afhankelijk is. Hij moet hen in het beraad over gewichtige zaken, vooral wanneer deze van pastorale aard zijn, willen betrekken. De volmachten en bevoegdheden, welke door het recht aan de wijbisschoppen verleend worden, blijven van kracht ook dan wanneer de diocesane bisschop zijn ambt niet meer uitoefent, tenzij het bevoegde gezag anders bepaald heeft. Wanneer de bisschopszetel vacant is, is het bovendien, wanneer ernstige redenen niet in andere richting wijzen, gewenst de taak van het diocesane bestuur aan de wijbisschop of, als er meerderen zijn, aan één van hen toe te vertrouwen. Een hulpbisschop die namelijk benoemd wordt met recht van opvolging, moet door de diocesane bisschop altijd als vicaris-generaal worden aangesteld. Maar in bijzondere gevallen kunnen hem door het bevoegde gezag ook grotere bevoegdheden verleend worden. Om het huidige en het toekomstige welzijn van het bisdom zo krachtig mogelijk te bevorderen, moeten de geholpen bisschop en de hulpbisschop elkaar in meer belangrijke kwesties wederzijds raadplegen. Ten tweede, de diocesane curie en de diocesane raden. De meest vooraanstaande plaats in de diocesane curie wordt ingenomen door het ambt van vicaris-generaal.
Wanneer een goed bestuur van het bisdom dit echter eist, dan kunnen door de bisschop één of meer bisschoppelijke vicarissen worden aangesteld, die dan van rechtswege in een bepaald deel van het bisdom of voor een bepaald soort kwestie, of ook ten aanzien van gelovigen die tot een bepaalde ritus behoren, die bevoegdheid hebben welke door het algemeen recht aan een vicaris-generaal wordt toegekend. Tot de medewerkers van de bisschop bij het bestuur van een bisdom moeten ook die priesters gerekend worden die zijn senaat of raad vormen, zoals het kathedraal kapittel, de groep van consultoren of andere raden naar gelang van de verschillende plaatselijke omstandigheden en geaardheid. Deze instituten en vooral de kathedrale kapitels moeten in overeenstemming met de behoeften een reorganisatie ondergaan, welke aangepast is aan de eigentijdse noden. De priesters en leken die tot de diocesane curie behoren, dienen wel te beseffen dat zij helpers van de bisschop zijn in diens herderlijk ambt. Daarom moet de diocesane curie zo worden samengesteld dat zij voor de bisschop een geschikt instrument is, zowel bij het bestuur van het bisdom als ook bij de uitoefening van het apostolaat. Het is zeer wenselijk dat in ieder bisdom een aparte pastorale raad gevormd gaat worden, waarvan de diocesane bisschop zelf de voorzitter is, en waartoe speciaal gekozen geestelijken, religieuzen en leken zullen moeten behoren. Tot de bevoegdheid van deze raad zal moeten gerekend worden het instellen van een onderzoek over alles wat tot de pastorale activiteit behoort, het vormen van een mening daarover en het trekken van praktische conclusies daaruit. Ten derde, de diocesane geestelijkheid. Alle priesters, diocesane of reguliere, hebben samen met de bisschop deel aan het ene priesterschap van Christus. Dat priesterschap oefen zij allen uit. Daarom worden zij allen aangesteld tot zorgzame medewerkers van de orde der bisschoppen. In de zielzorg echter nemen de diocesane priesters de eerste plaats in, omdat zij niet alleen in een bepaalde plaatselijke kerk geïncardineerd zijn, of daar althans vast aan verbonden zijn, maar omdat zij zich bovendien geheel en al beschikbaar hebben gesteld voor het wijden van een bepaald deel van Christus' kudde. Zij vormen dan ook samen één priestergemeenschap en als het ware één familie waarvan de bisschop de vader is. Deze dient in het verlenen van ambten of van benefities over de nodige vrijheid te beschikken, daar hij aldus de heilige diensten beter en billijker onder zijn priesters kan verdelen. Daarom moeten die rechten of privileges worden afgeschaft die deze vrijheid van de bisschop op enigerlei wijze zouden beperken. De verhouding tussen de bisschop en de diocesane priesters moet vooral gedragen worden door banden van bovennatuurlijke liefde, zodat dankzij het eensgezinde overeenstemmen van de wil van de priesters met die van de bisschop, de herderlijke arbeid rijker vrucht zal dragen. Wil dan ook de dienst aan de gelovigen steeds beter betoond kunnen worden,
dan zal de bisschop zijn priesters niet enkel bij toevallige gelegenheden, maar zoveel mogelijk ook op gezette tijden bijeen moeten roepen, tot een liefst ook gemeenschappelijk gesprek, waarin vooral de pastoraal ter sprake zal moeten komen. Alle diocesane priesters zullen vervolgens ook onderling met elkaar verbonden moeten zijn en gedreven moeten worden door een gemeenschappelijke zorg voor het welzijn van het gehele bisdom. Ook dienen zij te bedenken dat de stoffelijke goederen die hun in de uitoefening van het kerkelijk ambt ten deel vallen, nauw met de heilige bediening verbonden zijn, zodat zij naar vermogen vrijgevigheid zullen willen beoefenen bij het lenigen van de stoffelijke noden van hun bisdom, overeenkomstig de regelingen van hun bisschop. Meer nabije medewerkers van de bisschop zijn ook die priesters aan wie een herderlijke taak of bepaalde apostolaatswerken van interparochiële aard worden toevertrouwd. Hierbij kan het gaan over een bepaald gebied van het bisdom, of over bijzondere groepen van gelovigen, of ook over een bijzonder soort van werk. Voortreffelijke hulp wordt aan de bisschop ook verleend door priesters aan wie verschillende apostolaatswerken, het zij in scholen, het zij in andere instellingen of verenigingen, worden toevertrouwd. Ook priesters die aan interdiocesane activiteiten verbonden zijn, worden aan de bijzondere zorg vooral van die bisschop toevertrouwd in wiens bisdom zij verblijven. Want zij oefenen voortreffelijk apostolaatswerk uit. Op heel bijzondere wijze zijn de pastoors medewerkers van de bisschop. Aan hen immers, als eigenlijke herders, is onder de gezagvolle leiding van de bisschop de zielzorg over een bepaald gedeelte van het bisdom toevertrouwd. In de uitoefening van deze zielzorg moeten de pastoors samen met hun medewerkers het ambt van leraren, heiligen en besturen zo vervullen dat hun gelovigen en hun parochiegemeenschappen zich werkelijk leden weten van het bisdom en van heel de universele kerk. Daarom moeten zij samenwerken met de andere pastoors en met die priesters die een herderlijke taak in hun gebied uitoefenen. Ook zij die verbonden zijn aan activiteiten van bovenparochiële aard, opdat de herderlijke zorg in het diocese niet verstoken zal zijn van eenheid en met groter doeltreffendheid zal kunnen geschieden, horen daarbij. De zielzorg dient ook steeds doordrongen te zijn van een missionaire geest, zodat zij zich op gepaste wijze gaat uitstrekken over alle mensen die in de parochie wonen. En wanneer de pastoors met bepaalde groepen van personen geen contact kunnen krijgen, moeten zij anderen, ook leken, te hulp roepen om hen in het apostolaatswerk bij te staan. Ter verhoging van de vruchtbaarheid van het zielzorgelijke werk wordt het in gemeenschap samenleven van priesters ten sterkste aanbevolen, vooral wanneer zij aan één en dezelfde parochie verbonden zijn. Zulke samenleving begunstigt immers het apostolisch werk en verschaft een voorbeeld van liefdevolle verbondenheid aan de gelovigen. In de vervulling van hun leraarsambt moeten de pastoors het woord van God verkondigen aan alle christengelovigen, omdat deze geworteld zullen zijn in geloof, hoop en liefde
en in Christus zullen groeien en opdat de christelijke gemeenschap dat getuigenis van liefde zal afleggen dat de Heer bevolen heeft. Ook moeten zij de gelovigen door catechetisch onderricht tot een diepere kennis van het heilsgeheim brengen, zoals die past bij de verschillende leeftijden. Bij het geven van dit onderricht moeten zij niet enkel de hulp inroepen van religieuzen, doch ook gebruik maken van de medewerking van leken. Daartoe kan ook een broederschap van de christelijke leer worden opgericht. In het volbrengen van hun heiligingswerk moeten de pastoors ervoor zorgen dat de viering van het eucharistisch offer middelpunt en hoogtepunt gaat vormen van heel het leven der christelijke gemeenschap. Ook moeten zij er zich voor beijveren dat de gelovigen geestelijk gevoed zullen worden door het godvruchtig en veelvuldig ontvangen der sacramenten en door een bewuste en actieve deelneming aan de liturgie. Daarenboven dienen de pastoors zich ervan bewust te zijn dat het christelijk leven zeer sterk begunstigd wordt door het sacrament van de biecht. Daarom moeten zij gemakkelijk klaarstaan voor het biecht horen van hun gelovigen. En, als het nodig is, zullen zij daarbij ook andere priesters, die meerdere talen spreken, te hulp moeten roepen. Bij de uitoefening van hun taak als herder moeten de pastoors er vooral voor zorgen dat zij hun eigen kudde kennen. En daar zij de dienaren zijn van alle schapen, moeten zij zowel in de afzonderlijke gelovigen als ook in de gezinnen, in de verenigingen, vooral wanneer deze op het apostolaat gericht zijn, en in heel de parochiegemeenschap de groei van het christelijke leven zien te bevorderen. Daarom dienen zij huizen en scholen te bezoeken in zover dat voor hun herderlijke taak nodig is. Aan de opgroeiende jeugd en de jongeren moeten zij grote aandacht besteden. De armen en de zieken moeten zij met vaderlijke liefde bejegenen. Bijzondere zorg moeten zij aan de arbeiders besteden. En zij moeten ervoor ijveren dat de gelovigen daadwerkelijke steun verlenen aan het apostolaatswerk. De kapelaans zijn de medewerkers van de pastoor. Onder diens gezagvolle leiding oefenen zij het herderlijk ambt uit, waarvoor zij zich dagelijks op zo voortreffelijke en arbeidzame wijze inzetten. Daarom moet er tussen de pastoors en zijn kapelaans een broederlijke omgang zijn. Moet tussen hen steeds wederzijdse liefde en hoogachting heersen. En moeten zij elkaar met raad en daad helpen, om zo eensgezind en in gemeenschappelijk overleg regelingen te treffen voor de parochiële zorg. Bij het vormen van een oordeel over de vraag of een bepaalde priester de geschiktheid bezit om aan het hoofd te staan van een bepaalde parochie, moet de bisschop niet enkel rekening houden met diens kennis van de leer, maar ook met zijn vroomheid, zijn apostolische ijver en met al die andere gaven en kwaliteiten die voor een goede uitoefening van de zielzorg noodzakelijk zijn. Daar bovendien het zielenheil heel de zin is van het parochiaal herdersambt, dienen met behoud van de rechten der religieuzen, alle rechten van voorstel, van benoeming of van reservatie, als ook, waar zij mocht bestaan, een wet die in het algemeen of voor bijzondere gevallen gelegenheid opent tot sollicitatie,
afgeschaft te worden, opdat de bisschop gemakkelijker en beter in het bestuur van de parochie zal kunnen voorzien. Maar de pastoors dienen in hun parochies zulke ambtelijke stabiliteit te bezitten als nodig is voor het zielenheil. Met het oog daarop wordt het onderscheid tussen verplaatsbare en niet verplaatsbare pastoors opgeheven en dient heel de procedure van verplaatsing of verwijdering van pastoors zo te worden herzien en vereenvoudigd dat de bisschop met inachtneming van de natuurlijke en van de kanonieke billijkheid beter kan voorzien in de noden van het ziedeheil. Pastoors op hun beurt die wegens vergevorderde leeftijd of om een of andere ernstige reden niet meer in staat zijn om hun ambt naar behoren en met vrucht te vervullen, worden dringend verzocht om geheel vrijwillig of op verzoek van de bisschop afstand te doen van hun functie. De bisschop zal dan voor een passend onderhoud van deze pastoors moeten zorgen. Hetzelfde heil van de zielen zal ook de reden moeten zijn waarom beslissingen of herzieningen worden getroffen in zaken de oprichting of opheffing van parochies, of waarom andere van zulke wijzigingen plaatsvinden, welke overigens door de bisschop op eigen gezag aangebracht kunnen worden. De religieuzen. Alle religieuzen, en daartoe worden wat het volgende betreft allen gerekend die lid zijn van instellingen waarin de evangelische raden worden beleefd, hebben de plicht om met grote inzet en ijver te werken voor de opbouw en groei van geheel het mystieke lichaam van Christus en voor het welzijn van de plaatselijke kerken. Zij moeten daarbij rekening houden met de eigen aard van hun roeping. Deze doeleinden moeten zij vooral bevorderen door gebed, door boetewerken en door het voorbeeld van hun eigen leven. En zij worden door deze heilige kerkvergadering dan ook ten sterkste aangespoord te groeien in waardering en ijver voor dit alles. Maar ook moeten zij zich meer gaan inzetten voor het apostolaatswerk naar buiten, waarbij rekening moet worden gehouden met het eigen karakter van de verschillende religieuze instellingen. Gezien de toeneming van de zielennood zullen de priesters onder de religieuzen, die priester zijn gewijd om zorgzame medewerkers te zijn van de orde der bisschoppen, heden ten dage meer dan voorheen een hulp kunnen zijn voor de bisschoppen. Daarom zijn zij op reële grond tot op zekere hoogte te beschouwen als ook te behoren bij de geestelijkheid van het bisdom, in zover zij namelijk onder het gezag van de gewijde overheden deelnemen aan de zielzorg en aan het apostolaatswerk. Ook de andere religieuzen, zowel vrouwen als mannen, behoren op een bijzondere wijze tot de diocesane familie. Ook zij zijn een grote steun voor de heilige hiërarchie en kunnen, ja moeten, dit van dag tot dag meer zijn, naar gelang de noden van het apostolaat groter worden. Om het apostolaatswerk in de verschillende bisdommen in eensgezindheid te doen geschieden en de eenheid van discipline in de bisdommen te verzekeren, worden de volgende fundamentele beginselen opgesteld. Punt 1. Alle religieuzen moeten de bisschoppen, die immers de opvolgers van de apostelen zijn,
steeds met toegewijde beschikbaarheid en met eerbied tegemoet treden. Wanneer zij op rechtmatige wijze tot apostolaatswerk geroepen worden, dan dienen zij hun taken ook zo te vervullen dat zij zich daarbij gedragen als helpers van de bisschoppen en daarbij hun leiding aanvaarden. Zelfs dienen de religieuzen bereidwillig en oprecht in te gaan op eventuele verzoeken en wensen van de bisschoppen om zich nog meer te wijden aan de dienst van het menselijk heil. Al moet daarbij de eigen aard van het betreffende instituut behouden blijven en rekening worden gehouden met de constituties. Deze laatste zullen echter, wanneer dat nodig mocht zijn, aan dit doel kunnen worden aangepast, overeenkomstig de beginselen die in dit conciliedecreet te vinden zijn. Vooral religieuze instituten die zich niet op een louter beschouwend leven toeleggen, kunnen met het oog op dringende zielennood en op het tekort aan diocesane klerus door de bisschoppen te hulp worden geroepen, om de helpende hand te bieden bij verschillende pastorale bedieningen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het eigen karakter van iedere instelling, en de religieuze overheden moeten naar best vermogen het verlenen van zulke diensten, eventueel ook in parochies waarvan men de zorg tijdelijk op zich wil nemen, bevorderen. Punt 2. Wanneer religieuzen voor dit apostolaatswerk worden uitgezonden, dan moeten zij bezield blijven met de geest van de eigen gemeenschap en trouw blijven in het onderhouden van de regel en in de gehoorzaamheid aan de eigen oversten. De bisschoppen mogen niet nalaten deze verplichting gedurig onder de aandacht van de religieuzen te brengen. Punt 3. De exemptie, waardoor religieuzen onder de verantwoordelijke leiding van de paus of van een andere kerkelijke gezagsinstantie worden geplaatst en onttrokken worden aan de zeggenschap van de bisschoppen, heeft vooral betrekking op de innerlijke gang van zaken van de betreffende instellingen. Zij beoogt dat in deze instellingen alles zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd en samenhangt, en dat zo goed mogelijk gezorgd wordt voor de groei en de volmaaktheid van het religieuze leven. Ook is daarvan de bedoeling dat de paus over deze instellingen beschikken kan ten bate van de universele kerk, of dat een andere bevoegde gezagsinstantie dat kan doen ten bate van de kerken die aan haar zeggenschap onderworpen zijn. Maar deze exemptie maakt niet ongedaan dat de religieuzen in de verschillende bisdommen waarin zij werkzaam zijn, overeenkomstig de regels van het recht, onder de zeggenschap van de bisschoppen vallen, in zover dat nodig is voor de uitoefening van het bisschoppelijk herderlijk ambt en voor een juiste organisatie van de zielzorg. Punt 4. Alle religieuzen, of zij nu exempt zijn of niet, vallen onder de zeggenschap van de plaatselijke bisschoppen in al die zaken die betrekking hebben op de openbare uitoefening van de goddelijke eredienst, waarbij het verschil in ritus geëerbiedigd moet blijven, op de uitoefening van de zielzorg, op de prediking tot het gelovige volk, op de godsdienstige en zedelijke opvoeding van de gelovigen, vooral van kinderen, op het catechetisch onderricht, op de liturgische vorming, op de waardigheid van de klericale stand en op de verschillende werkzaamheden van het heilig apostolaatswerk. Ook katholieke scholen van religieuzen staan onder het gezag van de plaatselijke bisschoppen wat betreft de algemene inrichting ervan en met het oog op een waakzaam toezicht,
al blijft daarbij het recht van de religieuzen bestaan om zelf deze scholen te besturen. Ook zijn de religieuzen verplicht alles te onderhouden wat op rechtmatige wijze door synoden of door conferenties van bisschoppen aan allen te onderhouden is opgelegd. Punt 5. Er moet een harmonische samenwerking tot stand komen, zowel tussen de verschillende religieuze instellingen, als ook tussen deze instellingen en de diocesane klerus. Ook moet er een hechte coördinatie bestaan van alle apostolische ondernemingen en activiteiten. Deze coördinatie is sterk afhankelijk van een bovennatuurlijke gezindheid van hart en geest, welke geworteld en bevestigd is in de liefde. Het bevorderen van deze coördinatie in heel de kerk behoort tot de bevoegdheid van de heilige stoel, in de afzonderlijke bisdommen tot die van hun gewijde herders, terwijl het tot de bevoegdheid van de patriarchale synodes en van de bisschoppenconferenties behoort om deze coördinatie in de onder hun gezag vallende gebieden tot stand te brengen. Waar het gaat over apostolaatswerken die door religieuzen worden behartigd, moeten de bisschoppen of bisschoppenconferenties en de religieuze oversten of conferenties van religieuze overheden zich hierover tezamen beraden door gemeenschappelijk overleg. Punt 6. Om eensgezindheid en vruchtbaar de onderlinge verhoudingen tussen bisschoppen en religieuzen gunstig te beïnvloeden, zullen de bisschoppen en de religieuze oversten op geregelde tijden en zo dikwijls als dit wenselijk lijkt bij elkaar moeten komen om al die zaken te bespreken die in het algemeen betrekking hebben op het apostolaatswerk in het betreffende gebied.

Hoofdstuk 3. Over de bisschoppen in hun onderlinge samenwerking voor het gemeenschappelijke welzijn van meerdere kerken. Punt 1. De synoden, de concilies en vooral de bisschoppenconferenties. Vanaf de eerste eeuwen van de kerk hebben de bisschoppen, niet tegenstaande het feit dat zij aan het hoofd stonden van plaatselijke kerken, onder aandrang van hun gemeenschappelijke verbondenheid in broederlijke liefde en van hun besef van de universele zending welke aan de apostelen gegeven was, hun krachten en hun besluiten samengebundeld om beter het gemeenschappelijke welzijn en het eigen welzijn van de afzonderlijke kerken te kunnen behartigen. Daarom zijn ofwel synoden, ofwel provinciale concilies, of ook wel plenaire concilies ingesteld, waarin de bisschoppen van verschillende kerken een gelijke gedragslijn opstelden, zowel wat betreft het onderrichten van de geloofswaarheden als ook betreffende de ordening van de kerkelijke tucht. Het is de wens van deze heilige ecumenische kerkvergadering dat de eerbiedwaardige instellingen van synodes en concilies tot nieuwe en krachtige bloei zullen komen, opdat daardoor overeenkomstig de eigentijdse omstandigheden beter en krachtiger gezorgd zal kunnen worden voor de groei van het geloof en voor het behoud van de tucht in de verschillende kerken. Vooral in de huidige tijd kunnen de bisschoppen hun ambt dikwijls niet goed en met vrucht meer uitoefenen wanneer zij niet komen tot een steeds hechtere eensgezindheid en nauwer verbondenheid in de samenwerking met andere bisschoppen. Daar nu de bisschoppenconferenties, zoals die in verschillende landen reeds bestaan, voortreffelijke bewijzen hebben geleverd van een vooruitgang in apostolaatsactiviteit, houdt deze heilige kerkvergadering het voor zeer gewenst dat overal ter wereld de bisschoppen van éénzelfde land of van éénzelfde gebied zich tot één kring samenvoegen en op gezette tijden samenkomen om door uitwisseling van beleids- en ervaringsgegevens en door gemeenschappelijk beraad te komen tot een geheiligde bundeling van krachten tot nut van het gemeenschappelijk welzijn van de betrokken kerken. Daarom stelt zij het volgende vast over de bisschoppenconferenties. Ten eerste, een bisschoppenconferentie kan omschreven worden als een vergadering waarin de opperpriesters van een land of gebied hun pastorale taak gemeenschappelijk uitoefenen om aldus het goede dat door de kerk aan de mensen geschonken wordt te bevorderen door middel vooral van apostolaatsvormen en planningen welke aansluiten bij de voorhanden leeftijdssituaties. Ten tweede, alle bisschoppen van welke ritus ook, de hulpbisschoppen, de wijbisschoppen en de andere titulaire bisschoppen die van de apostolische stoel of van de bisschoppenconferenties een bijzondere taak kregen opgedragen, niet echter de vicarissen generaal, horen bij een bisschoppenconferentie. De overige titulaire bisschoppen zijn rechtens geen leden van zo'n conferentie, evenmin als de gezanten van de paus met het oog op de bijzondere taak die deze in een bepaald gebied te vervullen hebben. Aan de residerende bisschoppen en hun hulpbisschoppen
komt beslissend stemrecht toe. Wat betreft de wijbisschoppen en de andere bisschoppen die rechtens bij de bisschoppenconferentie aanwezig mogen zijn, bepalen de statuten van de conferentie of zij een beslissende of een adviserende stem zullen hebben. Ten derde. Iedere bisschoppenconferentie maakt haar eigen statuten, die door de apostolische stoel moeten worden goedgekeurd. Behalve in verschillende andere middelen moeten deze statuten voorzien in bepaalde functies die krachtig kunnen bijdragen tot het bereiken van het gestelde doel, zoals bijvoorbeeld een permanente raad van bisschoppen, bisschoppelijke commissies en een algemeen secretariaat. Ten vierde. De besluiten van een bisschoppenconferentie hebben juridische verplichtingskracht, op voorwaarde dat zij legaal en met 2/3 van de stemmen van de stemgerechtigde deelnemers genomen zijn, en dat het gevallen betreft waarvoor het algemeen recht zo bepaald heeft of een speciaal mandaat van de apostolische stoel, uit eigen beweging of op verzoek van de conferentie zelf uitgevaardigd, dit heeft toegestaan. En ten vijfde, wanneer bijzondere omstandigheden dat vragen, kunnen met goedkeuring van de apostolische stoel bisschoppen van verschillende landen samen één bisschoppenconferentie vormen, om grotere belangen te bevorderen of in bescherming te nemen, moeten ook de betrekkingen tussen de bisschoppenconferenties van verschillende landen bevorderd worden. En ten zesde, ten sterkste wordt aanbevolen dat de hoofden van de Oosterse kerken bij het bevorderen van de eigen kerkelijke tucht en het begunstigen van activiteiten, welke het godsdienstig leven ten goede komen, in hun synoden ook rekening zullen houden met het algemeen welzijn van geheel het kerkelijk gebied, wanneer daarin kerken van verschillende ritus worden aangetroffen. Volgens normen welke door het bevoegde gezag zullen moeten worden vastgesteld, dienen zij daarom in interrituele samenkomsten tot een gemeenschappelijk overleg te komen. Punt 2. De omschrijving van het gebied van de kerkelijke provincies en de oprichting van grotere kerkelijke gebieden. Het heil van de zielen vraagt niet alleen om een goede omschrijving van bisdommen, maar ook om een juiste omschrijving van kerkelijke provincies. Het is zelfs gediend met de oprichting van grotere kerkelijke gebieden, want aldus kan beter tegemoet worden gekomen aan de noden van het apostolaat overeenkomstig de sociale en lokale omstandigheden en kunnen tevens gemakkelijker vruchtbare contacten tot stand komen, hetzij tussen de bisschoppen onderling, hetzij tussen deze en de metropolieten en de andere bisschoppen van hetzelfde land, hetzij tussen de bisschoppen en de burgerlijke overheden. Ter bereiking van de opgezomde doelstellingen wil de Heilige Synode het volgende vaststellen. Ten eerste, de omschrijvingen van de kerkelijke provincies dienen op een aangepaste wijze herzien te worden en de rechten en privileges van de metropolieten moeten in nieuwe en aangepaste regels worden vastgelegd. Als regel dient te gelden
dat alle bisdommen, ten tweede dus, en andere territoriale gebieden, welke volgens het recht met bisdommen worden gelijkgesteld, in een kerkelijke provincie worden opgenomen. Daarom moeten de bisdommen, die tot nu toe onmiddellijk aan de apostolische stoel onderworpen waren, en met geen enkel ander bisdom waren verbonden, zo mogelijk tot een nieuwe kerkelijke provincie worden samengevoegd, of anders in die kerkprovincie worden ingelijfd welke het meest nabij is gelegen of daartoe het meest geschikt is. En zij moeten overeenkomstig de normen van het algemeen recht gesteld worden onder de metropoliet. Ten derde, wanneer dit nuttig mocht blijken, dienen de kerkelijke provincies tot grotere kerkelijke gebieden te worden samengevoegd. Het recht moet hieromtrent nadere bepalingen geven. Het is gewenst dat de daartoe bevoegde bisschoppenconferenties de kwestie van de omschrijving van de kerkprovincies of van de oprichting van grotere verbanden in studie gaan nemen, en wel volgens de richtlijnen die in nummer 23 en 24 met betrekking tot de bisdomsomschrijving reeds gegeven zijn. Hun adviezen en wensen dienen zij aan de apostolische stoel voor te leggen. Punt 3. De bisschoppen die een interdiocesane functie vervullen. De pastorale noden eisen in stijgende mate dat bepaalde pastorale taken in eensgezindheid worden geleid en verzorgd. Daarom is het goed dat enige functies worden ingesteld welke ten dienste staan van alle, of althans van meerdere bisdommen van een bepaald gebied of land. Zulke functies kunnen ook aan bisschoppen worden gegeven. Tussen prelaten of bisschoppen die deze functies vervullen en de diocesane bisschoppen en de bisschoppenconferenties moet naar de wens van deze heilige kerkvergadering altijd een broederlijke verbondenheid bestaan en eensgezindheid moet tussen hen heersen in de herderlijke zorg. Nadere bepalingen hieromtrent moeten door het algemeen recht worden gegeven. Aan de geestelijke verzorging van militairen moet met het oog op hun bijzondere levensomstandigheden zeer grote aandacht worden besteed. Daarom moet in ieder land, als dat enigszins mogelijk is, een legervicariaat worden opgericht. Zowel de legervicaris als de aalmoezeniers moeten zich in eendrachtige samenwerking met de diocesane bisschoppen met grote kracht aan dit moeilijke werk geven. Daarom dienen de diocesane bisschoppen aan de legervicaris voldoende priesters af te staan die voor dit belangrijke werk geschikt zijn. En ook moeten zij alle initiatieven steunen die een verbetering van het geestelijk welzijn van de militairen beogen. Algemene opdracht. De Heilige Kerkvergadering beslist dat bij de herziening van het kerkelijke wetboek, volgens de beginselen die in dit decreet zijn gegeven, nieuwe geëigende wetten gemaakt moeten worden. Hierbij dient overwogen te worden datgene wat de commissies en de concilievaders naar voren hebben gebracht. Ook beslist de Heilige Kerkvergadering dat algemene directoria voor de zielzorg zullen moeten worden samengesteld ten gerieve van bisschoppen en pastoors. Daarin zullen hun duidelijke werkwijzen worden geboden om hun herderlijke taak gemakkelijker en beter te kunnen vervullen.
Eveneens zal een bijzonder directorium worden samengesteld voor de herderlijke zorg over bijzondere groepen van gelovigen en wel overeenkomstig de verschillende nationale of regionale omstandigheden. Ook zal er een directorium verschijnen voor het catechetisch onderricht van het christelijke volk, waarin gehandeld zal worden over de fundamentele beginselen en de opbouw van dat onderricht en over het schrijven van boeken over deze materie. Bij het samenstellen van deze directoria zal eveneens rekening worden gehouden met de bemerkingen die door de conciliaire commissies of door de concilievaders gemaakt zijn. Het geheel en ieder van deze punten, uitgevaardigd in dit decreet, hebben de instemming van de vaders van het Heilige Concilie gekregen. Ook wij keuren ze goed en stellen ze krachtens de ons door Christus verleende apostolische macht in vereniging met de eerbiedwaardige vaders in de Heilige Geest onwrikbaar vast. En, wat in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld, laten wij ter ere Gods afkondigen. Rome, bij Sint-Pieter, 8 oktober in het jaar 1965. Ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk. Gevolgd door de handtekeningen van de concilievaders. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van alweer een decreet van het Tweede Vaticaans Concilie, Christus Dominus, over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk. Gepubliceerd dus op 28 oktober 1965. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer, dan lezen wij u opnieuw voor uit een ander kerkelijk document. Nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. We lezen vandaag in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 24 tot en met 28. En God zei: het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.

0: Vandaag hebben we het eerste deel gelezen van de zesde dag van de schepping. En die zesde dag wordt gebruikt voor de schepping van de levende wezens. In de eerste plaats de dieren op het land. We weten dat God op de vijfde dag reeds de vissen had geschapen en de vogels. Maar er was nog geen sprake van dierlijke aanwezigheid op het land. En zeker nog niet van menselijke aanwezigheid. En nu is er sprake van levende wezens. Natuurlijk, een vis in de zee, als ook een vogel in de lucht, is ook een levend wezen. En toch is er een verschil. Nu gaat het over het geschapene dat op het land leeft. En er zullen allerlei soorten komen. Alle soorten dieren. Kruipende dieren, tamme dieren, wilde dieren. En aan de mens uiteindelijk zal gevraagd zijn over dit alles te heersen. En wanneer God zal vragen om te heersen aan de mens, dan pas is er terugsprake van de vissen en van de vogels. Alsof het toch ook levende wezens waren, die nog niet zo genoemd zijn op de vijfde dag. Het is pas op de zesde dag eigenlijk dat het ware leven wordt gegeven. Dat God van zichzelf uit, Hij die het leven is, eigenlijk alles geeft. Op de zesde dag. God zei, nu gaan wij de mens maken. Wel nadat God de eerste dieren had geschapen, als levend wezen op de aarde, op het land, is nu de schepping van de mens die centraal komt te staan. En die schepping van de mens op de zesde dag, wel, die gebeurt naar het beeld en de gelijkenis van God. En in het geschrift van het boek Genesis staat er hier een meervoud. Wij gaan de mens scheppen. Natuurlijk kan dit theologisch gezien worden als een verwijzing naar de goddelijke drie-eenheid. Of ook nog een koninklijk meervoud. Er gebeurt iets plechtigs. En we weten doorheen de openbaring dat God als drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, een gemeenschap is van personen. De Vader is een persoon, de Zoon is een persoon, de Heilige Geest is een persoon. Eén God in drie personen. En het is naar dat beeld dat de mens geschapen wordt. Ook de mens is eigenlijk geroepen om in gemeenschap te leven. Wij leven niet alleen, wij leven met anderen. Ook al zijn we soms eenzaam, we hebben altijd een neiging om met meerdere te willen zijn. Niet daarom met iedereen, maar wel om in gemeenschap te leven. Om iets van zichzelf te kunnen geven aan een ander. En ook vaak om iets van een ander te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk in gemeenschap leven. En zo zijn we geschapen. Nu gaan wij de mens maken als beeld van ons. Op ons gelijkend. En dan staat er, hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En hier is terug de band gelegd tussen de zesde dag en de vijfde dag. De mens wordt gevraagd om te heersen, omdat wij als beeld zijn geschapen van God. God die natuurlijk over alles heerst. Hij is de alheerser. Hij is de almachtige. En de mens, geschapen naar zijn beeld, mag heersen. Maar alleen zoals God het doet. En dat zal later natuurlijk volledig anders worden wanneer de mens zal kiezen voor de zonde en niet voor God. Maar in het begin was het de bedoeling dat wij heersten zoals God. Niet op een hoogmoedige manier, maar op een dienende manier. Zoals God het zelf heeft voorgedaan. En dat zullen we later zien in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens wordt. Het is niet voor niets dat de Zoon van God, wanneer hij zijn kruisoffer doet en zijn leven geeft voor ieder van ons, dat dat gebeurt op de zesde dag. Dat is namelijk op de vrijdag. De zaterdag, de sabbat, was dan weer de zevende dag. En dan komt Pasen, met opnieuw de eerste dag van de week. Jezus Christus is gestorven op de zesde dag, omdat hij ons op het kruis, doorheen zijn dood, terug het leven geeft, ons terug schept. En zo zijn wij geschapen reeds bij het begin, met die goede bedoelingen die God met ons had, namelijk om te heersen over de schepping van de vissen, de vogels en al de dieren op het land. En zo zijn we geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Er staat ook nog: God schiep de mens als zijn beeld. Het wordt dus eigenlijk herhaald. Hier zien we het belang van de schepping van de mens. We gaan de mens scheppen naar ons beeld en dan zal het ook echt gebeuren. God schiep de mens als zijn beeld. Als beeld van God schiep hij hem. De mens wordt gezien als één. Het staat ook in het enkelvoud. De mens, als het beeld van God, schiep hij hem. En dan komt er ineens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen in het meervoud. Heel mooi hoe de auteur hier van het enkelvoud naar het meervoud gaat. Eerst toont hij eigenlijk de mens als één. Ook al is men man of vrouw, men is mens. En dan komt er een onderscheid. En dan komt er een meervoud. Hen. En dat is zowel mannelijk als vrouwelijk. En dat is het dan ook. Dat is de openbaring van de schepping van de mens. Mannelijk of vrouwelijk. En daar staat niets anders bij. Ook al denkt men vandaag dat er daar nog andere geslachten of genders zijn. In de openbaring die God van zichzelf geeft en ook van zijn schepping staat er wel degelijk mannelijk en vrouwelijk. En wij zijn één in het mens zijn. Maar tegelijkertijd is er een verschil. Er is een onderscheid. De een is man en de ander vrouw. God zegende hen, wordt er hierop gezegd. God zegent hen, wederom in het meervoud, hen. Zowel de man als de vrouw worden gezegend. En dat is de tweede maal dat er een zegen komt te midden van de schepping. De eerste zegen zagen we verschijnen over de vissen en de vogels. God zegende die dieren. Daarna, de schepping van de dieren op het land, wel, daar is geen zegen gegeven. Maar voor de mens komt er wederom een zegen. In de Joodse traditie, in de traditie van het volk van Israël, worden verschillende zegens gegeven. En de eerste zegen in hun traditie is altijd de kleinste. Iets minder waardig, maar ook nog altijd waardig, want het gaat nog altijd over een zegen. Over iets goeds uitspreken voor de ander. En dan volgt een belangrijkere zegen. En daarna nog een belangrijke enzovoort. En wanneer in de Joodse traditie de zegens worden gegeven, dan is dat altijd crescendo. Het gaat van minder belangrijk naar het belangrijkste. Daarom ziet men ook dat die tweede zegen gegeven wordt voor de mens. Heel belangrijk in de schepping. Maar zal het wel het belangrijkste zijn? Wel, daar zullen we het later over hebben. Want we kunnen nu reeds verklappen, er is nog een zegen die zal volgen. Maar daarover later meer. En als er dus nog een zegen komt, dan is die nog belangrijker dan de mens. Maar nu zien we reeds dat God de mens zal zegenen. Man en vrouw. En dan herhaalt hij zich. God zegt, wees vruchtbaar. En dat komt vanuit die zegen. Een zegen wordt gegeven ook om vruchtbaar te kunnen zijn. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde. En dan onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En dit is een herhaling. Want het werd reeds gezegd dat de mens daartoe geschapen werd. Wanneer we dus de schepping van de mens beschouwen, dan zien we in het boek Genesis eigenlijk altijd alles dubbel staan. Tot tweemaal toe wordt er gezegd dat de mens geschapen wordt, naar het beeld en de gelijkenis van God. Tot tweemaal toe wordt er een missie gegeven aan de mens, namelijk heersen over de dieren in de zee, in de lucht en op het land. En er wordt ook nog aan toegevoegd om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. En daartoe geldt die zegen. God geeft iets van zichzelf in de mens, in zijn eigen schepping. En dat zullen we pas met Jezus Christus ten volle begrijpen, wanneer Jezus Christus ons vraagt hem te volgen, zodat hij in ons kan leven. En het is pas in Jezus Christus dat we ook terug gaan ontdekken wat het beeld en de gelijkenis van God betekent. Want als er iemand beeld en gelijkenis is van God, dan is het wel degelijk Jezus Christus, de Zoon van God zelf. Hij die reeds toen bij die eerste schepping aanwezig was, als het woord van God, als die tweede persoon. Hij bevat het volledige beeld van God en wij kunnen nu op hem gelijken om dat beeld van God in ons terug te ontdekken. En zo hebben we gelezen deze mooie passage, het eerste deel van de schepping van de zesde dag, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 24 tot en met 28. We lezen nogmaals. En God zei, het land moet levende wezens voortbrengen, van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort, de tamme dieren soort na soort en alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei, nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, aan ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12:00 geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars, op deze dag waar wij het feest vieren van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. U kan dan ook de hymne vinden op bladzijde 1378. We nemen de hymne uit het ochtendgebed. Bladzijde 1378. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1018. We zijn in de derde week van het getijdenboek. Bladzijde 1018. En dan kan u de korte schriftlezing terugvinden op bladzijde 1617. Op het midden van bladzijde 1617. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De martelaar van Christus die wij eren, omdat zijn sterven hem deed triomferen, heeft al zijn aardse goederen weggegeven, ja, zelfs zijn leven. Daar hij het aardse ijdel wist als dromen, heeft hij bewust de weg des heils genomen, en gaf hij al zijn goederen aan de armen in groot erbarmen. De vrede vlammen konden hem niet deren, zijn hart ontbrand in liefelijk begeren, naar een volmaakter wereld waar het kwade niet meer kan schaden. Als overwinnaar is hij thuisgekomen en in het koor der engelen opgenomen. Hij bidt voor ons, zo ledigt hij het lijden en helpt ons strijden. Sta, sterke martelaar, ons dan terzijde, en kom bij God Almachtig tussen beide, opdat hij ons vergiffenis wil geven en eeuwig leven. Laat ons de Vader in het licht daarboven, laat ons de Zoon met onze liederen loven, laat ons de Geest, die eeuwig zal regeren, met hymnen eren. De Heer kroonde hem met de krans der gerechtigheid en gaf hem een eervolle naam. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten, zo vast als de aarde die gij hebt gemaakt. Zoals gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat dient u. Had ik in uw wet mijn vreugd niet gevonden, dan was ik reeds lang van ellende vergaan. Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten, omdat gij mij daardoor leven schenkt. Ik ben de uwe, maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat gij beveelt. De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat gij verordent. In alle dingen stuit ik op grenzen. Maar zonder beperking is uw gebod. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp. Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. De vuist die mij wreed omklemt. Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd. Voor velen ben ik een teken geworden, omdat gij mij krachtig gesteund hebt. Mijn mond was vervuld van uw lof. U prees ik van vroeg tot laat. Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken. Mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren maken al plannen. God heeft hem verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer. Heer, blijf niet staan in de verte. Mijn God, kom mij haastig te hulp. Dat zij verward op de vlucht slaan, die mij naar het leven staan. Met schaamte en schande bedekt, zij die mij het kwade wensen. Maar ik blijf steeds vol vertrouwen, draag elke dag bij tot uw lof. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag. Gods macht zal ik alom verhalen en uw gerechtigheid loven, Heer. Van jongs af heb ik het ondervonden en nu nog prijs ik uw daden. Wanneer ik eens oud en grijs ben, verlaat mij dan niet, mijn God. Zolang ik uw macht nog verkondigen kan, uw kracht aan allen die na mij komen. Uw goedheid, mijn God, die hemelhoog reikt. Uw grootheid, die niemand kan evenaren. Ge hebt mij dikwijls en zwaar beproefd, gij zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond. Vermeerder het aanzien dat ik geniet en geef mij opnieuw uw steun. Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen, met citerspel Israëls heilige loven. Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u die mij hebt verlost. Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen, omdat gij beschaamt die mij kwaad willen doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer kroonde hem met de krans der gerechtigheid en gaf hem een eervolle naam. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Zalig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegenkrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees, hoe zou dan een mens mij deren? En laat ons bidden. God, in zijn vurige liefde tot u heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Laten wij de rozenkrans bidden. Dit doen wij samen met 5 luisteraars van Radio Maria. Indien u een keer met ons wil meebidden, laat het ons dan zeker weten op ons nummer 016 41 47 47 of op ons e-mailadres info@radiomaria.be. Wij bidden en mediteren vanmiddag de glorievolle mysteries. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Wij bidden samen met een luisteraar uit Londerzeel. En wij bidden voor zegen en genade voor haar kinderen en kleinkinderen en voor de verdere groei van haar zoon zijn zaak.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden samen met een luisteraar uit Hechtel en wij bidden voor vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Loppem. En wij bidden voor de zieken in de familie.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Moorsele. En wij bidden voor het welslagen van de examens van haar kleinkinderen en voor vrede in de wereld.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Goetsenhoven. En wij bidden voor haar dochter en haar schoondochter die zwanger zijn, dat alles goed mag verlopen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Laurentius.
1: Bid voor ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: chapelet de cette douleur de Marie.
1: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
0: Le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique, salut.
1: Beste luisteraars van Radio Maria België, gegroet. We gaan de rozenkrans van de zeven smarten van Maria reciteren en mediteren vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten in Kibéo, Rwanda. In haar verschijningen aan de zeestas van Kibéo verscheen de heilige maagd Maria op een dag in grote droefheid. Haar pijn werd vooral gevoeld en gezien op 15 augustus 1982, het feest van Maria ten hemelopneming, toen ze in tranen verscheen. De zeensters zeiden dat ze haar diep bedroefd en huilend zagen. Op verschillende momenten tijdens de verschijning durfden Alphonsine en Nathalie aan de moeder van het oor te vragen wat de voornaamste reden van haar verdriet en wenen was. Aanvankelijk weigerde Maria daarop op te antwoorden. Ten slotte noemde ze in het bijzonder het ongeloof en de onboetvaardigheid van de mensen tegenover de heilzame boodschap die zij hun meedeelde. Wat mij verdriet doet, zei ze tegen Nathalie, is dat wanneer ik tot jullie kom, jullie van mij wegvluchten. Ik vertel jullie goed nieuws, maar jullie willen het niet horen. Ik geef je een boodschap, maar die wil je niet aannemen. Ik ben bedroefd om te zien hoe de zonden op aarde blijven toenemen, terwijl ze elke dag zouden moeten afnemen.
4: Toen
1: Nathalie aan de moeder van het woord bleef vragen waarom ze verdrietig was, antwoordde ze: het gaat heel slecht met de wereld. En als je niets doet om je te bekeren en je zonden af te zweren, wee je. Vergroot je ijver, mijn kind, in het bidden voor de wereld, opdat de zonden verminderen en vergeven worden aan hen die dat willen. Tegenover deze situatie in de wereld zijn de rozenkrans en de rozenkrans van zeven smarten de belangrijkste gebeden die de moeder van het woord in Kibéo voorstelt om ons te bekeren en in ons hart de afschuw te bewaren van de zonde die de Zoon van God opnieuw aan het kruis nagelt. Laten we, terwijl we mediteren over deze rozenkrans, bidden voor onze persoonlijke bekering en die van de hele wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben over de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen zijn Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val in de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam ze naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig, bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterker hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te komen, te naderen, Koning der Koningen. O moeder van het woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen.
4: pour faire périr.
1: En hij stond op, nam het kind en zijn moeder s'nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was zij slachtoffer? Waarvan is zij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harten aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt. Amen. Waar zij ook zijn. Amen.
5: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Derde smart van Maria. De pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na drie dagen vond ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis, trotserend, moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart.
5: Bidden we. Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen, want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons, en naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus. Eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is.
4: Prions.
1: Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons, we vertrouwen ons aan u toe.
6: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
1: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
6: Mais délivre-nous du mal.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de vijfde smart van Maria, de maagd Maria aan de voet van Jezus kruis.
5: Au pied de la croix de Jésus.
1: Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
4: Pour notre méditation.
1: Ter overweging.
4: La Vierge Marie
1: de maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan aan het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon Jezus stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het

0: zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging. Laten we Jezus aanschouwen vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij, die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de Maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwigheid. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zevende smart van Maria. De Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De Maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, ja, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilig lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet.

0: voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beprovingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het Woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen. Voor de kerk in al de beprovingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw Zoon standvastig mogen zijn in beprovingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw Zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
1: Donerai Jezus, la lumière du monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden. Smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België, we hebben zojuist gemediteerd over de rozenkrans van de zeven smarten die de moeder van het woord, die in Kibeo verscheen, ons in 1982 heeft voorgelezen door de zienster Marie-Claire Mukankango. De moeder van het woord leidt nog steeds onder het gebrek aan geloof en berouw dat de mensen van vandaag kenmerkt. Ze is bedroefd over zoveel mensen die zich afkeren van het goede goede en zich vermaken met het kwade. Ze lijdt omdat mensen voortdurend Gods geboden overtreden. Dank je wel dat je met ons de Rozenkrans van de Zeven Smarten mediteert, die in 1982 aan de zinster Marie-Claire werd toevertrouwd. Het doel van deze rozenkrans is ons te helpen mediteren over de passie van Jezus en de grote smarten van zijn moeder, om harten te helpen zich te bekeren. Bedankt om samen te bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij verbonden met Radio Maria Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de Rozenkrans hebben gebeden en overwogen de smarten van Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zijn jullie klaar om de Heer te loven? Want dat gaan we doen in deze uitzending van Vivendo. We starten met een versie van het lied Ouvrons les portes, Hosanna, van de christelijke muziekgroep EXO. Deze versie wordt gezongen door onze katholieke muzikanten uit Frankrijk, Glorious. Welkom, beste luisteraars, en kom samen met ons de komende 40 minuten de Heer loven en prijzen.

Amen. Alleluia. Hosanna. Beste luisteraars, we gaan verder met een uitzending vol lofprijzingmuziek. En we gaan verder met de groep Sela. Zegen komt van u.

Een klassieker voorbij lofprijzingsmuziek, beste luisteraars, is het lied Shout to the Lord, roep tot de Heer. Deze versie wordt gezongen door Getaway Worship met Jesse Harris. Shout to the Lord.

Het volgende lofprijzingsnummer, beste luisteraars, komt eraan en die komt van de Emmanuel Gemeenschap, Emmanuel Music. Zij zingen: Que ma bouche chante ta louange, mogen mijn mond uw lof bezingen.

En we gaan nu luisteren naar een Nederlandstalige versie van het lied King of Love, Herder van mijn ziel. En deze Nederlandstalige versie wordt gezongen door de groep Lef.

En wie lofprijzingsmuziek zegt, beste luisteraars, wie praise zegt, wel, dan denk je toch gelijk aan dat prachtig lied Praise. En wij gaan luisteren naar een versie van Elevation Worship, Praise.

En welkom terug in onze uitzending vol lofprijzingsmuziek, beste luisteraars. We prijzen de Heer, we loven Hem. En dat doen we ook met het volgende lied van Michael W. Smith, Above All.

En natuurlijk prijzen we de heer ook nog in het Nederlands. We luisteren naar een lied van de groep Sela, Alles wat adem heeft.

En dan is het weer tijd geworden, beste luisteraars, om deze uitzending af te sluiten. Deze uitzending vol lofprijzingsmuziek. En dat doen we met een lied tot de heilige. Eigenlijk een gezongen litanie. Ze noemen dit een Congolese versie van een lied van een litanie tot de heilige. Deze wordt gezongen door de Chemin Neuf, Litanie des Saints, version congolaise. Tot de volgende keer.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug. Ik lees u nog een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft: O onbegrijpelijke God, mijn hart smelt weg in vreugde omdat u het mij toegestaan heeft om door te dringen in de geheimenissen van uw barmhartigheid. Alles begint met uw barmhartigheid en eindigt met uw barmhartigheid. Alle genade vloeit uit de barmhartigheid en het laatste uur vloeit over van barmhartigheid voor ons. Laat niemand aan de goedheid van God twijfelen. Zelfs al ware iemands zonde zo zwart als de nacht, dan is Gods barmhartigheid sterker dan onze ellende. Er is maar één ding nodig: dat de zondaar de deur van zijn hart op een kier zet, al is die nog zo klein, om een straal van Gods barmhartige genade binnen te laten. En dan zal God de rest doen. Maar arm is de ziel die de deur voor Gods barmhartigheid zelfs in het laatste uur heeft dichtgedaan. Het waren juist zulke zielen die Jezus in de Hof van de Olijven in dodelijk verdriet stortte. De goddelijke barmhartigheid vloeide werkelijk uit zijn allerbarmhartigste hart.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Elke Dag Telt. Wij onderbreken voor vandaag het boek Verrast door Vreugde, dat u tijdens deze zomerweken kunt horen in het programma Boekad. En wij doen dit om u enkele evenementen te brengen die zullen plaatsvinden in Katholiek Vlaanderen de komende weken. We brengen u graag een moment van aanbidding, een moment van evangelisatie, de verschillende plaatsen waar u voor het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming een processie kunt bijwonen. Wij brengen u meer informatie over de welgezinde dagen in Gistel. En wij brengen u ook voor het eerst op Radio Maria de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen 2027 in Zuid-Korea. Maar zoals altijd beginnen wij met muziek. U hoort het nummer Lazarus van de groep Kane.

Beste luisteraars, op vrijdag 21 augustus vindt er in de abdij van Aflichem aanbidding plaats. Nu, het is zo dat er elke vrijdag aanbidding is in de abdij van Aflichem, maar om de zoveel maanden organiseren zij een iets grotere editie om jongeren vanuit heel het land uit te nodigen naar de abdij om samen aanbidding te houden. Die aanbidding vindt plaats van 20 uur tot en met 22 uur. Iedereen is welkom. Het is gericht op jongeren in de eerste plaats, maar iedereen is welkom voor de aanbidding, zeker en vast. En na de aanbidding vindt er dan een moment van ontmoeting plaats, waar er wat versnaperingen en drank wordt voorzien en vaak ook iets van een spel gespeeld wordt. U heeft het gehoord, beste luisteraars, vrijdag 21 augustus, aanbidding in stilte met af en toe muziek. En ook zal er gelegenheid zijn om de complete mee te bidden met de monniken in de abdij. Er is ook biechtgelegenheid. En vaak is er ook een moment van catechese voor zij die willen. Vrijdag 21 augustus in de abdij van Aflichem. Vooraleer wij het gaan hebben over een moment van evangelisatie georganiseerd in Gent, luisteren wij naar het nummer Richt mij weer op van Lars Gerfen.

Wij gingen het hebben, beste luisteraars, over een moment van evangelisatie. Wel nu, op 20 augustus wordt er in Gent aan straatevangelisatie gedaan. Onder de noemer Zot van God. Het is een straatevangelisatieproject in het centrum van Gent. Er worden kaarsjes uitgedeeld, er wordt gebeden voor en met mensen en er wordt gezongen voor de Heer tijdens eucharistische aanbidding. En dit in de Sint-Niklaaskerk in Gent, dat is op de Korenmarkt. Dit vindt plaats op 20 augustus van 13 uur tot 16 uur. Er wordt wel gevraagd om te laten weten indien u wilt meedoen. Dit is een activiteit georganiseerd door de gebedsgroep Cara Nova. U kan op verschillende manieren meedoen. U kan in de kerk bidden voor het Heilig Sacrament. U kan meezingen in de kerk. U kan bijbeltekstjes enzovoort uitdelen aan voorbijgangers. U kan kaarsjes uitdelen aan voorbijgangers. U kan ook van thuis uit meebidden voor het welslagen van deze evangelisatieactie. Die trouwens al doorgaat sinds 2017. Dat is al meer dan 10 jaar ondertussen. En u kan uw deelname laten weten via e-mail op het adres elise.vos@hotmail.be. Dat is elise.vos@hotmail.be. Of u kan ook bellen of sms'en naar het nummer 04 7 4 6 3 3 9 4 3. Dat is het nummer 04 7 4 6 3 3 9 4 3. Deze informatie kan u ook terugvinden op onze website in een artikel van het programma Elke Dag Telt. Dus indien u aan straatevangelisatie wil doen, beste luisteraars, op 20 augustus heeft u die kans in Gent.

U hoorde het nummer Psalm 121 van de groep Trinity. En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om een overzicht te geven van waar u een Maria-processie kan bijwonen in Vlaanderen. Dit ofwel op de vooravond van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Dat is vrijdag 14 augustus. Ofwel op het hoogfeest zelf, zaterdag 15 augustus. Laten wij beginnen met de vooravond. In Tiene kan u om 19:30 Eucharistie vieren in de Sint-Germanuskerk. En dan wordt er aansluitend een kaarsenprocessie gehouden door de stad. Dus in Tiene om 19:30 in de Sint-Germanuskerk. Te Nerem om 20:00 is er de heilige mis in de Sint-Servatiuskerk. En dan wordt er aansluitend een kaarsjesprocessie gehouden naar de Lourdesgrot in Nerem. Dus om 20:00 Eucharistie in de Sint-Servatiuskerk. Met aansluitend de processie. In Antwerpen vertrekt de Maria-processie om 18:00 aan de kathedraal. En deze wordt dan afgesloten met Eucharistie, ook in de kathedraal. Dus in Antwerpen om 18:00 aan de kathedraal voor de processie zelf. En dan nog een laatste processie op de vooravond, vrijdag 14 augustus. Te Bitsinge wordt er om 20:30 een kaarsenprocessie gehouden aan de Lourdesgrot van Bitsinge. En hier zal er worden gebeden en gezongen in het Nederlands en het Frans. Dus te Bitsinge om 20:30 aan de Lourdesgrot kaarsenprocessie. Vooraleer wij het gaan hebben over de verschillende plaatsen waar u op het hoogfeest zelf op zaterdag 15 augustus een processie kunt bijwonen, luisteren wij eerst nog naar muziek. Virgin Marie van Natasha Saint-Pierre.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Elke Dag Telt. Wij onderbreken vandaag kort het voorlezen uit het boek Verrast door Vreugde, geschreven door C.S. Lewis, dat u tijdens deze zomerweken kunt horen in het programma Boekad. En dit doen wij om enkele evenementen met jullie te delen. En we waren gekomen aan de Maria-processies die u kan bijwonen op zaterdag 15 augustus, het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. In Oud-Heverlee is er om 10 uur een openluchtmis aan de kapel van Steenbergen, met aansluitend een processie. Dus in Oud-Heverlee om 10 uur aan de kapel van Steenbergen. In Zutendaal om 9:30 is er Eucharistie in het Mariapark, met aansluitend de processie door het dorp. Er vindt trouwens ook een pelgrimstocht plaats naar Zutendaal, dus voorafgaand aan de Eucharistie. Er wordt afgesproken aan de Mariakapel te Hees om 5:55 in de ochtend, voor een tocht van 13 kilometer. Zij komen dan op tijd aan voor de mis van 9:30 in Zutendaal in het Mariapark. Voor meer informatie en om u in te schrijven, kan u mailen naar het e-mailadres françois.nelissen@telenet.be. Dat is François, FRANCOIS, Nelissen, NELISSEN, @telenet.be. Deze informatie kan u ook terugvinden op onze website. Op naar de volgende Maria-processie. Te Wever om 10 uur wordt er Eucharistie gecelebreerd in open lucht aan de kapel van de Heinkensberg. En om 14 uur start de processie aan de Sint-Antoniuskerk van Wever. Dus om 10 uur Eucharistie aan de kapel van de Heinkensberg en om 14 uur start van de processie aan de Sint-Antoniuskerk van Wever. Dit is trouwens een eeuwenoude Maria-processie. Nog een eeuwenoude Maria-processie. In Brugge, om 9:30 vertrekt deze processie de Brugse

trekt naar de kapel Hooiman, waar de openluchtmis plaatsvindt om 11 uur. Dus om 10:30 start van de processie aan de kerk in Schoot en dan om 11 uur de openluchtmis aan de kapel Hooiman in te Senderlo Ham. En dan de laatste processie, beste luisteraars, vindt plaats in Aalst. Om 9:30 vindt de heilige mis plaats in de Sint-Martinuskerk, met aansluitend een processie naar de werfkapel Onze Lieve Vrouw ter Druiven. In Aalst om 9:30 Eucharistie in de Sint-Martinuskerk en aansluitend de Maria-processie. Zo, beste luisteraars, dat zijn de plaatsen in ons land waar u op het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming een Maria-processie kan bijwonen. We hebben zometeen, beste luisteraars, moeder Greta aan de lijn. En zij gaat ons meer vertellen over de welgezinde dagen die plaatsvinden in Gistel van vrijdag 14 augustus op zaterdag 15 augustus. Met trouwens al een voorprogramma voor jongeren vanaf 13 augustus. Zometeen daarover meer.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij moeder Greta aan de lijn. Moeder Greta, welkom in onze uitzending.
1: Dank je wel.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben moeder Greta en ik ben hier...

0: hier verantwoordelijk voor onze gemeenschap Moeder van Vrede, die hier in Gestel in de abdij woont. Wij zijn een mariale gemeenschap, maar ik denk dat de meeste luisteraars ons al kennen, denk ik. Ik ben sinds 2022 moeder geworden hier van onze gemeenschap. Maar voor die ben ik al, eigenlijk van in het begin al lid van deze religieuze gemeenschap eigenlijk.
1: Ik denk inderdaad ook dat de meeste luisteraars de gemeenschap al een beetje kennen. Mm-hmm. Al is het van de mis op woensdag en zaterdag.
0: Zaterdag, ja.
1: Inderdaad. Ik heb u aan de lijn, moeder Greta, omdat jullie de gewoonte hebben met de gemeenschap om met Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming eigenlijk een groot evenement te houden. De welgezinde dagen. Zou u voor luisteraars die er misschien nog nooit geweest zijn, een beetje kunnen schetsen hoe dat eruit ziet, hoe dat in zijn werk gaat?
0: Ja, dus het is eigenlijk zo dat wij met de gemeenschap het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming een beetje als ons groot familiefeest hebben beschouwd. We hebben dat dus ook jaren alleen op 15 augustus gevierd. Maar sinds een aantal jaar, ik denk sinds 2015, vonden we eigenlijk dat voor één dag zo'n grote tent opzetten en alles aanbrengen wat daarvoor nodig is, stoelen en van alles, dachten we van eigenlijk met die energie die we daarin steken, kunnen we er ook meerdere dagen van maken. Eigenlijk een soort driedaagse was dat eigenlijk in het begin. Met een spreker of een optreden of mensen samenbrengen die graag hun geloof met elkaar delen, maar ook de vreugde daarin vinden, elkaar ontmoeten, samen bidden. En dus eigenlijk is dat zo vanaf toen, 2015, zo gegroeid. En in het begin dachten we van, hoe gaan we dat noemen? We kunnen moeilijk zeggen een festival of zo. Maar vader Benard, die ondertussen ook overleden is, die zei, laten we het ons zo zeggen, 3 dagen welgezind. Met daarin het woordje gezin centraal dan. Hè. Dus welgezind. We zijn wel voor het gezin, maar we zijn ook welgezind. We zijn ook blij, we zijn ook vreugdevol om samen te zijn en om ons geloof met elkaar te delen. En dan later noemden we dat gewoon de welgezinde dagen. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Met de ingrediënten die ik daar juist heb genoemd. Hè, dus ontmoeting, samen bidden, luisteren naar een onderricht. Een optreden. Dat is nu dit jaar er nu wel niet bij. Maar ook momenten dat we hier aan de bar kunnen zitten en een beetje met elkaar ontmoeten. Zo. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die daar gebeuren. Ja.
1: Ik vind het een fantastische naam, de welgezinde dagen.
0: Ja, ik vind dat ook eigenlijk.
1: Het vindt allemaal plaats op jullie kloosterdomein eigenlijk. Rond de abdij, ja.
0: Ja, dus het gaat door binnen de muren van onze abdij. We hebben het geluk dat we achter de gebouwen een groot grasveld hebben, eigenlijk een soort weide, waar we dan voor die dagen een grote tent opzetten, waar iedereen dan in kan. Want onze kerk is wel groot, maar niet groot genoeg voor die dagen eigenlijk. Want we verwachten eigenlijk wel een paar honderd mensen op die dagen. Dus het gaat allemaal door bij ons in de abdij, inderdaad. Ja.
1: Is het ook toegankelijk voor minder mobiele mensen?
0: Ja, zeker. Dus mensen die minder mobiel zijn, we hebben een paar rolstoelen, we zetten die dan aan de ingang, mensen die moeilijk kunnen stappen. Het is natuurlijk een eindje gaan vanaf de poort tot vanachter, maar als iemand hulp nodig heeft, dan zijn we er wel om iemand te helpen. Ja, dat is normaal gezien geen probleem.
1: En misschien moeten we het ook een beetje hebben dan over het programma van dit jaar. Want de slogan is kies dan het leven.
0: Ja, kies dan het leven, inderdaad. We hebben elk jaar wel een thema zo waarom we die dagen willen organiseren. En het was eigenlijk al een thema dat we eerder al in gedachten hadden, een aantal jaar geleden. En toen we het wilden organiseren was het juist corona, dus dat viel dan weg. En ik zei zo van, we hebben eigenlijk nog een thema niet uitgewerkt. Dus ik dacht, laten we dat nu dit jaar daar maar kiezen. Kies dan het leven, dus een zinnetje uit het boek Deuteronomium. En we hebben eigenlijk daarvoor, voor dat onderwerp dan, broeder René Stokman uitgenodigd. Die zou dat in 2020 ook gedaan hebben, maar dat is dan niet doorgegaan. Maar nu is hij ook wel bereid om daarover een tweetal conferenties te geven rond dat thema. Over het leven, over de waarde van het leven, over dat we het leven niet zelf kunnen of mogen beëindigen. Maar niet alleen ook daarover, maar ook gewoon over de cultuur van het leven eigenlijk. Terwijl dat we nu eigenlijk in onze maatschappij vooral in een cultuur van de dood zitten, proberen we dat open te trekken naar hoe kunnen wij dan wel kiezen voor het leven. Ja, dat is eigenlijk een beetje het grondthema van die dagen nu.
1: Broeder René Stokman doet twee inleidingen?
0: Ja, hij doet twee inleidingen. Dus de eerste zal zijn, dus het begint eigenlijk vrijdag 14 augustus. In de namiddag om 3:00 zal ik eerst een welkomstwoordje zeggen en dan zal hij al een eerste inleiding geven. En de tweede zal gegeven worden op zaterdag 15 augustus, maar dan in de voormiddag om 10:30. Dus dat zal twee keer een uur of iets meer dan een uur zijn dat hij ons zal toespreken daarover.
1: Ja. Dus mensen hebben de mogelijkheid om op vrijdag al te komen?
0: Ja,
1: en dan
0: zeker.
1: Eventueel te overnachten?
0: Ze kunnen overnachten. Dat is allemaal een beetje op onze website, op de inschrijvingsformulier. Je kunt dus natuurlijk ook heen en terug naar huis, als dat niet te ver is. Maar je kunt ook, als je dat toch kunt, de meeste een tentje meebrengen en bij ons op het gras kamperen. Dat kan ook. Je kunt ook een B&B zoeken in de buurt. En we hebben ook een aantal gastgezinnen aangesproken hier in de buurt om iemand te ontvangen in hun huis dan. Maar dat is dan hier dan in Gistel en omgeving. Nu, die gezinnen, dat is wel eerder beperkt. Dus als ze daarvoor nog kiezen, moeten ze wel heel snel inschrijven daarvoor. Maar ze kunnen dus eigenlijk ook overnachten, ja.
1: Misschien nog een paar vragen over de rest van het programma dan. Dus we hebben twee inleidingen door broeder René Stokman. Wat zal er nog allemaal gebeuren?
0: Ja, er is ook een eigen, dat moet ik misschien ook wel vermelden, een eigen programma voor jongeren. En dat zal eigenlijk al beginnen, voor de jongeren beginnen we een dagje vroeger. Dus dat is eigenlijk al de 13e augustus. Die komen al van in de voormiddag rond 11:00 al samen om ook rond het thema kies dan het leven te werken. Er zal daar ook een getuigenis doorgaan van enkele jongeren van het Cenacolo. Dat is ook een gemeenschap die zich inzet voor jongeren met een verslavingsproblematiek. Omdat wij ook denken van jongeren die kiezen voor een verslaving, die kiezen eigenlijk ook voor de dood. En zij proberen dan in hun gemeenschap weer te kiezen voor het leven. Dus los te komen van die verslaving en weer het leven te zien zonder te vluchten in een verdoving. Hè. Dus zij hebben dus ook een extra dag om nog meer specifiek rond dat thema uit te diepen dan. Voilà, en dan de 14e hebben we de getuigenis op de conferentie van broeder Stokman. Maar er zal ook een voorstelling zijn of een getuigenis zijn van Levensadem. Dat is ook een organisatie die zich inzet voor gezinnen of vrouwen in moeilijke omstandigheden die zwanger zijn, die misschien niet goed weten wat ze met hun kindje gaan doen, of ze het wel kunnen opvoeden of niet. Dus eigenlijk een organisatie die concrete hulp biedt aan vrouwen die in moeilijke omstandigheden zwanger zijn. Of die een kindje verloren hebben ook. Maar zij gaan dat dan ook wel uitleggen. Dus dat is dan ook voor vrijdag namiddag. En dan vrijdagavond hebben we dan een aanbiddingsavond. Een uur of een uur en een half aanbidding met daarna een nachtwaken. Dus eigenlijk wordt er heel de nacht dan het sacrament uitgesteld en is er kans tot aanbidding als voorbereiding op het hoofdfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. En dan de 15e hebben we ook na het ontbijt de lauden en zullen de kinderen daarna. Ik heb hier in het begin van juli een kamp gehouden voor kinderen. En zij zullen dan enkele liedjes zingen van het kampje. En ook zal er een klein filmpje worden getoond met een beetje indrukken van dat kamp. En dan na het onderricht van broeder Stokman zijn er kans tot deelgroepjes. Misschien hebben mensen wel nood aan iets te delen met elkaar over het onderwerp dat hij naar voren zal brengen. En dan na de middag, dan is het eigenlijk het hoogtepunt. Om 3 uur hebben we dan de Eucharistie ter ere van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming. Dan komt de grote massa daar naartoe. Allee, vroeger was het toch zo. Dus we verwachten heel veel volk op die Eucharistie. Die eigenlijk het hoogtepunt is van de welgezinde dagen. En daarna is er ontmoeting. Mensen brengen een stuk gebak mee of een taart. En dat wordt dan gedeeld onder elkaar met een glaasje wijn of een kopje koffie. En dan eindigen we de dag met een barbecueworstje of een frietje. En is er ook Westrim, die zal enkele folkliedjes spelen, waar er ook een beetje kan op gedanst worden. Dus het was, dus eigenlijk wordt het echt feest na de Eucharistie. En dan s'avonds rond 9 uur gaan we dan de welgezinde dagen afronden met een momentje van aanbidding. Dus dat is zo'n beetje in een notendop het hele programma dan. En dan daarnaast is er eigenlijk voor de kinderen van de lagere school dan een apart programma voor hen. Vooral tijdens de momenten van de conferenties krijgen zij een apart catechese moment. En ook de tieners die hebben ook een eigen programma voor die dagen. Dus het is eigenlijk voor heel het gezin een eigen programma voorzien. En ook voor de baby'tjes en de peuters en kleuters, die worden ook apart opgevangen. Dus het is eigenlijk een hele organisatie, maar we willen dat heel het gezin kan komen naar de welgezinde dagen.
1: Fantastisch. En voor de luisteraars die er misschien niet zouden geraken, de Eucharistie van 15 uur zal ook op de radio worden uitgezonden. Dus iedereen kan die meebeleven.
0: Inderdaad, ja. Dat is een heel mooie verbinding met alle mensen die graag zouden willen komen, maar er niet geraken omwille van dat ze niet meer kunnen geraken of omdat het te ver is. Vind ik het heel mooi dat het ook via Radio Maria wordt uitgezonden. Ja, we zijn daar heel blij mee.
1: Oké, dankjewel. Moeder Greta, is er nog iets dat u wil zeggen dat ik nog niet heb gevraagd?
0: Ja, wel, als mensen graag komen, zouden we heel graag hebben dat ze zich inschrijven. Het is gratis, maar je kunt het doen via onze website, kun je inschrijven. Of als je ons contactblaadje hebt, kun je ook het inschrijvingsformuliertje van het contactblaadje invullen en opsturen. Het is vooral gewoon belangrijk voor de maaltijden die worden gegeven en ook om een beetje zicht te hebben van voor hoeveel mensen moeten we iets voorzien ook. Dus graag zo snel mogelijk en ten laatste ik denk dat we nog tot 10 augustus inschrijvingen kunnen ontvangen.
1: Dus, oké, zeer goed. Wij gaan ook alle informatie op onze website plaatsen. Ja. Zullen ook een link naar jullie inschrijvingsformulier daarop plaatsen. Dus voor iedereen die zich wil inschrijven, jullie kunnen ook gewoon gaan naar radiomaria.be. En daar op het artikel onder Elke Dag Telt zal alle informatie staan. En ook het programma zullen jullie daar kunnen terugvinden.
0: Oké, heel goed. Prima.
1: Hartelijk bedankt, moeder Greta.
0: Heel graag gedaan.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste onderwerp gekomen voor deze uitzending van Elke Dag Telt. Op 3 augustus is de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea uitgebracht. Dit exact 1 jaar voor het begin van deze Wereldjongerendagen. Wij gaan het hier op Radio Maria en tijdens Elke Dag Telt ongetwijfeld nog over hebben. Maar we willen u deze graag al voor een eerste keer laten beluisteren. De tekst van het refrein die luidt als volgt. Jullie zijn het licht van de wereld. Verlicht elkaars pad door angst en duisternis en ons onzeker pad. Wij zullen hoop dragen. En nu, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Confidite, ego vici mundum. U wil geschieden. Deze hymne die wordt gezongen in meerdere talen. U zal het zo meteen horen.

0: Dat was de hymne, beste luisteraars, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea volgende zomer. Of toch één van de twee versies, want er is ook een meer klassieke versie uitgebracht. Die zullen jullie zeker en vast ook nog kunnen beluisteren op onze radio. Beste luisteraars, het is traditie om het programma Elke Dag Telt af te sluiten met het trekken van een Bijbelvers voor de dag. Laten wij dat in deze zomerse editie ook zo doen. Kom, o Heilige Geest. Het Bijbelvers voor de dag komt uit het Johannesevangelie. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Dit is het Johannesevangelie, hoofdstuk 14, vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Morgen zeer veel luisterplezier bij het programma Boekat. En voor het programma Elke Dag Telt, tot in september.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark. Vandaag vieren wij de heilige Laurentius, diaken en martelaar. De hymne hiervoor kan u vinden op pagina 1378. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1380. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1619.

Geliefden, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.

0: Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden. En op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken met de woorden.
1: U Heer loven wij, omdat Gij ons tot het uiterste toe hebt bemind. Gij, onze Verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap.
2: Heer, loven wij.
1: U Heer loven wij, omdat Gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen. Heer, loven wij, omdat Gij het bloed van het nieuwe, altijd durende verbond hebt vergoten, tot vergeving van de zonden.
2: Heer, loven wij.
1: U, Heer, loven wij, omdat Gij ons vandaag de genade hebt verleend, stand te houden in het geloof. Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezuster, zuster Marie Pia, gestorven in 1960. U, Heer, loven wij, omdat Gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood.
2: Heer, loven wij.
1: Heer, door de handen van Maria leggen wij al onze noden en intenties neer die leven in ons hart. Van hen die om ons gebed hebben gevraagd of aan wie wij ons gebed hebben beloofd. In het bijzonder voor de luisteraars van Radio Maria.

0: God in zijn vurige liefde tot u heeft de diaken Laurentius u trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium, 11 augustus, de 27e dag na de nieuwe maan. De gedachtenis van de heilige Clara, maagd, die als eerste lood aan de stam van de arme vrouwen van de orde van de minderbroeders de heilige Franciscus volgde en die te Assisi in Umbrië een leven leidde dat streng was, maar rijk aan werken van liefde en godsvrucht. Op uitmuntende wijze had zij de armoede lief en zij liet zich nooit hiervan afbrengen, zelfs niet in uiterste behoeftigheid en bij ziekte. Te Hummenik in Pontus in het huidige Turkije, de heilige Alexander, bijgenaamd de kolenbrander, bisschop, die uit de filosofie een uitstekende kennis van de christelijke nederigheid verwierf en die door de heilige Gregorius, de wonderdoener, werd vergeven tot de bisschopszetel van die kerk en befaamd werd niet alleen door zijn prediking, maar ook door zijn marteldood door het vuur. Te Rome op de begraafplaats Ad Duas Lauros aan de Via Labicana bij de derde mijlsteen de heilige Tiburtius, martelaar, wiens lof wordt bezongen door de heilige paus Damasus. Eveneens zal daar de gedenkdag van de heilige Susanna, ter ere van haar naam, die in oude kalenders wordt gerekend tot de martelaren, werd in de 6e eeuw bij de termen van Diocletianus een basiliek aan God gewijd met de titel Gaius. Te Assisi in Umbrië de heilige Rufinus, die wordt beschouwd als de eerste bisschop van deze stad en als martelaar. Te Évreux in Frankrijk de heilige Taurinus, die wordt vereerd als de eerste bisschop van deze stad. In de provincie Valeria, het huidige Umbrië in Italië, de heilige Equitius, abt, die, zoals de heilige paus Gregorius de Grote schrijft, vanwege zijn heiligheid vader werd van vele kloosters en de bron van de heilige schrift opende waar hij ook kwam. Te Kamerijk in het huidige Frans-Vlaanderen en Frankrijk de heilige Gaugericus, bisschop, die vermaard was om zijn godsvrucht en zijn liefde voor de armen. Hij werd door Magnericus van Trier diaken gewijd en na zijn uitverkiezing tot de bisschopszetel van Kamerijk bekleedde hij 39 jaar het bisschopsambt. Zijn gedachtenis is ingeschreven op 12 augustus.

0: Uit de wijsheid van Jezus Sira. De rechtvaardige zet zijn hart op het vroeg opstaan voor de Heer die hem gemaakt heeft en voor het aanschijn van de Allerhoogste bidt gij. Hij opent zijn mond in gebed en voor zijn overtredingen vraagt gij vergeving. Want als de grote Heer het wil, wordt gij vervuld met een geest van inzicht. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Sta, Heer, uw volk bij dat zijn smeekbeden tot u richt onder de bescherming van uw heiligen. Wat het uit zichzelf niet durft te verwachten, laat het dat toch verkrijgen vanwege de verdiensten van zijn voorsprekers. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zo krijgen wij opnieuw de gelegenheid om samen een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering stonden wij kort stil bij de antwoorden die Paus Leo XIV heeft gegeven aan de jongeren die hij mocht ontmoeten in Assisi, en dat op 6 augustus, in het kader van een pastoraal bezoek aan Assisi ter gelegenheid van de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. Deze samenkomst van jeugd, van Franciscaanse jeugd, dus die vertrouwd ook zijn met de Franciscaanse spiritualiteit, zo'n 2000 van hen, leidde tot zeer interessante vragen. 3 die werden gesteld in totaal, en de Heilige Vader die er even interessant heeft op geantwoord. Diepzinnige antwoorden voor de toekomst van de katholieke kerk en van de Franciscaanse spiritualiteit. Vandaag gaan we luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het vieren van de Eucharistie in de Basilica van Maria degli Angeli in Assisi. En dat op het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Verder zullen we ook een blik werpen op het reisschema van Paus Leo XIV... wanneer hij naar Frankrijk zal afreizen vanaf vrijdag 25 september, zal dat zijn, en dat werd bekendgemaakt, dus daar kunnen we ook even blijven bij stilstaan. We gaan de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het Angelus van zondag 9 augustus eveneens beluisteren, en daar krijgt u ook een vertaling van. En daar zullen wij op deze wijze genoeg mogen ontvangen, ook in deze aflevering van Radio Vaticaan, de zaken die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft gedaan. Andere agendapunten voor de paus zijn natuurlijk de audienties. En ook deze zullen we samen even overlopen. We gaan binnen in het Apostolische Paleis. Op vrijdag 7 augustus ontving de paus monsignor Marco Ganci, de tijdelijke verantwoordelijke in Zuid-Soedan en Eritrea. Een audiëntie werd verleend aan zuster Raffaella Petrini. Zij is de voorzitter van de pauselijke commissie voor Vaticaanstad en van het bestuur van Vaticaanstad. Samen met monsignor Giovanni Cesare Pegazzi, aartsbisschop van Belcastro, archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk. Er werd een audiëntie verleend aan pater Artura Sosa Abascal. Hij is de generaal-overste van de Sociëteit van Jezus, beter gekend als de Jezuïten. Tevens audiëntie voor kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en de Nieuwe Particuliere Kerken. Op diezelfde dag nog ontving de paus ook kardinaal Mauro.

0: Mauro Gambetti, de algemeen vicaris van zijn heiligheid voor Vaticaanstad en aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Voorzitter ook van de kerkfabriek van Sint-Pieter. Zaterdag 8 augustus verleende de paus een audiëntie aan de prefect van het dicasterie voor de klerus, kardinaal Lazzaro Geong-Sikyu. En op maandag 10 augustus audiëntie voor de apostolische nuncius in Chili, monsieur Curian Mathieu Vallalungal. Er werd ook een audiëntie verleend aan de metropoliet van Perugia, Città delle Pieve, monsieur Ivan Maffeis. En, dichter bij huis, de metropoliet-aartsbisschop van Utrecht van onze noorderburen dus, kardinaal Willem Jacobus Eyck. Tot slot ontving de paus ook nog de ambassadeur van Polen. En dat bij de gelegenheid van zijn afscheid van zijn diplomatieke functie bij de Heilige Stoel, de heer Adam Mariusz Kwiatkowski. Zoals eerder gezegd en ook in de vorige aflevering mochten wij daar blijven bij stilstaan, namelijk het pastorale bezoek aan Assisi op 6 augustus, feest van de gedaanteverandering van de Heer. Om 10:22 heeft de Heilige Vader in de Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porciuncula de heilige mis gecelebreerd met de deelnemers aan de bijeenkomst Go Franciscan Youth Meeting 2026. Voordat de slotzegen werd gegeven, heeft een jongere ook nog de paus bedankt voor deze samenkomst natuurlijk. En de paus heeft na de heilige mis ook kort de Porciuncula betreden voor een moment van stilte en een moment van gebed. Daarna was het natuurlijk tijd om terug te keren naar het Vaticaan per helikopter zoals hij was gekomen. We gaan luisteren naar de homilie die paus Leo XIV daar heeft uitgesproken. Tijdens de heilige mis die door veel mensen werd bijgewoond, maar in het bijzonder dus zeer zeker de 2000 jongeren die aan deze bijzondere ontmoeting in Assisi hebben deelgenomen.
1: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani.
0: Dierbare broeders en zusters, dierbare jongeren, het feest van de transfiguratie dat wij vandaag vieren is een mysterie van licht dat ons helpt onze ontmoeting te verdiepen. Een ontmoeting die zo vervuld is van vreugde, maar ook vol vragen over het heden en de toekomst. In het verhaal dat we hebben gehoord in het evangelie vinden we de tegenstelling tussen licht en schaduw, tussen stilte en woorden, verwondering en onbegrip. We zijn in Assisi, een stad waar al eeuwenlang vele pelgrims naartoe komen, en vandaag ook wij, omdat hier alles fluistert dat ons leven van vorm kan veranderen, licht kan uitstralen en de wereld kan herstellen. Hier begon de transfiguratie van Franciscus, van Clara en vervolgens van duizenden andere jongeren. Zij hebben het evangelie sine glossa, we zouden zeggen, zonder concessies aanvaard. En het leven van Jezus is in hen opnieuw begonnen. We zijn hier gekomen om te begrijpen waar de geschiedenis naartoe gaat, waar wij zelf naartoe gaan. In het evangelie zien we dat er een betekenis te vinden is, dat er een weg te ontwaren valt. Net als Petrus, Jacobus en Johannes worden een beetje apart genomen. En Jezus is bij ons. En dat is wat telt, zijn aanwezigheid. Op de berg aanschouwen de apostelen Jezus, die zich op zijn eigen toekomst richt. Over dit punt was er onderling oneenigheid geweest. 6 dagen daarvoor had Petrus de meester verweten dat hij openlijk over het kruis sprak. Hij verwachtte glorie voor de Messias en misschien ook voor zichzelf, zonder rekening te houden met weerstanden en risico's. Maar vooral zonder zich af te vragen, wat is glorie nu eigenlijk? Nu, bij de transfiguratie van Jezus, is het God zelf die zich openbaart in zijn glorie, die de gedaante heeft van een wolk die beschermt en omhult. Hij wijst naar de Zoon en nodigt uit om naar hem te luisteren. De weg van het leven ontdekken wij door hem samen te volgen. De schoonheid ervan krijgt een nieuw aspect, een ongekende intensiteit. Zozeer zelfs dat Petrus de tijd zou willen stilzetten en dat visioen zou willen verlengen. Vrijgevig biedt hij aan om 3 tenten te bouwen, alsof hij het gesprek tussen Jezus, Mozes en Elia wil laten verder duren. In dat gesprek moeten wij juist stappen. We kunnen er niet alleen toeschouwers van blijven. We zijn namelijk geroepen om samen met de Meester de Schrift te lezen, onze tijd te interpreteren en beslissingen te nemen, terwijl we zijn weg volgen. We zijn hier om berusting en angst te overwinnen, om de twijfels weg te nemen die ook ons tegenhouden, net zoals zij de apostelen hebben tegengehouden. Jezus roept ons op om in dialoog te treden met zijn geschiedenis, zijn leven, om nieuwe bladzijden van de geschiedenis te schrijven. En terwijl we horen dat zijn aangezicht straalde als de zon en zijn kleren zo wit werden als het licht, denken we aan de paasochtend toen een engel van de Heer de steen wegrolde die het graf afsloot en de boodschap van de verrijzenis bracht. Zijn uiterlijk was als een bliksemflits en zijn gewaad was wit als sneeuw. Het is het licht van een nieuwe dag waarnaar wij gericht zijn, terwijl het om ons heen en soms ook in ons nog donker is. Wij zien de dageraad ervan in de heilige verklaarde heiligen, zoals de heilige Franciscus en de heilige Clara, en in een groot aantal broeders en zusters die het kwaad met het goede beantwoorden. Wij zijn niet alleen. In deze dagen hebben jullie dat ervaren. Jullie zijn elkaar tegemoet gekomen, hebben naar elkaar geluisterd, waarbij jullie de overweldigende en tegenstrijdige stemmen achter je hebt gelaten en de kunst van het gesprek hebt beoefend. Vandaag aanschouwen we Jezus die juist in het gesprek met de Vader, met degenen die hem zijn voorgegaan, Mozes en Elia, en met zijn tijdgenoten, de discipelen, wordt getransfigureerd. De kerk bestaat om ons mee te voeren in deze dynamiek van luisteren en beslissen, waarin we begrijpen voor wie wij moeten leven en hoe wij moeten leven. Het is de gemeenschap waarin wij leren de stem van God te onderscheiden, die nooit louter samenvalt met onze meningen, en waarin we die gehoorzaamheid aan de Heilige Geest durven te beoefenen, die al diegenen die Jezus zijn gaan volgen, moedig en creatief heeft gemaakt. We vervormen onszelf door ons van hem en van anderen af te scheiden. We worden daarentegen getransfigureerd in de relaties die ons voeden en tot leven roepen. De Franciscaanse spiritualiteit waarin jullie zijn gevormd is een van die spiritualiteiten die het meest aandacht schenkt aan het herstellen van de fundamentele relaties met God en met al zijn schepsels. Een harmonie die vandaag de dag meer dan ooit moet worden bewaard en gekoesterd. In die zin heb ik aan het begin van mijn eerste encycliek gesuggereerd dat elke generatie de taak erft om vorm te geven aan haar eigen tijd, om de geschiedenis te laten rijpen als een plaats waar de waardigheid van iedere persoon wordt beschermd, gerechtigheid wordt bevorderd en broederschap mogelijk wordt gemaakt. Maar boven elk tijdperk hangt het risico om een onmenselijke en onrechtvaardige wereld op te bouwen. Waar de mensheid het gevaar loopt haar eigen gezicht te verliezen, richten wij christenen onze ogen op de God die vlees is geworden. In de wetenschap dat enkel in het mysterie van het vlees geworden woord het mysterie van de mens zijn ware licht vindt. Deze magnifica humanitas in Jezus Christus wordt de weg, de waarheid en het leven en opent voor ieder van ons de weg om te groeien naar de volheid. Dierbare vrienden, de reden waarom de heilige Franciscus ons, 800 jaar na zijn dood, nog steeds zo aanspreekt, ligt in de prachtige menselijkheid die hem ertoe bracht de reeds uitgestippelde wegen te verlaten om een nieuwe weg in te slaan die beter aansloot bij de weg van Jezus. Zelfs in een stad die al eeuwenlang christelijk was, zoals Assisi, kwam dit revolutionair over. De keuze van Clara was nog indrukwekkender. Een meisje dat net als Franciscus wilde zijn, dat als vrouw net zo vrij wilde leven als die broeders. Het is de kracht van het christendom die van zijn begin en van zijn vele nieuwe beginnen. Wel nu, dierbare jongeren, vandaag zoeken Europa en de hele wereld in jullie nieuwe heiligen. Durf te geloven in het woord van het evangelie. Word mens met de vrijheid van Jezus Christus. Omarm zuster armoede. De titel van jullie bijeenkomst, Go, is een missie, een uitzending op wegen waarvoor wij geen kaarten hebben. Want die openen zich door naar het hart te luisteren, de geest te gehoorzamen, de verrezenen te volgen waar hij ons voor wilde gaan. Go, ga. Of beter nog, laten wij gaan. Let's go. Naar de randgebieden, waar onrechtvaardigheid en de overheersing van enkelen, de waardigheid en de dromen van velen, van te veel zonen en dochters van God ontzeggen. Paus Franciscus heeft ons geïnspireerd door de Poverello van Assisi, gewaarschuwd voor de verleiding om christenen te zijn terwijl we een voorzichtige afstand bewaren tot de wonden van de Heer. Jezus wil dat we de menselijke ellende aanraken, dat wij het lijdende vlees van anderen aanraken. Hij verwacht dat wij afzien van het zoeken naar die persoonlijke of gemeenschappelijke schuilplaatsen die ons in staat stellen afstand te houden van de kern van het menselijke drama. Het kan gebeuren dat men niet begrepen wordt, zelfs niet door de naasten, zoals bij Sint Franciscus het geval was. En toch is het ontvluchten van de machtscultuur en het afbreken van de muren die mensen van elkaar scheiden nooit een verraad aan de familie, de stad of de traditie, maar juist een bevrijding ervan. Van hun spoken, van vijanden die uit angst en onwetendheid zijn verzonnen. En van het geweld waarmee men zijn eigen kleine orde zou willen opleggen aan een werkelijkheid die ons van alle kanten te boven gaat. Vertrouwen op God betekent, net als Franciscus en Clara, een wereld van broeders en zusters herontdekken die je moet waarderen en dienen, niet uitbuiten en overheersen. Geen wereld om te verdedigen, maar om te omarmen. Wijd jullie, dierbare jongeren, aan de beschaving van de liefde, waarvan jullie de eerste tekenen hebben gezien in zoveel voorbeelden van onbaatzuchtigheid en die naar het beeld van Christus talloze vredestichters verheerlijkt, die ook vandaag nog bezig zijn het leven te dienen in de meest tragische scenario's van de dood. Bundel de beste krachten van jullie prachtige menselijkheid, jullie studie, vaardigheden, werk, vriendschappen, liefde en gebed. En breng op verschillende wijzen de visie van Franciscus tot leven. Ik kan mij voorstellen dat het gebed dat vaak aan hem wordt toegeschreven, een tekst uit de vorige eeuw, jullie na aan het hart ligt. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat heerst, laat mij liefde brengen. Waar belediging heerst, laat mij vergeving brengen. Waar onenigheid heerst, laat mij eenheid brengen. Waar dwaling heerst, laat mij de waarheid brengen. Waar twijfel heerst, laat mij geloof brengen. Waar wanhoop heerst, laat mij hoop brengen. Waar duisternis heerst, laat mij licht brengen. Waar droefheid heerst, laat mij vreugde brengen. En het is waar. We moeten gaan, ga. Maar hier is vooral hoe wij moeten gaan. Heer, zorg ervoor dat ik niet zozeer troost zoek als wel troost breng. Begrip zoek als wel begrip toon. Liefde zoek als wel liefde geef. Want in het geven ontvangt men. In het vergeven van zichzelf vindt men zichzelf terug. In het vergeven wordt men vergeven. In het sterven staat men op tot het eeuwige leven. Dierbare vrienden, mogen deze dagen in Assisi in jullie geheugen gegrift blijven. En mogen de terugkeer naar huis, naar de verschillende landen van Europa waarnaar jullie zullen reizen, zijn als de afdaling van Petrus, Jacobus en Johannes van de hoge berg van de Transfiguratie. Een bedachtzame terugkeer, open voor de toekomst, toegewijd aan Jezus Christus. Hij vertrouwt op jullie, rekent op jullie, blijft altijd bij jullie. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de heilige mis op het feest van de Transfiguratie, de gedaanteverandering van onze Heer Jezus Christus in de Basilica di Maria Santa Maria degli Angeli in Porciuncula in Assisi. En opnieuw zien we dat de Heilige Vader hier verwijst naar een terminologie die verschillende keren al teruggekomen is, onder andere in zijn encycliek, maar ook in verschillende toespraken die hij heeft gegeven, namelijk de beschaving van de liefde. Een interessante term die de paus enige tijd geleden heeft geïntroduceerd en waar u ook meer kan over te weten komen, onder andere in Magnificat Humanitas, en waar hij steeds toe naartoe wil leiden. Hij onderricht als het ware in wat het juist betekent om die beschaving van de liefde te kunnen beleven. In onbaatzuchtigheid. Naar het voorbeeld van de heilige Franciscus van Assisi en de heilige Clara. De paus die zal opnieuw afreizen, deze keer naar Frankrijk, dus opnieuw een reis in het Europese continent. En hij komt dus naar onder meer naar Parijs. Hij zal op vrijdag 25 september, laten we even kijken naar het schema dat bekend werd gemaakt door de pauselijke huishouding, de prefectuur van de pauselijke huishouding, om te zien welk programma de Heilige Vader zal doorlopen. En natuurlijk op het moment dat de reis zelf plaatsvindt, zullen wij daar zeker op terugkomen en het opvolgen voor u. Op vrijdag 25 september zal de Heilige Vader om 7:50 ochtends per vliegtuig vertrekken vanuit Fiumicino naar Parijs, waar hij aankomt in Orly. Daar volgt een welkomstceremonie en om 11:00 een bezoek aan de president van de Republiek, Macron, in het paleis van het Élysée. Er volgt een ontmoeting met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatique, ook in het paleis van het Élysée, om 11:45, waar de paus de eerste toespraak zal houden op Franse bodem. Om 3:00 in de namiddag is er een bezoek aan de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, UNESCO, in het hoofdkantoor van UNESCO. Daar zal ook een toespraak worden gehouden. Om 5:15 is er de viering van de Vespers met de bisschoppen, de priesters, diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in de kathedraal van de Notre-Dame de Paris. Dat zal een hele mooie gebeurtenis zijn. U weet, na de vreselijke brand van deze prachtige kathedraal, die dan volledig werd gerestaureerd. Een zeer mooi moment natuurlijk om de Heilige Vader nu in de tijd die na de restauratie gevolgd is en na de inwijding ook opnieuw van de kathedraal te mogen ontvangen. De paus zal er een homilie uitspreken. Om 9:00 volgt dan ook een zekere moment om naar uit te kijken, namelijk de gebedswaken met de jongeren in het Stade de France in Saint-Denis. Daar zal de Heilige Vader ook een toespraak houden. Daarmee wordt de eerste dag in Frankrijk besloten. Op zaterdag dan, 26 september, volgt om 9:00 ochtends een bezoek aan het centrum voor begeleiding en sociale integratie van Maison Bakita. Daar zal de Heilige Vader een korte begroeting uitspreken. Om 9:15 een ontmoeting met de leden van de provinciale synodale vergadering, de catechumenen en de pasgedoopten in het Institut catholique de Paris. Daar zal de paus ook een toespraak geven. En dan om 3:00 in de namiddag zal hij de heilige mis celebreren op het Place de la Concorde, waar ook de paus natuurlijk een homilie zal geven. Om 6:15 vertrekt hij per vliegtuig vanuit Parijs, Orly, naar Lourdes. Daar wordt hij verwacht om 7:00 s'avonds in de internationale luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Om 8:20 is er gebed bij de grot van de verschijningen bij het heiligdom van Notre-Dame de Lourdes. Op zondag dan, 27 september, de derde dag in Frankrijk, is er om 9:00 een ontmoeting met de bisschoppen van de Franse bisschoppenconferentie in de Sainte-Bernadette-zaal van het heiligdom, waar de paus een toespraak zal geven. Om 11:00 zal de Heilige Vader de heilige mis celebreren in het heiligdom, waar hij uiteraard de homilie ook geeft, en het Angelus zal bidden. Om 15:30 is er een ontmoeting met de medewerkers en de begeleiders van L'Accueil Notre-Dame, waar de paus ook een toespraak zal geven. En om 4:15 is er een privéontmoeting met de contemplatieve orden in het Karmelietenklooster van Lourdes. Om 9:00 rozenkransgebed en fakkeltocht op het heiligdom, waar de paus ook een toespraak zal geven, zeker ook iets om naar uit te kijken. Vervolgens vertrekt hij de volgende dag om 8:20 vanuit Tarbes-Lourdes-Pyrénées naar Metz, waar hij aankomt om 9:20. Om 10:00 zal hij daar een interreligieuze bijeenkomst bijwonen in het congrescentrum Robert Schumann, waar de paus ook een toespraak geeft. Om 11:00 bijeenkomst aan de wortels van Europa voor vrede en eenheid, met ook een toespraak van de Heilige Vader. 4:00 in de namiddag dan, de heilige mis in de Sint-Stefanus-kathedraal, waar de paus de homilie houdt. En dan volgt de afscheidsceremonie op de internationale luchthaven. Om 19:00 vertrekt hij vanuit Metz terug richting Rome, waar hij om 9:10 s'avonds wordt verwacht. Zo hebben we samen toch even naar die komende apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk kunnen kijken. En heeft u een beetje een idee van hoe het programma van de Heilige Vader er zal gaan uitzien. We gaan samen met de paus het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder in het tweede deel van Radio Vaticaan.
2: Angelus Domini nunciabit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Ut digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Es hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Nadat we samen konden luisteren naar de homilie in Assisi en dan het reisschema van de paus konden overlopen voor de septemberreis naar Frankrijk, maakte de prefectuur van de pauselijke huishouding ook bekend dat de paus de heilige mis zal celebreren op 7 september in het heiligdom van de moeder van de Goede Raad, dat is in Genazzano. En dat op de vooravond van het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. Op zondag 9 augustus, 19e zondag door het jaar, heeft de heilige vader samen met de gelovigen het Angelus gebeden. En dat weet u wanneer u het zelf ook volgt. U kan het live meevolgen, steeds op Radio Maria. We gaan nog eens luisteren naar een vertaling van de korte meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven op de lezing die wij mochten horen in het evangelie van die zondag. U hoort Paus Leo de 14e.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Vandaag vertelt het evangelie ons over Jezus die op het meer van Galilea te midden in een storm naar de discipelen toekomt door over het water te lopen. Na het wonder van de broden en de vissen spoort de meester zijn volgelingen aan om in de boot te stappen en uit te varen, terwijl hij zich alleen op de berg terugtrekt om te bidden. Ver van de kust zijn ze echter overgeleverd aan de wind en hebben ze moeite om vooruit te komen. Na een succesvolle ervaring, waarin zij de hoofdrol hadden gespeeld bij een wonderbaarlijk teken, voelen zij zich nu machteloos en bang tegenover de dreiging van de golven en de tegenwind. Tegen het einde van de nacht komt Jezus hen tegemoet over het woelige water. En uit angst verwarren ze hem met een spook. Maar hij zegt tot hen: wees moedig. Ik ben het, wees niet bang. De aanwezigheid van de Heer verandert alles. Petrus slaagt er zelfs in enkele stappen over de golven naar hem toe te zetten. En dan schrikt hij, zinkt weg en Jezus redt hem. Wanneer de meester vervolgens in de boot stapt, bedaart de storm. En dan stroomt er spontaan uit het hart van de discipelen de geloofsbelijdenis: u bent werkelijk de Zoon van God. Om dit te bereiken was het voor hen niet voldoende om getuige te zijn geweest van een wonder, nog om succes te hebben gehad in het oog van het volk. Ze moesten de ervaring van hun zwakheid doormaken en daarin de aanwezigheid van God herkennen. Enkel zo konden zij hun ogen en hun hart werkelijk openen voor zijn nabijheid en vrede vinden, zelfs te midden van de storm. Op een dag, enige tijd later, zou Jezus tot hen zeggen: als jullie geloof hebben en niet twijfelen, als jullie tegen deze berg zeggen: hef je op en werp je in de zee, dan zal dat gebeuren. En precies dat hebben zij op het meer ervaren. De vrede van Christus, die op de berg had gebeden, bereikte hen te midden van de woeste wateren. Dit wonder leert ons dus iets belangrijks. Allereerst om ons niet te verheffen bij succes en nooit hoog van onszelf te denken. En tegelijkertijd om niet te wanhopen, zelfs niet in donkere momenten, wanneer wij ons machteloos voelen tegenover de problemen en het, ondanks onze inspanningen, lijkt alsof we meer achteruit gaan dan vooruitkomen. Onder alle omstandigheden laat Jezus ons niet in de steek. En als we hem nederig verwelkomen in de boot van ons leven, door gebed, door de sacramenten, door te luisteren naar zijn woord, zullen wij in hem vrede vinden, licht en kracht voor onze weg. Mogen Maria ons helpen om zo te leven, in vertrouwensvolle overgave aan God, zij die zalig wordt genoemd vanwege haar geloof. De mooie woorden van Paus Leo XIV in een korte meditatie op het evangelie van de 19e zondag door het jaar, afgelopen zondag 9 augustus. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, dierbare luisteraars van Radio Maria. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft paus Leo de XIV monsieur Piotr Petlovani benoemd tot bisschop van Karaganda in Kazachstan. De paus benoemde monsieur Eusebio Romas Morales tot metropoliet aartsbisschop van San Juan de Puerto Rico in Puerto Rico. De bisschoppensynode van de Grieks-Katholieke Oekraïense Kerk heeft eerwaarde heer Terenti Tsapchuk benoemd en gekozen tot hulpbisschop van de eparchie van Buchach, waarbij de Heilige Vader zijn benoeming heeft aanvaard. Verder heeft de paus ook verschillende consultoren benoemd voor het dicasterie voor de instituten van Godgewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven. En dat gaat over tal van verschillende figuren die vooral afkomstig zijn uit de academische wereld, bijvoorbeeld uit verschillende universiteiten van Rome, die daartoe werden benoemd. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank. Graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk,

0: vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam, barmhartig is hij tot in lengte.

0: vandagen voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt gij toch naar mij gezocht? Wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. We lezen vandaag in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 24 tot en met 28. En God zei: het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.

0: Vandaag hebben we het eerste deel gelezen van de zesde dag van de schepping. En die zesde dag wordt gebruikt voor de schepping van de levende wezens. In de eerste plaats de dieren op het land. We weten dat God op de vijfde dag reeds de vissen had geschapen en de vogels. Maar er was nog geen sprake van dierlijke aanwezigheid op het land. En zeker nog niet van menselijke aanwezigheid. En nu is er sprake van levende wezens. Natuurlijk, een vis in de zee, als ook een vogel in de lucht, is ook een levend wezen. En toch is er een verschil. Nu gaat het over het geschapene dat op het land leeft. En er zullen allerlei soorten komen. Alle soorten dieren. Kruipende dieren, tamme dieren, wilde dieren. En aan de mens uiteindelijk zal gevraagd zijn over dit alles te heersen. En wanneer God zal vragen om te heersen aan de mens, dan pas is er terugsprake van de vissen en van de vogels. Alsof het toch ook levende wezens waren, die nog niet zo genoemd zijn op de vijfde dag. Het is pas op de zesde dag eigenlijk dat het ware leven wordt gegeven. Dat God van zichzelf uit, Hij die het leven is, eigenlijk alles geeft. Op de zesde dag. God zei, nu gaan wij de mens maken. Wel, nadat God de eerste dieren had geschapen, als levend wezen op de aarde, op het land, is nu de schepping van de mens die centraal komt te staan. En die schepping van de mens op de zesde dag, wel, die gebeurt naar het beeld en de gelijkenis van God. En in het geschrift van het boek Genesis staat er hier een meervoud. Wij gaan de mens scheppen. Natuurlijk kan dit theologisch gezien worden als een verwijzing naar de goddelijke drie-eenheid. Of ook nog een koninklijk meervoud. Er gebeurt iets plechtigs. En we weten doorheen de openbaring dat God als drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, een gemeenschap is van personen. De Vader is een persoon, de Zoon is een persoon, de Heilige Geest is een persoon. Eén God in drie personen. En het is naar dat beeld dat de mens geschapen wordt. Ook de mens is eigenlijk geroepen om in gemeenschap te leven. Wij leven niet alleen, wij leven met anderen. Ook al zijn we soms eenzaam, we hebben altijd een neiging om met meerdere te willen zijn. Niet daarom met iedereen, maar wel om in gemeenschap te leven. Om iets van zichzelf te kunnen geven aan een ander. En ook vaak om iets van een ander te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk in gemeenschap leven. En zo zijn we geschapen. Nu gaan wij de mens maken als beeld van ons. Op ons gelijkend. En dan staat er, hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En hier is terug de band gelegd tussen de zesde dag en de vijfde dag. De mens wordt gevraagd om te heersen, omdat wij als beeld zijn geschapen van God. God die natuurlijk over alles heerst. Hij is de alheerser. Hij is de almachtige. En de mens, geschapen naar zijn beeld, mag heersen. Maar alleen zoals God het doet. En dat zal later natuurlijk volledig anders worden wanneer de mens zal kiezen voor de zonde en niet voor God. Maar in het begin was het de bedoeling dat wij heersten zoals God. Niet op een hoogmoedige manier, maar op een dienende manier. Zoals God het zelf heeft voorgedaan. En dat zullen we later zien in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens wordt. Het is niet voor niets dat de Zoon van God, wanneer hij zijn kruisoffer doet en zijn leven geeft voor ieder van ons, dat dat gebeurt op de zesde dag. Dat is namelijk op de vrijdag. De zaterdag, de sabbat, was dan weer de zevende dag. En dan komt Pasen, met opnieuw de eerste dag van de week. Jezus Christus is gestorven op de zesde dag, omdat hij ons op het kruis, doorheen zijn dood, terug het leven geeft, ons terug schept. En zo zijn wij geschapen reeds bij het begin, met die goede bedoelingen die God met ons had, namelijk om te heersen over de schepping van de vissen, de vogels en al de dieren op het land. En zo zijn we geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Er staat ook nog: God schiep de mens als zijn beeld. Het wordt dus eigenlijk herhaald. Hier zien we het belang van de schepping van de mens. We gaan de mens scheppen naar ons beeld en dan zal het ook echt gebeuren. God schiep de mens als zijn beeld. Als beeld van God schiep hij hem. De mens wordt gezien als één. Het staat ook in het enkelvoud. De mens, als het beeld van God, schiep hij hem. En dan komt er ineens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen in het meervoud. Heel mooi hoe de auteur hier van het enkelvoud naar het meervoud gaat. Eerst toont hij eigenlijk de mens als één. Ook al is men man of vrouw, men is mens. En dan komt er een onderscheid. En dan komt er een meervoud. Hen. En dat is zowel mannelijk als vrouwelijk. En dat is het dan ook. Dat is de openbaring van de schepping van de mens. Mannelijk of vrouwelijk. En daar staat niets anders bij. Ook al denkt men vandaag dat er daar nog andere geslachten of genders zijn. In de openbaring die God van zichzelf geeft en ook van zijn schepping staat er wel degelijk mannelijk en vrouwelijk. En wij zijn één in het mens zijn. Maar tegelijkertijd is er een verschil. Er is een onderscheid. De een is man en de ander vrouw. God zegende hen, wordt er hierop gezegd. God zegent hen wederom in het meervoud, hen. Zowel de man als de vrouw worden gezegend. En dat is de tweede maal dat er een zegen komt te midden van de schepping. De eerste zegen zagen we verschijnen over de vissen en de vogels. God zegende die dieren. Daarna, de schepping van de dieren op het land, wel, daar is geen zegen gegeven. Maar voor de mens komt er wederom een zegen. In de Joodse traditie, in de traditie van het volk van Israël, worden verschillende zegens gegeven. En de eerste zegen in hun traditie is altijd de kleinste. Iets minder waardig, maar ook nog altijd waardig, want het gaat nog altijd over een zegen. Over iets goeds uitspreken voor de ander. En dan volgt een belangrijkere zegen. En daarna nog een belangrijke enzovoort. En wanneer in de Joodse traditie de zegens worden gegeven, dan is dat altijd crescendo. Het gaat van minder belangrijk naar het belangrijkste. Daarom ziet men ook dat die tweede zegen gegeven wordt voor de mens. Heel belangrijk in de schepping. Maar zal het wel het belangrijkste zijn? Wel, daar zullen we het later over hebben. Want we kunnen nu reeds verklappen, er is nog een zegen die zal volgen. Maar daarover later meer. En als er dus nog een zegen komt, dan is die nog belangrijker dan de mens. Maar nu zien we reeds dat God de mens zal zegenen. Man en vrouw. En dan herhaalt hij zich. God zegt, wees vruchtbaar. En dat komt vanuit die zegen. Een zegen wordt gegeven ook om vruchtbaar te kunnen zijn. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde. En dan onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En dit is een herhaling. Want het werd reeds gezegd dat de mens daartoe geschapen werd. Wanneer we dus de schepping van de mens beschouwen, dan zien we in het boek Genesis eigenlijk altijd alles dubbel staan. Tot tweemaal toe wordt er gezegd dat de mens geschapen wordt, naar het beeld en de gelijkenis van God. Tot tweemaal toe wordt er een missie gegeven aan de mens, namelijk heersen over de dieren in de zee, in de lucht en op het land. En er wordt ook nog aan toegevoegd om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. En daartoe geldt die zegen. God geeft iets van zichzelf in de mens, in zijn eigen schepping. En dat zullen we pas met Jezus Christus ten volle begrijpen, wanneer Jezus Christus ons vraagt hem te volgen, zodat hij in ons kan leven. En het is pas in Jezus Christus dat we ook terug gaan ontdekken wat het beeld en de gelijkenis van God betekent. Want als er iemand beeld en gelijkenis is van God, dan is het wel degelijk Jezus Christus, de Zoon van God zelf. Hij die reeds toen bij die eerste schepping aanwezig was, als het woord van God, als die tweede persoon. Hij bevat het volledige beeld van God en wij kunnen nu op hem gelijken om dat beeld van God in ons terug te ontdekken. En zo hebben we gelezen deze mooie passage, het eerste deel van de schepping van de zesde dag, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 24 tot en met 28. We lezen nogmaals. En God zei, het land moet levende wezens voortbrengen, van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort, de tamme dieren soort na soort en alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei, nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, aan ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

0: Van harte welkom, beste luisteraars. In de Kerk leeft in de uitzending van vandaag zijn we over het internet verbonden met frère Jean Baudouin, die leeft in het Mar-Jacob-klooster in Syrië. Frère Jean, dank u wel om tijd te maken voor ons. Wilt u zich eerst even voorstellen, want u heeft toch wel een bijzondere getuigenis. U bent nu monnik in Syrië, maar u bent Belg van afkomst. Wilt u zichzelf eerst even voorstellen?
1: Ja, met plezier. Ik ben frère Jean Baudouin. Ik ben monnik en priester in een klooster in Syrië. Het klooster van Mar-Jacob. Ik ben afkomstig uit Brugge en ik woon hier al 14 jaar.
0: 14 jaar. Ja, misschien wel leuk voor de luisteraars. Ik kan u nu zien op dit moment, maar de luisteraars kunnen u nu natuurlijk niet zien. U bent jong, dat kan ik zeker zeggen. U bent al 15 jaar in Syrië. En wat is uw leeftijd op dit moment?
1: Nu 38.
0: 38, ja. Dus, ja. U bent broeder. Bent u ook priester?
1: Ja, sinds 2 jaar.
0: Oké. Ja, nu misschien beginnen bij het begin. Hoe bent u in Syrië terechtgekomen? Want ik heb het begrepen, u bent in Brugge geboren. Kan u misschien eerst wat vertellen over uw achtergrond? Bent u altijd gelovig geweest?
1: Ja, ook kan misschien bij met de kruisteken.
0: Ja.
1: In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ben niet altijd gelovig geweest. Ik heb pas Jezus leren kennen tegen mijn, denk ik, dat ik 20 was of zo. 19, nee, 21 misschien.
0: U zegt, ik ben 38, dus van een generatie waarbij het geloof niet per se meer een gewoonte was. U bent dan op latere leeftijd gelovig geworden. Wat is daar nu aan vooraf gegaan?
1: Ik ben opgevoed in een heel mooi gezin. Op een katholieke school in Brugge, Sint Leo College. En daar hadden wij wekelijkse mis en catechese, maar dat boeide mij eigenlijk totaal niet. Tot aan mijn 12 jaar hadden wij wekelijkse mis. En dan in 1 jaar tijd is alles veranderd. Ik weet niet welke politieke beslissing dat er daaraan is vooraf gegaan. Maar ik weet dat wij op 1 jaar tijd, denk ik, alle kruisbeelden hebben weggedaan in de school. En ook toen is dat overgeschakeld naar zedeleer. Mm-hmm. Ik heb een goede jeugd gehad, maar op een gegeven moment ben ik in een heel groot verdriet gestort. En in heel veel existentiële vragen heb ik mezelf gesteld. Wat is het doel van het leven? Waarom zijn wij hier? Waarom opstaan en werken als ik uiteindelijk moet sterven? Wat is het doel? Waarom mij moe maken? En dat is jaren blijven aanslepen, terwijl ik gewoon mijn normale gang verder bleef gaan, naar school gaan en met mijn vrienden en met mijn familie. Maar dat ging gepaard met een grote eenzaamheid. Totdat die vragen meer en meer van mij vergden en dat het uiteindelijk moeilijk was voor mij om het gewone leven verder te doen, terwijl ik gewoon verder deed. Maar op een gegeven moment was ik echt wel op, helemaal op, ik ga het zo zeggen. Dat is ongeveer in het kort wat eraan is vooraf gegaan.
0: Mm-hmm. En dat was dan in de periode, in uw puberteit, dat u eigenlijk, toch heel ongelukkig was? Niet echt een zin zag in het leven? Was dat vooral hetgeen wat je ongelukkig maakte?
1: Ja, ik zag geen zin in het leven en ik ervaarde precies een grote leegte. En ik wist niet waar ik die leegte moest vullen. Ik probeerde van alles en nog wat. Ik denk dat de jongeren van deze generatie en uw generatie, die dezelfde is als de mijne, die proberen hun geluk te zoeken in van alles en nog wat. Maar voor mij was dat niet genoeg. Ik bleef met die grote leegte. Dus je hebt gelijk als u zegt dat ik echt ongelukkig was.
0: Ja. En vandaag, als ik u ziet er eigenlijk wel gelukkig uit. Het eerste wat ik zie is een brede glimlach. Dat is dan veranderd op een bepaald moment. U zegt, ik heb Jezus leren kennen.
1: Ik was heel erg gecharmeerd en geïntrigeerd door mijn neef die het op zich nam om lange pelgrimstochten te doen. Mijn neef is Sébastien de Vos. Hij is een klein beetje bekend ook in België. En hij doet veel voordrachten over zijn pelgrimstochten. En wat dat mij vooral intrigeerde, was zijn grote glimlach. Was zijn... Als ik hem zag, had ik de indruk dat hij heel vrij was. En dat intrigeerde mij. Van waar die innerlijke vrijheid, van waar die innerlijke vrede. Is er een antwoord op die vragen die ik mij stel? En toen... zijn verhaal in het kort is het volgende. Hij was student, journalist. En hij wilde een groot avontuur doen. En hij dacht eraan om van Mexico naar Patagonië te fietsen. Maar zijn filosofieleraar zei hem, waarom wandel je niet? Als je wandelt, ben je op het ritme van de natuur. En op deze wijze zal je veel mooie ontmoetingen meemaken. Dat idee is in zijn hoofd blijven steken. En hij is vertrokken naar Santiago de Compostela. Op de oude wijze, hij had geen geld. En hij had, ik denk, een briefje van de plaatselijke priester om te bewijzen dat hij dus een echte pelgrim was. Hij klopte aan de deuren en hij was overweldigd van het welkom dat hij telkens kreeg. En hij was overweldigd van het feit dat de mensen hem ook eten gaven en onderdak gaven. En hij ervaarde eigenlijk dat er iets was die hem draagde. Het was niet normaal. En op het einde van zijn pelgrimstocht heeft hij echt beseft van... Er is iemand, er is iets die van mij houdt. Er is iets die mij draagt. Want hij wist niet waar dat hij naartoe ging de volgende dag. Nog waar hij ging eten. Nog waar hij ging slapen. En toen heeft hij echt gemerkt dat door die verschillende kerken die hij bezocht heeft op zijn tocht, de verschillende mensen heeft hij ontmoet dat Jezus er is. Dat hij van ons houdt. En... Hij heeft een tweede pelgrimstocht gedaan naar Rome. En dan, toen ik dichter bij hem, meer en meer met hem in contact gekomen was, was hij zich aan het voorbereiden voor zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem. Hij is dus 6 maanden gewandeld en heeft er een boek over geschreven, dat heel boeiend is trouwens. Kan veel vertellen over die 6 maanden en op dat boek. Maar... Uiteindelijk was het voor hem een onvergetelijke tocht en elke dag een ontmoeting met de Heer. Als je niks hebt, dan moet je wel op hem vertrouwen. En het land dat het meest geboeid heeft op die tocht was Syrië. En het land waar hij ook het meest vreugde ervaarde door die grote welkom, die welkom van Abraham, toen hij de 3 engelen ontving... is hier echt nog aanwezig. Het is wel een beetje aan het wegsmelten. Ik merk het verschil met 15 jaar terug. Maar het is een heel mooi volk. En dus, ik in die periode was dus gecharmeerd door hem en dacht van, dat is toch heel interessant. En zo is eigenlijk mijn bekering begonnen. Door dichter bij hem in contact te komen en... ik wilde weten waar die vrijheid in zijn ogen vandaan kwam.
0: Want op dat moment, voordien... Ja, u zei, ik zat een beetje in een existentiële crisis. Maar zou u zichzelf op dat moment gelovig genoemd hebben? Of tot eerder atheïstisch?
1: Ik hoopte dat er iets was. Ik was zeker geen verklaarde atheïst. Ik hoopte dat er iets was. En dat er een antwoord was op die leegte die ik... ervaarde. Maar ik wist niet waar het antwoord lag.
0: En is het dan door gesprekken met uw neef dat er iets is veranderd verder?
1: Ja. Een beetje wel. Het is eigenlijk vooral veranderd. Het is eigenlijk vooral veranderd. Op een dag dacht ik van, weet je, ik ga doen wat hij doet. En ik ben vertrokken, ik heb een beslissing genomen. Ik ben naar de plaatselijke priester geweest en ik ben een kleine toelating op papier had ik meegekregen van hem. En ik dacht, ik ga wandelen naar mijn oma. Ik heb een hele fantastische oma. En die woont niet zo ver, die woont 100 kilometer van mij. Dat is niet echt een pelgrimsoord, helemaal niet trouwens, maar... Dat was het idee dat ik had. Dat was het plan. En, dus ik ben vertrokken, zuidwaarts van Brugge, en ook zonder geld. En de eerste nacht dacht ik, heb ik in Ruddervoorde aangeklopt. En ze hebben mij gezegd, ga naar dat kasteel. Dat kasteel zal ze wel ontvangen. Dus ik aan de deur geklopt en die man zei, welkom, ik heb hier een schuurtje. Je mag hier overnachten als je wilt. Dus ik heb mijn matje uitgerold en daar geslapen. En de tweede nacht, ik herinner me het dorpje niet, maar het was bij de grens met Henegouwen. Een heel mooi dorpje. Ik was ook gefascineerd door de schoonheid van ons land. Ik had dat niet gedacht om door die velden te wandelen. En als je zo wandelt, ik had echt van, ik zag die koeien op een andere wijze. Je passeert die koeien elke dag in de drukte, maar toen was het zo'n, ik had zoiets van, wauw, hoe mooi is dat hier allemaal. En mijn ingesteldheid was helemaal anders. Iedereen was op naar zijn werk of aan het haasten om boodschappen te doen. En ik wandelde zonder geld naar mijn oma. Dus ik heb dan daar die tweede nacht overnacht bij een heel vriendelijk vrouwtje die mij ontvangen heeft. En die zei mij, ja, mijn zoon is 2 jaar geleden gestorven. En ze was heel erg blij om mij te zien. En dat was gelijk zo. Ze herinnerde zich haar zoon, als ik het zo mag. Als ik het goed begrepen heb. Alstens was heel erg blij om mij te zien. En de derde dag, ik weet niet goed wat er gebeurd was, maar ik begon zo. Ik had die zware rugzak en ik had nog maar 10 kilometer. En ik had echt een ervaring van innerlijke vrijheid dat ik nog nooit ervaren had. En ik begon zo dichter te komen en ik dacht van, maar toch, ik weet niet waar die gedachten vandaan kwamen, maar Jezus heeft dat kruis gedragen voor ons. En ik draag die zware rugzak. Het is niets in vergelijking natuurlijk, maar ik dacht aan Jezus. Ik ben toen toegekomen in Doornik, alles is goed gegaan. En dat was denk ik Palmzondag ongeveer, of rond die periode. 1 week daarna, mijn neef had eens gezegd, want ik was geïntrigeerd, hij zei mij, ik ga elke week naar de mis. En ik dacht van, amai. En hij zei, ja, jij moet ook gaan. En ik had dat niet echt, enfin, brief, dat is in mijn hoofd blijven steken. Dus ik ben naar de paasmis geweest in Brugge, Onze Lieve Vrouwenkerk. Ik woon daar niet ver vandaan. En ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben binnengekomen. En ik herinner me de priester niet, nog het volk. Ik weet dat het vol zat vol. Het was al jaren dat ik niet meer naar de mis was geweest met een bepaalde bedoeling. Maar ik ben beginnen wenen van de eerste minuut tot de laatste. En ik weet nog dat ik beschaamd was, dat ik dacht van, allee, die mensen gaan dat hier raar vinden, dat ik hier... Het was precies een ontmoeting het is Radio Maria, dus het was met Onze Lieve Vrouw. Ik had echt het gevoel van, weet je, ik ben enorm geliefd. En dat was misschien de begin van mijn bekering, ik ga het zo zeggen.

0: Welkom terug, beste luisteraars. We zijn vandaag in gesprek met frère Jean Baudouin, die vandaag als monnik leeft in het Mariakoufklooster in Syrië, maar in ons land geboren is in Brugge. Frère Jean, u vertelde daarnet over de ervaring die u had in de Onze Lieve Vrouwkerk in Brugge. Een ervaring die toch wel een keerpunt betekende in uw innerlijk leven. Wilt u daar nog een beetje meer over vertellen? U omschreef het als zich ten diepste bemind voelen.
1: Ik had altijd die grote leegte ervaren, terwijl ik een fantastische familie heb, fantastische vrienden, maar ik ervaarde een grote leegte. En u had dat daar pas beschreven als existentiële vragen. Het was precies een existentiële leegte. Mm-hmm. En toen had ik het gevoel van, er is iets die leegte kan vullen. En dat was die liefde van God die ik toen ervaarde. En ik wist dat dat het antwoord was. Hoe precies, waar, hoe, waarom en al de details, toen wist ik het nog niet. Maar dat was het antwoord.
0: Ja. En was dat dan het beginpunt van een verdere zoektocht?
1: Je kan het zo beschrijven. Daarna heb ik nog veel gesukkeld. Ik heb dan ook journalistiek gestudeerd, maar ik had niet de goesting, nog de kracht om niet de innerlijke drive om het tot een goed einde te brengen. En dan eens ben ik meegeweest met mijn neef naar Syrië. Hij zei me, kom mee naar Syrië. Ik dacht, oké, waarom niet? En toen heeft hij mij hier gebracht naar het klooster waar ik nu woon, van Mariakoub, dus de heilige Jacob. En hier heb ik de moederoverste ontmoet, die dit klooster gesticht heeft sinds 94 is ze begonnen, 1994 met verbouwingswerken. En ik had de kans om met haar te praten. En ik was enorm geraakt door het feit dat ik had het gevoel dat ze mij begreep, terwijl ik mezelf niet begreep. En dat was voor mij een grote ontmoeting. Ik was ook verbaasd over de tijd die ze vrij nam. Ik dacht, ik zag wel dat ze een heleboel dingen te doen had. Ik ben toen 10 dagen gebleven hier in het klooster. En het was voor mij een hele openbaring. Die gratis liefde die ik hier ervaarde. Die mensen hier in een glimlach op hun gezicht hadden, terwijl er voor mij niet per se iets was om over te glimlachen. Ik dacht van ik kan wel 2 minuten glimlachen per dag, maar toch niet langer dan, wat valt er over te glimlachen? Het intrigeerde mij enorm en ik kon het niet loslaten. Toen ben ik terug geweest naar België, heb ik geprobeerd mijn studies verder te zetten, maar op dezelfde wijze, geen drive en tot ik op een dag eigenlijk echt zo een beetje op rock bottom zat. En ik weet nog, ik was met mijn hond gaan wandelen 's ochtends. En ik dacht van, weet je, ik ga teruggaan naar die plaats in Syrië. Ik weet niet waarom of hoe en wat. Dus ik ben aan mijn vader geweest. Hij zei, werkt en get your ticket en ga. Ik was in 2 jaar journalistiek. Ik had toen ik had het jaar een beetje om zeep geholpen, dus ik had eigenlijk 6 maanden plus min of meer vrij. Maar ik moest wel studeren, maar dan als voorbereiding voor het jaar erop, als ik me goed herinner. Dus ik heb dat gedaan. En toen ik hier gekomen was, was eigenlijk het begin van echt op een systematische wijze leren hoe ik met de Heer kan wandelen.

0: Ja, dat was eigenlijk het officieel. Ja, toen heb ik echt de Heer leren kennen. Ik ga het zo zeggen op een duidelijke wijze.
1: Ja. En u zegt een systematische manier om hem te leren kennen. U heeft daar een soort leerschool doorlopen, of hoe moet ik het zien?
0: Ja, want je neemt natuurlijk, je kunt naar een klooster gaan, maar je neemt je persoonlijkheid mee, je neemt mee wie dat je bent. Dus ik was hier zo'n beetje aan het rondfladderen, maar eigenlijk niet echt iets serieus aan het doen. Tot op een gegeven moment ik heb iets gedaan wat hij normaal gezien niet in een klooster hoort te doen. Dus bref, in een klooster natuurlijk zijn er bepaalde regels. Dus ik had eigenlijk een beetje, ik had mijn mentaliteit uit België meegenomen. En toen de moeder overigens mij een heel belangrijke les gegeven. Ze heeft gezegd van, het is hij die je leven in handen hebt. Jij kiest, ofwel kies je het goede, ofwel kies je het kwaad. Want ik zei, ja, ik heb gekozen om te zondigen. Ze zegt, ja nee, zo werkt dat niet. Hij heeft de verantwoordelijkheid. Je hebt de verantwoordelijkheid tegenover je ziel. En ik was heel erg geraakt, want zij is boos geworden. Maar ik had het gevoel dat ze niet boos was omdat het een schande was. Of omdat het een, weet ik veel, dat dit hoort niet. Of ze was boos voor mijn ziel. En dat is iets dat mij heel erg geraakt heeft. En het heeft me heel veel toen in vraag gesteld. Van, wat ben ik aan het uitspoken in mijn leven? Ik heb geen enkele norm, ik doe maar wat, zonder echt te weten naar waar ik rondfladder. En de volgende dag heeft ze de conferentie gegeven over Johannes van het Kruis. Die spreekt over de eenheid van de ziel met God. En dat heeft mij zo geraakt, dat ik dacht van, weet je, dat is iets dat ik, als ik een doel zoek, dan kan dat echt mijn doel zijn. En ik heb het gevoel dat dat zo de eerste dag was van mijn leven, dat ik... Ja, dat ik echt wist van, oké, dat is een doel waarvoor ik mee kan inzetten. En de dag daarna heeft ze een conferentie gegeven over het gebed in stilte. We zijn gewend om te bidden met onze mond en woorden uit te drukken. Maar er is ook een gebed. Allee, zij is karmelites, dus zij heeft de toestemming gekregen van al haar oversten. Zij is Libanese zuster in het karmelitesse klooster in Harissa. Dus ze is met de zegen naar buiten gegaan voor een speciale missie om het plaatselijke kloosterleven herop te leven, maar op basis van de plaatselijke tradities. Dat is zo in het kort. En in die zin heeft ze dus het klooster hier gesticht. En eerst was het voor enkel vrouwentak, maar dan ook is er een mannentak bijgekomen sinds 2005. Dus het stilgebed, dat was de tweede conferentie. En dat was ook een echt antwoord op een diepe vraag die ik zo had. Ik vond het soms vermoeiend om wees gebroedjes te bidden of onze vader. Maar het gebed in stilte, die dus heel geankerd is in de traditie van de kerk, en zeker bij ook de karmelieten, niet alleen daar, maar ook in het is geankerd in het kerkleven, is dus een gebed waar je gewoon in stilte voor de Heer zit en probeert niet te veel na te denken over alle gedachten die komen die je willen verstrooien, en je laat gewoon laat vervullen van de Heilige Geest, die dan een plek vindt voor zich te vertoeven. We zijn tempels van de Heilige Geest, maar we zijn heel vaak bezig met dingen buitenaf, terwijl de Heer zegt, het koninkrijk van God is in u. Dus ik ben dat zo in praktijk proberen te brengen. En ook die conferentie van Hans van het Kruis had het over de nacht die een ziel moet doorgaan om de berg Karmel op te stijgen. De actieve nacht, die spreekt over een... over het feit dat we moeten vasten op al onze vijf zintuigen, om in ons innerlijk te kunnen komen. Dus ik weet niet waar ik plots dat enthousiasme vandaan haalde, maar ik was helemaal taken into the story. Dus ik ben zo beginnen vasten. Bijvoorbeeld als ik iets zag dat ik normaal voor een mooi meisje, dan dacht ik van nee, ik moet nu niet kijken. Of simpele dingen in plaats van vier. Ik rookte ook toen heel veel, dus ik ben stapsgewijs beginnen afbouwen. Zo die kleine oefeningen, gepaard met het stilgebed en ook het werk met de handen, dat ik niet kende. Ik was een normale student die misschien op café ging werken in de zomer of in een schoenenwinkel, maar niet gewend was om met de handen te werken. Handenwerk geeft heel veel rust en vrede aan de ziel. Dat is ook altijd in kloosterlevens heel present geweest, het handenwerk. Dus die cocktail van het met de handen werken, in stilte te bidden en de actief vasten op de vijf zintuigen, met het doel om dus meer tot het innerlijke te keren in de doctrine van de nacht van Johannes van het Kruis, hebben mij dus op een weg gebracht die ik dus systematisch noem, om de Heer te leren kennen in het innerlijke wezen, ik ga het zo zeggen. Het zijn de eerste stappen te zetten om hem te kunnen leren kennen. Het is nooit af, dus we willen hem elke dag meer leren kennen.
1: We luisteren nu even naar een lied op de tekst van Johannes van het Kruis, Noche Oscura, en praten dadelijk graag verder.

0: Dat was het lied Noche Oscura, of een tekst van Johannes van het Kruis, wiens spiritualiteit een grote indruk maakte op onze gast van vandaag, frère Jean Baudouin, monnik in het Mariakoubklooster in Syrië. Frère Jean, op het moment dat u de overste hoorde spreken over Johannes van het Kruis en u zich daar verder in wilde verdiepen, was u op dat moment al verbonden aan het klooster? Had u al een bepaalde keuze gemaakt?
1: Nee, het klooster hier ontvangt bezoekers die ook op zoektocht zijn en die dus volledig het dagelijkse leven kunnen meeleven. Dus het was in status als bezoeker die echt wel... Ik wilde niet gewoon Syrië bezoeken, ik had echt wel een dorst om het dagelijkse leven mee te leven.
0: Ja. En ja, u bent daar dan op een bepaald moment wel binnengegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dus toen, na 6 maanden, ben ik teruggekeerd naar België om mijn studies af te werken. Ik dacht van ja, dat hoort wel. En toen ik dus mijn studies had afgewerkt, was het duidelijk voor mij dat ik, dat ik wilde terugkeren naar Syrië, naar het klooster. En dat was in 2010. Heel mijn familie is naar de luchthaven geweest, heeft mij uitgewuifd en ben vertrokken.
0: En eigenlijk nooit meer teruggekeerd en zij om te bezoeken?
1: Ja, dus voorlopig denk ik nu, ik kan niet zo heel vaak terug. Ik ben 2 keer teruggekeerd, vooral om de paspoorten te vernieuwen en zo. Ook omdat er zijn mensen in ons klooster die bijvoorbeeld uit arme landen komen, die dan niet de mogelijkheid hebben om vaak hun familie te zien. Dus om alles in evenwicht te houden, is het niet makkelijk, alleen niet evident dat één iemand elk jaar zou terugkeren en een andere persoon misschien nooit in zijn leven zou kunnen terugkeren. Dus, ik keer niet vaak terug, kan het zo zijn. Familie is wel geweest 2 jaar geleden en het was ook oorlog, dus waardoor het moeilijk was voor ons om te gaan en voor mijn familie om te komen.
0: Ja, want u zegt, ik ben in 2010 dan vertrokken om echt binnen te gaan in het klooster. Dat was, als ik het goed heb, het jaar voordat de oorlog is uitgebroken dan.
1: Ongeveer, ja.
0: Ja.
1: In 2011.
0: Ja.
1: In 2011 is de oorlog begonnen. Ze zeggen, ja, maart 2011 is het begonnen.
0: Dus u heeft ook nog de tijd daarvoor meegemaakt in Syrië? Is er veel veranderd, ook voor jullie in het klooster? Voor jullie leven als monnik?
1: Nee, voor ons... wij hebben geluk, we leven in een klooster en we leven ver van de wereld. We helpen wel, Moeder Agnes doet enorm veel voor de mensen te helpen. Dus voor ons is persoonlijk is er niet zo heel veel veranderd. We proberen mee te leven met de moeilijkheden van de plaatselijke bevolking, maar... het blijft, het is te zeggen, je zit in je klooster, je bent bezig, maar de mensen buiten leven heel moeilijke tijden. Ja. Er is veel veranderd in Syrië. Vroeger was er dat was een land die zonder schulden leefde. Dat was een van de weinige landen ter wereld die geen schulden had. En het was een socialistisch land, waardoor iedereen eigenlijk alles had wat hij nodig had. Er was bijna geen armoede voor 2010. Ja. Ja, nu is het helemaal anders. Maar het is nog altijd niet heel erg. Er is geen hongersnood, er is geen... er is een groot sociaal netwerk waar de mensen elkaar helpen. Maar alles wordt heel duur. Want er is een embargo tegen Syrië, waardoor dat het dus moeilijk is voor de plaatselijke bevolking.
0: Wilt u nu ook wat meer vertellen over het klooster zelf? Dan een beetje situeren voor ons, want ja, het is katholiek, maar het is ook... hebben jullie een Oosterse ritus? Zou u dat een beetje willen duiden voor ons?
1: Oké, dus onze orde heet de Eenheid van Antiochië. In het kort, Moeder Agnes had een icoon gerestaureerd toen ze nog in het klooster was in Harissa in Libanon, tijdens de oorlog van Libanon. Een Maronitische icoon. De Maronieten zijn dus de christenen uit Libanon. Voor een groot deel de missen zijn dus katholieken, maar met een eigen ritus, de Maronitische ritus. Dus heeft die icoon gerestaureerd. En bij de restauratie van die icoon heeft ze onderliggende lagen weggekrapt tot ze aan een icoon is gekomen uit de 12e eeuw van de Maronitische kerk. En voor haar was dat een schok, want zij was in een klooster, een Karmelitesse klooster, wat dus Latijns is. Wel dus in Libanon, dus met een Oosters sausje, want ze deden de Grieks-Katholieke ritus. Maar toch, het was voor haar een schok om haar plaatselijke kerk te ontdekken. Hier hangen al de kerken af van het patriarchaat van Antiochië. Er zijn verschillende kerkjes of ritussen die afhankelijk zijn van het patriarchaat van Antiochië. Maar oorspronkelijk was het één kerk. Dus wij bidden hier voor de eenheid. Dus onze orde is de eenheid van Antiochië, de eenheid tussen al die verschillende kerken. Ik wil het niet te moeilijk maken, want het is nogal een moeilijk verhaal. Hier in het klooster, hangen wij af van de Grieks-Katholieke bisschop van Homs, Hama en Jabroet. Dus de ritus die wij hier volgen is Grieks-Katholiek. Dus ik ben ook, de gebeden zijn Grieks-Katholiek en ik ben ook gewijd als Grieks-Katholieke priester. Dus dat is de ritus van... bijvoorbeeld de meeste orthodoxe kerken volgen de Grieks-orthodoxe ritus die wij hier ook volgen, maar wij zijn één met Rome. Het is eigenlijk het jubileum dit jaar sinds 1724.
0: Ja, misschien om te vragen naar die geschiedenis zou ons een beetje ver drijven, maar moeder Agnes heeft dan... dit klooster opgericht in de jaren 90, maar het was wel op een plaats waar al een geschiedenis was, hè, van monnikdom.
1: Ja, we zijn hier... dus het klooster dateert van de 6e eeuw naar de bronnen die wij hebben. En het is een van de belangrijkste kloosters uit de Calamoen-regio, dus dat wil zeggen onze regio hier, de bergregio tussen Homs en Damascus. Het is heel erg oud. Het was een heel erg belangrijk klooster in de oudheid. De laatste priester is gestorven hier in 1930, maar daarvoor was het eigenlijk al aan het uitdoven, de aanwezigheid van de monniken hier. En dan sinds 1994 heeft moeder Agnes dus de site ontdekt, heeft de zegen gevraagd aan de plaatselijke bisschop en is ze zo begonnen met twee medezusters sinds 1994.
0: Maar in jullie gemeenschap in het klooster is er zowel een vrouwelijke tak als een mannelijke tak vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe verhouden die zich tot elkaar? Is dat eenzelfde regel?
1: Het is te zeggen, er zijn bijvoorbeeld de... Het eten wordt samen gedaan, de gebeden worden samen gedaan, maar het werken... en iedereen ook heeft zijn eigen gebouw. Dus het is samen, maar ook wel... iedereen heeft zijn eigen plaats, ga ik zo zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. En moeder Agnes is de overste?
1: Ja, dus totdat de mannelijke tak zich helemaal zelfstandig uitbreidt, is zij de moeder overste.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wilt u wat vertellen over jullie gemeenschap? Want u zegt, er zijn ook mensen afkomstig uit arme landen. U bent dan zelf uit België.
1: We zijn een heel internationale gemeenschap. Mensen uit verschillende landen. Weinig Syrische roepingen. Jammer genoeg. Voorlopig nog. We bidden voor roepingen, ook van de plaatselijke bevolking.

0: En tot zover, beste luisteraars, het eerste deel van het gesprek met frère Jean Baudouin, die van oorsprong Vlaming is, maar nu als monnik leeft in het Mariakoubklooster in de Syrische woestijn. Hij vertelt ons meer over zijn eigen geloofsverhaal en het leven dat zij daar als monnik leidde. Volgende week kan u luisteren naar het tweede deel. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst. Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij

slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorsten, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heilige Getuigen. We lezen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop dat pater Maximiliaan Kolbe eraan denkt om een apostolaat te beginnen in Rusland. En dat in een tijdperk dat natuurlijk Rusland nog onder het heerschappij zat van het communistische regime. Een opdracht die bijna onmogelijk leek. En we leren hoe de heilige pater Maximiliaan Kolbe daarnaartoe keek en daarmee omging. We waren aangekomen naar het moment waarop hij een bezoek brengt aan Moskou. In 1933 gaat hij van Japan naar Polen, zoals we al zagen, en toen trok Rusland hem bijzonder aan. In oktober 1932 kwam hij met pater provinciaal overeen een nieuwe reis naar Moskou te ondernemen. Men zou, schreef hij, enkele dagen in Moskou kunnen blijven om beter de omgeving en de mogelijkheden te bestuderen, om met de uitgave van de ridder in het Russisch te kunnen beginnen. Maar reeds in die jaren was de politieke situatie zo moeilijk dat aan geen enkele vorm van apostolaat te denken viel. En toch was pater Maximiliaan niet ontmoedigd. Hij ging voort met zijn naaste medewerkers aan te sporen al het nodige materiaal te verschaffen dat voor de verspreiding van de ridderschap in Rusland geschikt zou zijn. Tot dat doel liet hij inschrijfformulieren drukken in het Litouws, het Letlands en het Russisch en begon hij de Poolse uitgave van de ridder naar Litouwen en Letland te verzenden. Zijn bedoeling was op deze manier het terrein te effenen om in Litouwen een seminarie te stichten dat roepingen uit de Baltische landen zou opnemen en zou voorbereiden voor het apostolaat in Rusland, volgens de geest van de ridderschap. Of dit werk nutteloos is geweest, wie zal het zeggen? Wat Rusland betreft schijnt het dat pater Maximiliaan enigszins op de hoogte was van de toekomst. Heeft onze lieve vrouw hem in Japan, behalve de verzekering van de eeuwige gelukzaligheid, ook de triomfdagen van zijn apostolaat ontsluierd? Er zijn feiten die in deze richting wijzen. In februari 1937 organiseerde de hoofdzetel van de ridderschap een officiële herdenking van het vierde lustrum van haar stichting. Deze plechtigheid werd gehouden in de Sala dell'Immacolata, bij het klooster van de 12 apostelen te Rome. De voornaamste spreker was pater Maximiliaan zelf, die naar Rome gekomen was om met de generaal van de orde de mogelijkheid te bestuderen om in Rome een algemeen bestuur of centrum van de ridderschap op te richten. Na zijn samenvatting van het apostolaat, zoals dit in de afgelopen 20 jaren door het ridderschap was verricht, verzekerde hij op bijna profetische toon: de grootste dag waarop het beeld van de onbevlekte door de ridders geplaatst zal worden in het hart van Moskou zelf, achten wij niet ver, nog een pure droom. Pater Maximiliaan wist dat er aan de verwezenlijking van dit ideaal voorwaarden verbonden waren. Deze sprak hij niet uit in zijn herdenkingsrede, maar vertelde hij aan een van de 7 eerste leden van de ridderschap, pater Quiricus Pignalberi. We geven zijn eigen verklaring weer, zoals hij deze heeft afgelegd voor de rechters in het proces van Padua. Pater Maximiliaan kwam mij opzoeken in het klooster di Pilio op 7, 8 en 9 februari 1937. Op mijn kamer spraken wij heel vertrouwelijk met elkaar
en vertelde hij over enkele moeilijkheden die hij met zijn werk ervaren had in Polen en Japan. Hij verzekerde mij echter dat veel moeilijkheden overwonnen waren, dat in het centrum van Moskou het beeld van de onbevlekte geplaatst zou worden, maar dat eerst een bloedige beproeving noodzakelijk was. Ik vatte zijn uitdrukking op als een beproeving die over de stad der onbevlekte zou komen. Enkele dagen later in Rome herhaalde hij deze zinspeling. Dit gebeurde na de feestelijke herdenking van 11 februari in het klooster van de 12 apostelen. Ik herinner mij nog goed dat hij zei dat de bloedige beproeving noodzakelijk was. Ik schrok van dit bericht, dat hij op zo'n besliste wijze uitsprak, maar hij hield vol en zei dat het zo goed zou zijn en zelfs dat het nodig was. Het schijnt niet dat pater Maximiliaan de bedoeling had op zijn dood te zinspelen. Zoals pater Pignalberi redeneert, lijkt het logischer dat de beproeving betrekking had op de stad der onbevlekte en misschien wel op heel Polen. Zinspeelde pater Maximiliaan op de oorlog die onder de nazi's zou ontketend worden, waaronder Niepokalanov verwoest werd en veel van haar kloosterlingen omkwamen in de concentratiekampen. Of op een nog vredere beproeving waarin de mystieke stad een martelveld werd door haar geloofsbelijdenis. Onbekend met de toekomst wensen wij pater Maximiliaan Niepokalanov toe altijd de wil van de onbevlekte te vervullen. Dat haar de genade gegeven worden door het lijden de triomf van de onbevlekte op het atheïsme te bespoedigen. Een apostel met het temperament van pater Maximiliaan kon niet van de radio wegblijven. We hebben reeds gesproken over zijn pogingen om binnen de muren van Niepokalanov een radiozendstation te bouwen dat, zo zei hij, voor exclusief gebruik van de onbevlekte bestemd was. Maar voor het zover was, probeerde pater Maximiliaan periodieke zendtijd van de staatsradio te krijgen voor berichten over Niepokalanov. De toestemming werd steeds geweigerd, omdat er in de hogere sferen van dit staatsapparaat elementen zaten van de vrijmetselarij. De populariteit van Niepokalanov was echter door de machtige drukkerij en de vele uitgaven zo groot geworden dat pater Maximiliaan voor het vieren van het tweede lustrum van het bestaan van de Mariastad toch de gelegenheid kreeg zich via de radio van Warschau tot het Poolse volk te richten. Dit gebeurde op 8 december 1937. De tekst van deze rede is bewaard gebleven, in eenvoudige, simpele woorden zoals hij dat gewend was, maar indringend en overtuigend sprak hij over de geschiedenis van de ridderschap en van Niepokalanov. Over het 10-jarig bestaan zei hij: wat hebben wij in deze 10 jaren bereikt? Wij moeten erkennen dat in vergelijking met de goddeloze Cominform ons werk van heel geringe betekenis is. Maar als wij kijken naar onze mogelijkheden, dan moeten wij bekennen dat wij met de hulp van de onbevlekte ijverig gewerkt hebben, niet voor ons persoonlijk voordeel, maar enkel en alleen voor de liefde tot de onbevlekte. Vandaag telt de ridderschap in Polen 600.000 leden. De ridder heeft een oplage van 750.000 exemplaren. De kleine ridder heeft er 180.000. En de kleine krant met een oplage van 130.000 exemplaren wordt ook gekocht door de armsten van de bevolking, tot wie een grotere krant geen toegang heeft. Maar niet allen kennen de onbevlekte goed genoeg. Niet alle mensen beminnen haar. Velen zoeken het geluk waar het niet te vinden is en hebben niet de kracht zich een beetje te verheffen.
Eens kwamen er Joden naar Nipokalanov op zoek naar papierafval. De jongste vroeg of hij de bijzondere stad mocht bezichtigen. Toen hij alles had gezien en ons leven had leren kennen, zei hij: "Ik ben communist, maar ik moet erkennen dat hier het ware communisme beleefd wordt." En inderdaad, zo is het. In Nipokalanov bestaat het ware gemeenschappelijke leven. Wanneer de geest van Nipokalanov, de geest van de ridderschap van de onbevlekte, ons vaderland en heel de wereld zal doordrongen hebben, wanneer de onbevlekte de koningin zal zijn van elk hart dat onder de zon klopt, dan zal het paradijs op aarde neerdalen. Niet het hersenschimmig paradijs van de communisten en socialisten, maar, in zoverre het in deze wereld mogelijk is, het paradijs van een waarachtig geluk, waarover de bewoners van Nipokalanov zich nu reeds verheugen. In Nipokalanov immers is er een familie, waarvan de vader God is, de moeder de onbevlekte, de oudste broer de goddelijke gevangen van liefde in de heilige Eucharistie, en alle anderen zijn geen kameraden, maar broers, de minderbroeders, die elkaar wederzijds liefhebben.

Op die herdenkingsrede volgden ontelbare adhesiebetuigingen die zowel aan Radio Warschau als aan Niepokalanov gericht waren. Daarom kreeg pater Maximiliaan verlof een tweede toespraak te houden op 2 februari 1938. Zijn onderwerp was ditmaal het werk dat in 1937 in Niepokalanov verricht werd. Hij gaf een overzicht van de uitgaven en dit gaf hem de gelegenheid een oproep te doen tot de sympathisanten om mee te helpen. Niet alleen met gaven, maar nog meer met nieuwe kloosterroepingen. Ook in het afgelopen jaar, zei hij, is de pers het belangrijkste werk van Niepokalanov geweest. De ridder der onbevlekte is de voornaamste verspreider geweest van de liefde die aan de onbevlekte verschuldigd is. Hij kwam in de grote steden, maar ook in de meest afgelegen dorpen. Hij komt overal. Meer dan 75.000 exemplaren worden verspreid in de provincie Poznan. Tussen de 50.000 en 70.000 gaan naar de afzonderlijke provincies van Warschau, Bialystok, Kielce, Lublin, Lemberg, Lodz en Van Pommeren. Aan de oostelijke provincies worden ongeveer 35.000 exemplaren verzonden en allen naar de provincie Polesië gaat het kleinste aantal, namelijk 10.000. Bovendien gaan 25.000 exemplaren naar Polen, die in het buitenland wonen. Met een meer bescheiden oplage volgt de kleine ridder, die probeert om in de harten van de onschuldige jeugd de liefde te brengen tot haar, die met kracht de zielen beschermt tegen het morele verval. En dan is er de kleine krant. Voor dit werk hebben wij alleen al in het voorbije jaar meer dan 1600 ton papier en ongeveer 35 ton inkt gebruikt. Men zal ons vragen, waar komen de fondsen vandaan om deze geweldige uitgaven te dekken? Vanaf de eerste dag rekenen wij niet op een vast inkomen, maar wij vertrouwen enkel en alleen op de goddelijke voorzienigheid die door de onbevlekte de mensen van goede wil opwekt ons te helpen. En daar wij omwille van de onbevlekte alles hebben verlaten en ons helemaal aan haar hebben toegewijd om de zielen van onze medemensen te winnen en ons derhalve in onze persoonlijke behoeften te beperken en geen werk te schuwen, schamen wij ons niet ons ook tot de anderen te richten, opdat zij ons helpen in ons werk uit liefde tot de onbevlekte. In het afgelopen jaar zijn weer 30.000 nieuwe leden opgenomen in de ridderschap van de onbevlekte, waarvan 600 geëmigreerde Polen en 1000 buitenlanders. Maar wie zijn die arbeiders van de onbevlekte die gekleed met het Franciscaans habit Niepokalanov bevolken? Wel, zij komen uit alle delen van Polen. De centrale provincies zijn het best vertegenwoordigd, tussen de 50 en 70 per provincie. Uit de provincies van het westen komen er tussen de 25 en 50 en uit de oostelijke provincies komen ongeveer 20 per provincie en er ontbreken ook niet enkele broeders uit de Poolse diaspora's. Op verschillende manieren heeft de onbevlekte hen tot haar dienst geroepen, maar meestal is zij eerst de huizen binnengegaan door de ridder, een magneet die hun harten aangetrokken heeft. En later is in hen het voornemen gerijpt zich helemaal aan onze lieve vrouw toe te wijden. Verleden jaar is 80% van de aspiranten trouw gebleven. 86% van de postulanten. 88% van de novicen. 93% van de tijdelijke professen en van degenen die hun eeuwige geloften hebben afgelegd, 100%. Degenen die niet hun eigen heiliging en de medewerking in de heiliging der mensen als doel hebben en alleen maar komen om een vak te leren, worden in Niepokalanov niet gelukkig
en gaan vroeg of laat heen. Wat zijn we in dit lopende jaar van plan? Verleden jaar hebben wij het 10-jarig bestaan gevierd van Jeppo Kalanoff en het 4e lustrum van de ridderschap. Er scheiden ons nog slechts 5 jaren van het zilveren jubileum. In het eerste van deze 5 jaren willen wij het aantal leden van de ridderschap verdubbelen en daarom richten wij ons tot u allen om lid te worden en, als men reeds lid is, een nieuw lid aan te werven. Terzelfde tijd openen wij de poorten van Jeppo Kalanoff, die we eigenlijk dicht moesten houden vanwege plaatsgebrek, voor nieuwe kandidaten. Wij openen de poorten voor nieuwe roepingen die de bedoeling hebben zich toe te wijden aan de onbevlekte, voor de verovering van de zielen voor de onbevlekte en door middel van haar voor het heilig hart van Jezus. Onze bedoeling is aan deze roepingen het geluk van de geest te geven waartoe geen enkel genoegen van de wereld in staat is. Zo willen wij sterke, gezonde en goede mannen, niet verzwakt door zinnelijke lusten, voorbereiden om eens de steunpilaren van ons vaderland te zijn. Die ver weg staat van de godsdienst en van God, begrijpt ook de onbevlekte niet en zal daarom evenmin iets begrijpen van de geest van Jeppo Kalanoff. Op zijn hoogst zal hij in de stad van de onbevlekte een godsdienstig fanatisme zien. Om de grootheid van de onbevlekte te begrijpen, is het nodig zijn eigen nietigheid te erkennen. Is het noodzakelijk haar nederig om genade te vragen, haar beter te mogen kennen en in zich haar goedheid en macht te ervaren. Het loont de moeite het te proberen. Na deze uitzending kreeg pater Maximiliaan geen gelegenheid meer voor de radio te spreken. Toen door de regering ook nog het verlof geweigerd werd om in Jeppo Kalanoff zelf een radiozendstation te bouwen, moest de staatsradio op aandrang van de luisteraars regelmatig berichten uitzenden over Jeppo Kalanoff. Buiten de pers wilde pater Maximiliaan nog een andere vorm van apostolaat, namelijk de briefwisseling, waarvan hij eiste dat ze met grote nauwkeurigheid gevoerd werd. De correspondentie is heel belangrijk, omdat men een direct contact heeft met de mensen. Zij is geestelijke leiding. Degenen die onze brieven ontvangen, weten wel niet wie er schrijft, maar zij weten dat Jeppo Kalanoff hen antwoordt. Dat ze contact houden met de plaats die van de onbevlekte is. Met een brief kan men meer bereiken dan door de ridder, want deze wordt voor iedereen geschreven, terwijl een brief persoonlijker is. In Jeppo Kalanoff arriveerden gemiddeld 500.000 brieven per jaar. Alleen al in 1937, na de terugkeer van pater Maximiliaan uit Japan, kwamen er 750.000 brieven aan uit Polen, ongeveer 9.000 van Polen uit het buitenland en iets minder van anderen. Natuurlijk waren erbij die voor verdere correspondentie niet in aanmerking kwamen, daar zij zich beperkten tot het aangeven van een intentie waarvoor men een gift zond voor de ridder. Maar heel vaak ging het om gewetenszaken, of werd er raad gevraagd of gebed. In zijn toespraak via de radio van Warschau las hij er enkele voor die diepe indruk maakten op de luisteraars. Al een hele tijd, schrijft een communist, ontvang ik de ridder der onbevlekte. Verleden jaar heb ik u geschreven en verzocht deze zending te stoppen. Ik heb toen openhartig gezegd dat ik niet meer geloofde en dat ik sinds vele jaren niet meer ga biechten. Nu moet ik er zelfs aan toevoegen dat ik lid ben van een organisatie die vijandig staat tegenover de kerk, daar ik communist ben. Uw tijdschrift is werkelijk verstorend. Vergeef mij deze uitdrukking, want u verliest de moed niet. Houd geen rekening met het feit dat het abonnement niet betaald wordt. U stuurt het even goed iedere maand zonder eraan te denken dat het geen baat heeft. In de herfst
heb ik u een briefkaart gestuurd met hetzelfde verzoek de zending te stoppen, omdat ik naar Rusland vertrok. Toen ik weer thuis kwam, heb ik alle nummers van de ridder gevonden en bovendien nog een kalender. Vandaag ontvang ik de ridder opnieuw en ik herhaal mijn verzoek op te houden met uw tijdschrift te sturen. Stuur het liever naar een familie die werkelijk katholiek is, die het met liefde kan ontvangen en niet enkel met nieuwsgierigheid. Denk niet dat ik uw tijdschrift minacht, nee. Uw onbevlekte was voor mij ook eens mijn moeder, maar nu heb ik mij onttrokken aan haar bescherming. Voor mij is er nu geen barmhartigheid meer. U moet ook niet denken dat ik gelukkig ben. Nee, duizendmaal nee. Een zondaar is erg ongelukkig. Hij schaamt zich omdat zijn ziel bedekt is met wonden, verwijderd van God en weggejaagd door de mensen. Daar hij geen hoop heeft op redding, lijdt hij verschrikkelijk. Wanneer men dan de ridder leest, die over de genaden spreekt welke op voorspraak van de onbevlekte werden ontvangen, worden de wonden opengereten. Men verliest zijn rust, men wordt bang. Dan krijgt men angst. Ik heb al leed genoeg en ik smeek u mij voor verder leed te sparen. Als God mij later de genade geeft van bekering, zal ik zelf vragen mij uw tijdschrift weer te sturen. Nu heb ik God niet nodig, evenmin als ik de kerk nodig heb en nog minder een priester. Toch zou er een moment kunnen komen waarin ik weer verlang naar God en de priester, maar zo'n grote genade zal mij niet gegeven worden, want het spreekwoord zegt dat de dood zal zijn zoals het leven geweest is. Vergeef mij mijn oprechtheid. Toch vraag ik u bij de onbevlekte even aan mij te denken, volgens mijn intentie. Kon dit soort brieven, en zo waren er vele, onbeantwoord blijven. Vandaar dat pater Maximiliaan een grote organisatie wilde van de administratie van Jipokalanov, waar hij een aparte afdeling had om de correspondentie met bekwame spoed af te werken. Op de deuren van de verschillende kantoren las men onder andere deze letters: M.I.P., M.I.M. De eerste betekenden de Poolse, de andere de mondiale ridderschap der onbevlekte. Er was één afdeling, en deze was de voornaamste, die achter de M.I. nog ik had staan. Dus M.I. ik. En pater Maximiliaan legt deze titel zelf uit. Als ieder van ons persoonlijk probeert een ding en eigendom te zijn van de onbevlekte, dan doet hij het voornaamste werk van de ridderschap. Ridderschap, ik, is het wezen van Jipokalanov. De ridderschap ik had nog iets bijzonders. Als de ontvanger de brief leest, moet hij kunnen zeggen: dit is het antwoord van de onbevlekte, want Jipokalanov wordt helemaal bestuurd en beheerst door de onbevlekte. We weten niet of de afdeling van de correspondentie de kopieën bewaarde van de miljoenen brieven die uit Jipokalanov verzonden werden. Maar als zij bewaard zijn en niet verwoest door de bombardementen, dan zouden zij kunnen aantonen wat een ijver pater Maximiliaan aan de dag legde in deze delicate zaak voor de bekering en heiliging van de mensen.

0: Over de administratie van Jeppo Kalanov verklaart prins Drukilobeki het volgende. Hij bleef maar vertrouwen op de onbevlekte. Ik trachtte invloed uit te oefenen op de administratie van Jeppo Kalanov. Ik deelde zijn gedachten niet. Toen Jeppo Kalanov groter geworden was, vroeg ik hem over de boekhouding, de schulden enzovoort. Hij wilde van geen comptabiliteit weten. Hij wilde enkel vertrouwen op de onbevlekte. U zal zich wel afvragen hoe pater Maximiliaan voorzag in de heus niet geringe uitgaven van een hypermoderne drukkerij en uitgeverij. Hoe hij de Franciscaanse armoede in overeenstemming kon brengen met die geweldige stroom aan geld. Niet alleen voor de machines en hun onderhoud, maar ook nog voor het levensonderhoud van bijna 1000 kloosterlingen. De kentekenen en de sporen die pater Maximiliaan van de Franciscaanse armoede eiste, zijn reeds duidelijk geworden toen we u vertelden over de stichtingen van Jeppo Kalanov en Mugenzai Nosono. Toch is het de moeite waard om er wat dieper op in te gaan. Pater Maximiliaan, zoon en trouwe volgeling van vader Franciscus, toont in heel zijn leven en in zijn werken een constante beleving van de strengste armoede volgens de regel en de constituties van de orde waartoe hij behoorde. Persoonlijk was zijn armoede streng serafijns. Pater Florian Gojura drukte het als volgt uit. Volgens mijn mening onderhield de dienaar Gods de armoede op een bovennatuurlijke wijze. Wat hij had, beschouwde hij niet als zijn eigendom, maar als zaken die hem geleend waren. Ik weet uit eigen ervaring dat de dienaar Gods tevreden was met eenvoudige dingen waar hij zuinig mee omging. Als hij twijfelde, vroeg hij zich af wat onze heilige vader Franciscus zou doen in zijn geval. Zijn kloostercel was minder dan bescheiden gemeubileerd. Hij had een bed, een schrijftafel, 2 of 3 stoelen en een kast. Hij had geen waskom, maar onder zijn bed stond een emmertje dat hij eronder vandaan haalde om zich geknield te wassen. Wat het gebruik van geld betreft, onderhield hij streng het voorschrift van de regel het nooit bij zich te houden. Was hij op reis en had hij reisgezellen bij zich, dan gaf hij het geld aan een van hen in bewaring die erover kon beschikken voor de noodzakelijkste uitgaven. Ik heb niet gemerkt dat de dienaar Gods gehecht was aan aardse zaken, maar integendeel, dat hij met heel zijn hart de kloosterlijke armoede en de geest van armoede beminde. Wanneer ik, wat de beleving van de armoede betreft, Jeppo Kalanov, bestuurd door de dienaar Gods, vergelijk met andere kloosters, dan moet ik zeggen dat Jeppo Kalanov de anderen overtrof en zonder meer een les en een voorbeeld van armoede was in de orde. Als een echo van deze waarneming klinkt de getuigenis van dokter Stanislaus Wasowitz, de behandelende geneesheer van pater Maximiliaan. In Jeppo Kalanov trof mij de uitstekende organisatie waarvan pater Maximiliaan ontegenzeggelijk de motor was. De toewijding van de broeders van Jeppo Kalanov voor hun werk en niet te vergeten hun grote ijver bewijzen overduidelijk dat het gehele klooster doordrongen was van dat prachtige ideaal God te dienen door de onbevlekte. Ook dit is een verdienste van pater Maximiliaan. In zover ik zelf heb kunnen waarnemen, trof mij vooral de enorme tegenstelling tussen de meest moderne, de meest luxueuze inrichting van de afzonderlijke werkplaatsen en de armoede die het primitieve benaderde, waar het ging om de persoonlijke behoeften, zowel van pater Maximiliaan als van alle broeders. En een volgende keer, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder in dit programma Heiligen Getuigen en leren we door onder meer de getuigenis van broeder Zeno Zebrowski een van de vier broeders van de eerste tocht naar Japan, in het proces van Nagasaki ook wat meer kennen over dus die armoede die Pater Maximiliaan op bovennatuurlijke wijze beleefde. We lazen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel, en hopen dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 344 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 23, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 12 en 13 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 8 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode de kerk, waar wij lezen uit de boeken en brieven van het Nieuwe Testament. Gisteren hebben wij gelezen Paulus zijn redevoering nadat hij in Jeruzalem gearresteerd was. We hebben gelezen hoe hij zijn mede-Joden adresseerde en hoe hij omwille van zijn Romeins burgerschap niet werd geranseld door de Romeinen. Dan hebben wij ook gelezen hoe hij voor het Sanhedrin gebracht werd. En daarin gaan wij nu verder in het boek Handelingen van de Apostelen. Wij lezen dus ook hoe hij het Sanhedrin toespreekt en hoe er tegen hem een complot wordt gesmeed. In zijn tweede brief aan de Korintiërs gaan wij verder over het thema roemen, waar hij begint: moet er geroemd worden. Laten wij, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 23. Paulus liet zijn blik over het Sanhedrin gaan en zei: Broeders, mijn hele leven tot op de dag van vandaag leef ik met een volkomen zuiver geweten voor God. De hoge priester

Nanias gaf zijn helpers het bevel om hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem: God zal u slaan, witgekalkte muur. U zit hier om mij volgens de wet te berechten. En u overtreedt de wet door mij te laten slaan. En jij beledigt Gods hoge priester, zeiden de helpers. Paulus zei: dat wist ik niet, broeders, dat hij hoge priester is. Want er staat in de schrift: u zult de leider van uw volk niet verwensen. Omdat Paulus wist dat er in het Sanhedrin een Sadduceese en een Farizeese fractie was, riep hij uit: broeders, ik ben een Farizeer, uit een geslacht van Farizeeën. Ik sta terecht omdat ik hoop op de opstanding van de doden. Hij had dat nog niet gezegd, of er ontstond twist onder de Farizeeën en de Sadduceeën, en de vergadering raakte verdeeld. Sadduceeën zeggen immers dat er geen opstanding is en er geen engelen en geesten bestaan. Maar Farizeeën erkennen zowel het een als het ander. Er ontstond groot tumult en een aantal schriftgeleerden van de Farizeese fractie stond op en protesteerde heftig. Wij kunnen niets verkeerds vinden in deze man. Stel, er heeft een geest tot hem gesproken, of een engel. De twist liep zo hoog op dat de tribunus vreesde dat ze Paulus uit elkaar zouden trekken. Hij liet daarom zijn manschappen komen om hem tussen hen uit te halen en naar de kazerne te brengen. Paulus bemoedigd. Die nacht kwam de Heer bij hem en zei: houd moed, zoals je van mij hebt getuigd ten overstaan van Jeruzalem, zo moet je ook in Rome getuigen. Complot tegen Paulus. De volgende dag smeden de Joden een complot. Ze zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voordat ze Paulus hadden gedood. Bij deze samenzwering waren meer dan 40 man betrokken. Die gingen naar de hoge priesters en de oudsten en zeiden: wij hebben een dure eed gezworen, dat we niets zouden eten voordat we Paulus hebben gedood. Als u nu de tribunus en het Sanhedrin uitlegt wat hij bij u moet worden gebracht, omdat u zijn zaak zogenaamd nauwkeuriger wilt onderzoeken, dan staan wij klaar om hem uit de weg te ruimen, voordat hij aankomt. Maar de zoon van Paulus' zuster hoorde van deze hinderlaag en ging naar de kazerne en vertelde het aan Paulus. Paulus riep een centurio en zei: breng deze jongen bij de tribunus, want hij heeft hem iets te vertellen. De centurio nam hem mee en bracht hem bij de tribunus. De gevangene Paulus, zei hij, heeft me geroepen en gevraagd deze jongen bij u te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft. De tribunus pakte hem bij de hand, nam hem apart en vroeg hem: wat is het dat je me te vertellen hebt? Hij zei: de Joden hebben afgesproken u te vragen of u Paulus morgenochtend voor het Sanhedrin wilt brengen, omdat men zogenaamd zijn zaak nog wat nauwkeuriger wil nagaan. Maar geloof hen niet, want meer dan 40 van hen leggen een hinderlaag voor hem. Ze hebben gezworen dat ze niet zullen eten of drinken voordat ze hem hebben gedood. En op dit ogenblik staan ze al klaar, in afwachting van uw toezegging. Daarop liet de tribunus de jongen gaan, maar drukte hem op het hart: zeg tegen niemand dat je mij deze inlichtingen hebt gegeven. Paulus naar Caesarea overgebracht. Toen riep hij 2 centuriones en zei: zorg dat er vanavond vanaf het 3e uur 200 soldaten klaarstaan om naar Caesarea te gaan, met 70 ruiters en 200 speerdragers.
en zorg ook voor rijdieren, om Paulus daarop veilig en wel naar gouverneur Felix te brengen. En hij stelde een brief op van deze inhoud. Aan zijn excellentie gouverneur Felix. Claudius Lysias groet u. Deze man was in handen van de Joden geraakt. Toen ze op het punt stonden hem te vermoorden, heb ik met mijn manschappen ingegrepen en hem ontzet, want ik hoorde dat hij Romeins burger is. Omdat ik wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, heb ik hem voor hun Sanhedrin gebracht. Daar bleek mij dat hij wordt beschuldigd in verband met geschillen over hun wet. Maar ik vond geen beschuldiging waarop dood of gevangenis staat. En toen mij ter oren kwam dat er een aanslag op de man zou worden gepleegd, liet ik hem onverwijld naar u overbrengen. Ook de aanklagers heb ik te verstaan gegeven dat ze hun bezwaren tegen hem bij u moeten indienen. De soldaten haalden Paulus overeenkomstig hun instructies op en brachten hem 's nachts naar Antipatris. De volgende dag keerden ze naar de kazerne terug en lieten ze de ruiters met hem verder gaan. In Caesarea, aangekomen, overhandigden die de brief aan de gouverneur en leverden Paulus bij hem af. Nadat hij de brief gelezen had, vroeg hij uit welke provincie hij afkomstig was. Toen hij vernam dat hij uit Cilicië kwam, zei hij: ik zal u verhoren zodra ook uw aanklagers er zijn. En hij liet hem gevangen zetten in het praetorium van Herodes. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12. Moet er geroemd worden? Het dient wel nergens toe. Maar dan zal ik het gaan hebben over visioenen en openbaringen van de Heer. Ik ken een christenmens die 14 jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, werd weggerukt naar de derde hemel. Van die mens weet ik dat hij, met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. Op zo iemand wil ik roemen. Voor mezelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden. Zou ik werkelijk willen roemen, dan was ik geen dwaas. Ik zou immers de waarheid zeggen. Maar daar zie ik van af. Ik wil niet dat iemand meer aan mij toeschrijft dan wat hij van mij kan zien of horen. Zeker niet op grond van de buitengewone openbaringen. Mij is een doorn in het vlees gestoken, als een bode van de Satan die mij moet afranselen, opdat ik niet verwaand word. Tot 3 maal toe heb ik de Heer gesmeekt dat die van mij zou weggaan. Maar hij antwoordde mij: je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. Terwille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn. In smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Ik heb mij aangesteld als een dwaas. U hebt mij ertoe gedwongen. U had mij moeten aanbevelen. Want al ben ik dan niets waard, in geen enkel opzicht ben ik achtergebleven bij die aartsapostelen. De kenmerken van de apostelen hebben zich onder u vertoond in alles wat ik u heb verduurd, en door wondertekenen en machtige daden. Waarin bent u achtergesteld bij de andere gemeenten? Alleen hierin. Zelf heb ik niet op uw kosten willen leven. Vergeef me dit onrecht, maar. Aankondiging van een derde bezoek. Nu sta ik klaar om voor de derde keer naar u toe te komen
en ik zal niet op uw kosten leven. Het gaat mij niet om uw bezit, maar om uzelf. Niet de kinderen moeten sparen voor hun ouders, maar de ouders voor hun kinderen. Wat mij betreft, graag wil ik voor u alles offeren en mijzelf erbij. Krijg ik minder wederliefde naarmate ik u meer lief heb? Goed, zegt u, persoonlijk ben ik u niet tot last geweest, maar sluw als ik ben, heb ik u met slinkse middelen beetgenomen. Heb ik me soms aan u verrijkt door een van de mannen die ik u heb gestuurd? Het is waar, ik heb Titus gevraagd te gaan en die andere broeder met hem meegestuurd. Heeft Titus zich soms aan u verrijkt? Hebben wij niet allen in dezelfde geest gehandeld en dezelfde koers gevolgd? U denkt natuurlijk allang dat wij onszelf bij u aan het verdedigen zijn. Maar wij spreken in tegenwoordigheid van God en in vereniging met Christus. En alles, geliefden, is bedoeld tot opbouw van uw gemeente. Want ik vrees dat ik u bij mijn komst misschien niet zo zal aantreffen als ik zou wensen, en dat u in mij een ander aantreft dan u zou wensen. Ik vrees voor twist, jaloezie, opvliegendheid, ruzie, laster, roddel, verwaandheid, wanordelijkheid. Ik vrees dat mijn God mij opnieuw zal vernederen als ik bij u ben, en dat ik zal moeten treuren om velen die allang in zonde leven en zich nog steeds niet hebben afgekeerd van hun onzedelijkheid, ontucht en losbandigheid. Hoofdstuk 13. Dit is de derde keer dat ik naar u toekom. Op het woord van 2 of 3 getuigen krijgt iedere zaak haar beslag. Degenen die gezondigd hebben en ook alle anderen heb ik al gewaarschuwd bij mijn tweede bezoek. En ik waarschuw ze nu opnieuw, voordat ik er ben. Als ik weer kom, zal ik niemand sparen. U verlangt immers het bewijs dat Christus spreekt door mij. Welnu, hij is niet zwak, maar hij toont zijn kracht onder u. Al werd hij in zwakheid gekruisigd, hij leeft door Gods kracht. En al zijn wij zwak, zoals hij het was, toch zult u merken dat wij met hem leven door Gods kracht. Onderzoek en toets uzelf. Staat u in het geloof? U kunt toch van uzelf getuigen dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan hebt u de proef niet doorstaan. Ik hoop dat u zult inzien dat wij de proef hebben doorstaan. Wij bidden God dat u geen kwaad doet, niet om te bewijzen dat wij de proef kunnen doorstaan, maar om te bereiken dat u het goede doet, ook al zou het erop lijken dat wij de proef niet kunnen doorstaan. Want tegen de waarheid vermogen wij niets. Wel voor de waarheid. Wij willen best zwak zijn, als u maar sterk bent. Onze enige wens is dat het helemaal goed komt met u. Daarom schrijf ik u dit alles, terwijl ik nog afwezig ben. Dan hoef ik, eenmaal bij u, niet streng op te treden, krachtens de volmacht die de Heer mij heeft gegeven. Niet om af te breken, maar om op te bouwen. Groeten. En nu, broeders en zusters, vaarwel. Laat alles weer goed komen. Neem mijn vermaning ter harte. Wees eensgezind, bewaar de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten alle heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Spreuken, hoofdstuk 29, versen 8 tot en met 11. Spotters stoken onrust in een stad, maar wijzen temperen de woede. Als een wijs man een rechtszaak heeft met een dwaas, kan hij zich kwaad maken of lachen. Er komt geen oplossing. Bloeddorstige mensen haten de vrome, maar de rechtschapenen zoeken zijn gezelschap. De dwaas lucht al zijn gevoelens, maar de wijze brengt ze tenslotte tot bedaren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 344. En we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 23, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 12 en 13 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 8 tot en met 11. Vandaag sluiten wij onze leesdag af met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver. En terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij zo te kennen. Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat voor mij ligt. En in het vooruitzicht van de dood vroeg hij in zijn vreugde te delen. Ge moet blij zijn en u met mij verheugen. Uit de brief aan Philippus. Blootgesteld aan gevaren, smaad en elke vorm van vernedering, jubelde hij opnieuw en schreef aan de Korintiërs: Ik leid gaarne zwakheid, smaad en vervolging. Wapens van gerechtigheid noemde hij ze. Hij maakte duidelijk dat hij hiermee de beste resultaten bereikte en voor zijn vijanden ongenaakbaar was. Hij werd gegeeseld, mishandeld en beledigd, maar richtte alsof hij triomftochten vierde. Overal ter wereld zijn zegetekens op. Hij was er trots op en bracht dank aan zijn God. Dank aan God die ons te alle tijden triomfen doet vieren. Op vernedering en smaad omwille van de verkondiging was hij meer uit dan wij op eerbetoon. Op de dood meer dan wij op het leven. Meer op armoede dan wij op rijkdom. Meer op inspanning dan wij op ontspanning. God beledigen, dat was het enige waarvoor hij bang was. Dat wilde hij voorkomen. Anders niets. Zo was ook zijn enige verlangen God welgevallig te zijn. Het grootste dat er is, hield hij bij zich vast. De liefde voor Christus. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 344 van ons leesjaar af. Morgen, dan zijn wij dag 345. En dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 24, Brief aan de Galaten hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 12 tot en met 14. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 57. 2 jaar later kreeg de farao de volgende droom. Hij stond bij de Nijl en zag uit de Nijl 7 koeien omhoog komen, mooie, vette dieren die gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien uit de Nijl omhoog, lelijke, magere dieren. Zij gingen bij de anderen staan aan de oever van de Nijl. En de lelijke, magere dieren vraten de 7 mooie vetten op. Toen werd de farao wakker. Toen hij weer ingeslapen was, had hij opnieuw een droom. Uit 1 halm kwamen 7 zware, prachtige aren. Maar daarna schoten 7 andere aren op, spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 zware, volle aren op. Toen werd de farao wakker en hij begreep dat het een droom was geweest. De volgende ochtend was de farao in alle staten en liet alle geleerden van Egypte en alle wijzen uit het land bijeenroepen. Hij vertelde hun wat hij gedroomd had, maar er was niemand die uitleg kon geven. Toen sprak de opperschenker tot de farao: "Nu moet ik wel bekennen dat ik nalatig ben geweest. Indertijd is de farao woedend geweest op zijn hovelingen. Hij heeft mij toen gevangen gezet in het huis van de overste van de lijfwacht en samen met mij de eerste van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij beiden toen een droom, elk met een eigen betekenis. Nu was in ons gezelschap een jonge Hebreër, een dienaar van de overste van de lijfwacht. Toen wij hem vertelden wat we gedroomd hadden, wist hij voor beide dromen de juiste uitleg te geven. En zoals hij het ons had uitgelegd, zo is het ook uitgekomen. Ik ben in mijn ambt hersteld en de eerste van de bakkers is opgehangen." Toen liet de farao Jozef bij zich komen. Men haalde hem haastig uit de kerker en nadat men hem geschoren had en hem andere kleren had aangetrokken, ging hij naar de farao. En de farao sprak tot Jozef: "Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. Nu heb ik gehoord dat u, zodra u een droom hoort, er de uitleg van kunt geven." Jozef antwoordde: "Uit mezelf kan ik niets, maar God kan aan de farao bekendmaken wat goed voor hem is." De farao zei tegen Jozef: "In mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl en ik zag 7 koeien, vette, mooie dieren, uit de Nijl omhoog komen. Zij gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien omhoog, lelijke, magere scharminkels, zo lelijk als ik ze in heel Egypte nog nooit gezien heb. De magere, lelijke koeien vraten de 7 vette op. Nadat ze die hadden opgeslokt, was er niets van te merken. Ze bleven er even lelijk uitzien als tevoren. Toen werd ik wakker. Nog iets anders zag ik in mijn droom. Uit 1 halm kwamen 7 aren op, vol en prachtig. Daarna schoten er 7 andere aren op, dor en spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 prachtige aren op. Ik heb die dromen aan de geleerden verteld, maar niemand kan mij de uitleg geven." Toen sprak Jozef tot de farao: "De 2 dromen van de farao betekenen hetzelfde. God heeft de farao aangekondigd wat hij gaat doen. De 7 vette koeien zijn 7 jaren. De 7 volle aren zijn eveneens 7 jaren. De dromen betekenen hetzelfde. Ook de 7 magere, lelijke koeien die daarna omhoog kwamen, zijn 7 jaren. En de 7 spichtige, door de oostenwind verschroeide aren zijn eveneens 7 jaren. Jaren van hongersnood. Ik heb al gezegd dat God daarmee aan de farao meedeelt wat hij gaat doen. Eerst komen er 7 jaren van overvloed in heel Egypte. Dan komen er 7 jaren van hongersnood, waarin heel de overvloed van Egypte vergeten raakt en hongersnood het land opslokt. Zo groot zal de hongersnood zijn dat er dan van de overvloed niets meer te bekennen valt. Dat de farao het twee keer gedroomd heeft, betekent dat Gods besluit onwrikbaar vaststaat en dat hij het binnenkort ten uitvoer zal brengen. Laat de farao dus uitkijken naar een verstandig en wijs man en die aanstellen over heel Egypte. De farao moet maatregelen nemen en opzichters aanstellen in heel Egypte om tijdens de 7 jaren van overvloed in heel het land een vijfde van de opbrengst te vorderen. Al het voedsel van de komende goede jaren moeten zij verzamelen. Onder het beheer van de farao moeten zij het koren opslaan in de steden en het goed bewaren. Dat voedsel kan dan in de behoeften van het land voorzien tijdens de 7 jaren van hongersnood die Egypte te wachten staan. Zo zal het land niet van honger omkomen. De farao en al zijn hovelingen waren met dit plan zeer ingenomen. Hij vroeg zijn hovelingen: zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man? En de farao zei tegen Jozef: aangezien God u al die dingen bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult dus de leiding over mijn huis krijgen en aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen. Alleen door mijn koningstroon zal ik uw meerdere zijn. Daarop zei de farao tegen Jozef: ik stel u hierbij aan over heel Egypte. En hij trok de zegelring van zijn vinger, stak die aan Jozefs hand, liet hem linnen kleren aantrekken en hing een gouden ketting om zijn hals. Toen liet hij hem op zijn tweede wagen plaatsnemen en voor hem uitroepen: breng hulde. Zo stelde hij hem aan over heel Egypte. En de farao zei tegen Jozef: ik blijf de farao, maar zonder een woord van u zal niemand in heel Egypte een hand verroeren of een voet verzetten. Hij gaf Jozef de naam Safenat Paneach en Asnat, de dochter van Potifera, een priester van On, gaf hij hem tot vrouw. Zo kreeg Jozef volmacht over heel Egypte. Jozef was 30 jaar toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst kwam. Hij verliet het paleis van de farao en trok Egypte door. In de 7 jaren van overvloed was de oogst in het land overstelpend groot. In de 7 jaren dat er overvloed was in Egypte, verzamelde Jozef alle mogelijke levensmiddelen. In elke stad sloeg hij het voedsel op dat de velden rondom die stad opbrachten. Jozef hoopte het koren op als het zand aan de zee. Het was zo'n overvloed dat men ophield met meten. Er was geen meten meer aan. Voordat het eerste jaar van de hongersnood kwam, kreeg Jozef 2 zonen. Het waren de kinderen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van On, hem schonk. Jozef noemde de eerstgeborene Manasseh, want, zei hij, al mijn ellende en het gemis van mijn ouderlijk huis liet God mij vergeten. De tweede noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk. Toen de 7 jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, braken de 7 jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen werd honger geleden, maar in Egypte was voedsel. Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger was in heel het land, stelde Jozef de hele voorraad koren ter beschikking en verkocht het aan de Egyptenaren naarmate de honger in Egypte nijpender werd. Uit alle landen kwamen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen, want de hongersnood woedde hevig in de hele wereld.

Genesis. Hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 38. Toen ook Jacob hoorde dat er in Egypte graan te krijgen was, zei hij tegen zijn zonen: "Wat zitten jullie elkaar aan te kijken? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga toch daarheen om graan te kopen, zodat wij in leven blijven en niet sterven." Zo gingen 10 broers van Jozef op weg om in Egypte graan te kopen. Alleen Benjamin, de broer van Jozef, liet Jacob niet met zijn broers meegaan. Want, dacht hij, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen. Evenals vele anderen, want er heerste hongersnood in Kanaan. Jozef was degene die toen het land bestuurde en aan al de bewoners graan verkocht. De broers van Jozef gingen dus naar hem toe en zij bogen voor hem tot op de grond. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij maakte zich niet aan hen bekend. Op strenge toon sprak hij hen toe: "Waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Uit Kanaan, om graan te kopen." Jozef had zijn broers wel herkend, maar zij hem niet. Denkend aan zijn dromen over hen, zei Jozef: "U bent spionnen. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoordde hem: "Geen sprake van, heer. Uw dienaren komen voedsel kopen. Wij zijn zonen van één man en wij zijn betrouwbare mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen." Maar hij zei tegen hen: Nee. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoorden: "Uw dienaren waren met 12. Wij zijn broers, zonen van één man in Kanaan. De jongste is bij vader gebleven en één is er niet meer." Nu zei Jozef tegen hen: "Ik blijf bij wat ik gezegd heb. U bent spionnen. Maar op één manier kan uw betrouwbaarheid blijken. Bij het leven van de farao, u komt hier niet vandaan, tenzij uw jongste broer hier verschijnt. Laat dus één van u die broer gaan halen. Ondertussen blijven de anderen hier als gevangenen. Zo komt vast te staan of u inderdaad de waarheid spreekt. Zo niet, bij het leven van de farao, dan bent u spionnen." Daarop liet hij ze voor 3 dagen gevangen zetten. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen: "Als u in leven wilt blijven, doe dan wat ik nu ga zeggen, want ik ben een godvrezend man. Als u betrouwbaar bent, laat dan één van uw broers achter in de gevangenis. De anderen kunnen gaan en graan meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan zal de waarheid van uw woorden blijken en zult u niet sterven." Dat deden zij. Ze zeiden tegen elkaar: "Helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend. Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte, maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk." En Ruben zei: "Ik had jullie toch gezegd je niet aan de jongen te vergrijpen, maar jullie wilden niet luisteren. En nu zien we hoe zijn bloed wordt teruggeëist." Omdat zij zich van een tolk bediende, wisten zij niet dat Jozef hen verstond. Hij wendde zich van hen af en de tranen sprongen hem in de ogen. Maar daarna kwam hij bij hen terug en zette het gesprek met hen voort. Eén van hen, Simeon, liet hij grijpen en voor hun ogen in boeien slaan. Hij gaf het bevel om hun zakken met graan te vullen, maar in iedere zak het geld terug te leggen en hun voor onderweg proviant mee te geven. Zo gebeurde het ook. Zij laden het graan op de ezels en gingen op weg. Toen een van hen op de plaats waar zij overnachten zijn zak openmaakte om zijn ezel te voeren, zag hij het geld boven in de zak liggen. Hij zei tegen zijn broers: "Ik heb mijn geld terug. Kijk maar, het ligt in mijn zak." Zij stonden verslagen en angstig zeiden zij tegen elkaar: "Waarom handelt God zo met ons?" Toen zij bij hun vader Jacob in Kanaan terugkwamen, vertelden zij hem alles wat hun overkomen was. Zij zeiden: "Die man, de heer van het land, heeft ons bars toegesproken en ons voor spionnen uitgemaakt. We hebben hem geantwoord: wij zijn betrouwbare mensen en geen spionnen.
Wij zijn met 12 geweest, broers van elkaar en zonen van één vader. Eén van ons is er niet meer en de jongste is bij vader in Kanaan gebleven. Maar de man die het land bestuurt heeft ons gezegd: om te bewijzen dat u te vertrouwen bent, moet u één van uw broers bij mij achterlaten. U kunt voedsel meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan weet ik zeker dat u geen spionnen bent, maar betrouwbare mensen. Dan zal ik uw broer teruggeven en zult u vrij door het land mogen reizen. Toen zij hun zakken leegmaakten, vond ieder zijn buidel met geld in zijn zak. En toen zij en hun vader de buidels met geld zagen, werden zij bang. Hun vader Jacob zei tegen hen: jullie maken mij kinderloos. Jozef is weg, Simeon is weg, en nu willen jullie Benjamin meenemen. Dat mij dat allemaal moet overkomen. Maar Ruben zei tegen zijn vader: u mag mijn beide zonen doden als ik Benjamin niet bij u terugbreng. Vertrouw hem aan mij toe en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij antwoordde: mijn zoon gaat niet met jullie mee. Zijn broer is al dood en hij is de enige die ik nog over heb. Wanneer hem onderweg een ongeluk overkomt, zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen.

Genesis. Amen. Hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 34. De hongersnood bleef het land zwaar teisteren. Zodra zij het graan uit Egypte opgemaakt hadden, zei hun vader: jullie moeten nog eens proberen wat voedsel te kopen. Juda antwoordde: die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd. Kom mij niet onder ogen zonder uw broer. Als u dus onze broer met ons laat meegaan, zullen wij voedsel gaan kopen. Maar als u hem niet mee laat gaan, vertrekken wij niet. Want die man heeft ons gezegd: kom mij niet onder ogen zonder uw broer. Israël antwoordde: waarom hebben jullie het mij zo moeilijk gemaakt door aan die man te vertellen dat je nog een broer hebt? Zij antwoordden: die man stelde ons allerlei vragen over onszelf en over onze afstamming. Hij vroeg: leeft uw vader nog? Hebt u geen andere broer meer? We hebben hem alles naar waarheid verteld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: breng uw broer hier? Juda zei tegen zijn vader Israël: laat de jongen gerust met mij meegaan en laat ons alstublieft vertrekken. Dan blijven wij tenminste in leven en sterven wij niet met z'n allen. Wij, uzelf en onze kleine kinderen. Ik sta borg voor hem. U mag hem van mij terug eisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en weer voor u zet, sta ik mijn verdere leven bij u in de schuld. Als wij niet zo lang gewacht hadden, waren wij alweer tweemaal terug geweest. Toen zei hun vader Israël: als het niet anders kan, doe het dan zo. Neem het beste van het land in je zakken mee en bied het die man als geschenk aan. Een beetje gom en een beetje honing, parfum en hars, pimpernoten en amandelen. Neem ook twee keer zoveel geld mee, want ook het geld dat in je zakken teruggelegd was, moet je mee terugnemen. Misschien was het een vergissing. Neem ook je broer dan maar mee en ga opnieuw naar die man toe. God de Almachtige zal zorgen dat die man jullie goed ontvangt en dat hij je andere broer en Benjamin met jullie laat terugkeren. Als ik mijn kinderen toch moet verliezen, dan moet het maar zo zijn. Met de geschenken, met de dubbele som geld en met Benjamin vertrokken de mannen naar Egypte. Zij werden door Jozef ontvangen. En toen hij zag dat Benjamin er ook bij was, zei hij tegen zijn hofmeester: breng die mannen naar mijn huis. Laat vee slachten en toebereiden, want vanmiddag zullen die mannen met mij eten. De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had en bracht de bezoekers naar zijn paleis. Maar de mannen werden bang, omdat zij naar het paleis van Jozef gebracht werden en zeiden: ze houden ons hier vanwege het geld dat de vorige keer in onze zakken terechtgekomen is. Ze willen ons overrompelen en overvallen, ons tot slaven maken en onze ezels in beslag nemen. Zij gingen dus naar de hofmeester van Jozef toe en spraken hem aan bij de ingang van het paleis. Ze zeiden hem: met uw toestemming, heer,

Simeon bij hen. Toen leidde hij hen het paleis van Jozef binnen, gaf hun water om de voeten te wassen en liet voer halen voor hun ezels. Zij legden daarop hun geschenken klaar en bleven wachten tot Jozef 's middags thuis kwam, want zij hadden gehoord dat zij daar zouden blijven eten. Toen Jozef zijn huis binnenkwam, boden zij hem de geschenken aan die ze bij zich hadden en bogen voor hem tot op de grond. Hij vroeg hoe het met hen ging en zei: "Hoe gaat het met uw oude vader over wie u sprak? Is hij nog goed gezond?" Zij antwoordden: "Onze vader, uw dienaar, maakt het goed en is nog gezond." Daarop knielden zij en bogen. Toen hij rondkeek en zijn jongste broer Benjamin zag, de zoon van zijn moeder, zei hij: "En dat is dan uw jongste broer over wie u sprak?" En hij zei: "God zij u genadig, mijn zoon." Toen trok Jozef zich haastig terug, want zijn hart was geroerd bij het zien van zijn broer. En hij zocht een gelegenheid om zijn tranen de vrije loop te laten. Hij ging naar zijn kamer en huilde daar uit. Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij was zijn ontroering nu meester en beval de maaltijd op te dienen. Men diende afzonderlijk op voor Jozef, afzonderlijk voor zijn broers en afzonderlijk voor de Egyptenaren die bij hem te gast waren. Want het is voor de Egyptenaren niet mogelijk om met Hebreeën samen te eten. Zij hebben daar een afkeer van. Toen de mannen, van de eerstgeborene af tot de jongste toe, op Jozefs aanwijzing een plaats kregen voor zijn aangezicht, precies volgens hun leeftijd, keken zij elkaar verwonderd aan. Hij gaf hun van de gerechten die op Jozefs tafel stonden, maar de portie van Benjamin was 5 maal zo groot als die van de anderen. Zij dronken met hem en werden vrolijk.

Genesis. Hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 34. Daarop gaf Jozef zijn hofmeester deze opdracht. Laat de zakken van die mannen met voedsel vullen, zoveel zij kunnen vervoeren, en leg bij ieder het geld boven in de zak. Mijn eigen zilveren beker moet je boven in de zak van de jongste verbergen, bij het geld voor het graan. De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had. De volgende ochtend liet men de mannen met hun ezels vertrekken. Zij waren echter nog niet ver buiten de stad, of Jozef zei tegen zijn hofmeester: ga vlug achter die mannen aan, en als je ze ingehaald hebt, moet je zeggen: waarom vergeldt u goed met kwaad? Waarom hebt u mijn zilveren beker gestolen? Het is nog wel die waar mijn heer uit drinkt en waarin hij de toekomst schouwt. Daar hebt u verkeerd aan gedaan. Toen de hofmeester hen had ingehaald, zei hij alles wat hem opgedragen was. Zij antwoordden: hoe is het mogelijk dat mijn heer zoiets kan zeggen? Uw dienaren zouden er nooit aan denken zoiets te doen. We hebben immers het geld dat wij boven in onze zakken gevonden hadden uit Kanaan teruggebracht. Hoe kunt u dan denken dat wij zilver of goud stelen uit het huis van uw heer? Als er bij een van uw dienaren iets wordt gevonden, zal hij sterven en zullen wij de slaven zijn van uw heer. Toen zei hij: goed, het zal gebeuren zoals u zegt. Degene bij wie de beker gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, maar de overigen gaan vrij uit. Ieder van hen haastte zich zijn zak op de grond te zetten en deed die open. Hij controleerde ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. In de zak van Benjamin werd de beker ontdekt. Zij scheurden allemaal hun kleren, laden hun zakken weer op de ezels en gingen naar de stad terug. Toen Juda en zijn broers in het huis van Jozef kwamen, waar hij nog aanwezig was, wierpen zij zich voorover op de grond. Jozef vroeg hun: waarom hebt u dat nu gedaan? Weet u dan niet dat een man als ik verborgen dingen achterhaalt? Juda antwoordde: wat kunnen wij tegen onze Heer zeggen? Wat kunnen wij aanvoeren? En hoe kunnen wij onszelf rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn dus de slaven van mijn Heer, wij allemaal, samen met degene bij wie de beker gevonden is. Maar hij antwoordde: dat in geen geval. Alleen de man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. De overigen kunnen ongedeerd naar hun vader terugkeren. Nu ging Juda naar voren en zei: Heer, sta uw dienaar toe een enkel woord tot u te richten, zonder dat u kwaad wordt op uw dienaar, want u bent de gelijke van de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: hebt u nog een vader en een broer? Wij hebben toen mijn heer geantwoord: we hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon die in zijn ouderdom geboren is. Omdat zijn broer gestorven is, is hij de enig overgeblevene van zijn moeder, en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tot uw dienaren gezegd: breng hem bij mij, zodat ik hem kan zien. Wij hebben geantwoord: de jongen kan zijn vader niet alleen laten. Zijn vader zou sterven als hij door hem alleen gelaten werd. Maar u hebt tegen uw dienaren gezegd: als uw jongste broer niet met u meekomt, hoeft u mij niet meer onder ogen te komen. Wij zijn naar uw dienaar, onze vader, teruggegaan en hebben hem verteld wat mijn heer gezegd heeft. En toen onze vader vroeg om opnieuw voedsel te gaan kopen, hebben wij geantwoord: zo kunnen wij niet vertrekken. Alleen als onze jongste broer met ons meegaat, zullen wij vertrekken. Want wij kunnen die man niet onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, onze vader, tegen ons: jullie weten dat mijn vrouw mij maar twee zonen geschonken heeft. De ene is van mij weggegaan en hij is zeker verscheurd, want ik heb hem tot nog toe niet teruggezien. Als jullie deze zoon ook nog van mij wegnemen en er zou hem een dodelijk ongeluk overkomen, dan zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen. Wanneer ik dus bij uw dienaar, mijn vader, terugkom zonder de jongen aan wie hij zo gehecht is, dan zal hij sterven zodra hij ziet dat de jongen niet bij ons is.
dan zijn uw dienaren de oorzaak dat onze vader, uw dienaar, jammerend in het dodenrijk neerdaalt. Uw dienaar staat bij mijn vader borg voor de jongen en ik heb hem verzekerd, als ik hem niet bij u terugbreng, sta ik mijn leven lang bij u in de schuld. Laat dus uw dienaar als slaaf van mijn heer achterblijven in plaats van deze jongen, maar laat hem terugkeren met zijn andere broers. Hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader durven terugkomen? Het verdriet dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien.

Genesis. Hoofdstuk 45, versen 1 tot en met 38. Nu kon Jozef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: "Stuur iedereen weg." Zo was er niemand meer bij toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij weende zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. Ook in het huis van de farao werd het bekend. Jozef zei tegen zijn broers: "Ik ben Jozef. Maakt vader het nog goed?" Maar zijn broers konden geen woord uitbrengen, zo verschrikt waren zij. Jozef echter zei tegen zijn broers: "Kom toch dichterbij." Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij: "Ik ben Jozef, de broer die jullie aan Egypte verkocht hebben. Je hoeft niet zo terneergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij hier naartoe verkocht hebben. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in leven te houden. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood in het land en er volgen nog 5 jaren dat het ploegen geen oogst oplevert. God heeft mij vooruitgezonden om jullie voortbestaan op aarde te verzekeren en om velen het leven te redden. Niet jullie hebben mij hier gebracht, maar God zelf. Hij heeft mij tot een vader voor de farao gemaakt, tot heer over heel zijn huis en tot heerser over heel Egypte. Ga snel naar mijn vader en zeg hem: zo spreekt uw zoon Jozef. God heeft mij aangesteld tot heer over heel Egypte. Kom zonder uitstel naar mij toe. U kunt zich in Gozen vestigen. Dan zult u dicht bij mij wonen, samen met uw kinderen en uw kleinkinderen, uw schapen en runderen en uw hele bezit. Ik zal zorgen dat u daar niets tekort komt, want er komen nog 5 jaren van hongersnood. Dan zult u niet tot armoede vervallen, noch uw familie of iemand van de uwen. Jullie hier en mijn broer Benjamin zien zelf dat ik in eigen persoon tot jullie spreek. Ga dus mijn vader vertellen hoe groot het aanzien is dat ik in Egypte geniet en wat jullie allemaal is overkomen. Breng hem dan zo snel mogelijk hier." Hij viel zijn broer Benjamin wenend om de hals en ook zijn broer Benjamin weende terwijl hij hem omhelsde. Hij kuste zijn andere broers en weende toen hij ze omhelsde. Toen pas durfden zijn broers met hem te spreken. Toen het nieuws van de komst van Jozefs broers in het paleis van de farao was doorgedrongen, was er grote blijdschap bij hem en bij zijn dienst. En de farao zei tegen Jozef: "Geef uw broers de volgende opdracht. Zadel de dieren, ga naar Kanaan, om uw vader en uw families te halen, en kom dan naar mij toe. Ik zal u het beste van Egypte schenken en u zult eten van het beste van het land. Dring bij hen ook op het volgende aan. Neem uit Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. U moet er ook uw vader mee vervoeren en hierheen komen. Maak u geen zorgen om uw huisraad, want het beste van heel Egypte staat tot uw beschikking." Zo deden de zonen van Israël. Jozef gaf hun op bevel van de farao wagens en proviant voor de reis. Aan ieder van hen gaf hij een stel nieuwe kleren. Maar aan Benjamin schonk hij 300 zilverstukken en 5 stel nieuwe kleren. Aan zijn vader stuurde hij eveneens geschenken: 10 ezels, beladen met de beste gaven van Egypte, en 10 ezelinnen, beladen met graan, brood en spijzen, als proviant voor zijn vader. Zo liet hij dan zijn broers vertrekken, en bij het afscheid zei hij tegen hen: "Maak je onderweg geen zorgen." Zij vertrokken uit Egypte en kwamen in Kanaan bij hun vader Jacob. Toen zij hem vertelden: "Jozef leeft nog en hij is heerser over heel Egypte," bleef hij bij dat nieuws onbewogen. Hij kon het niet geloven. Toen zij hem echter meedeelden wat Jozef hun gezegd had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem naar Egypte te brengen, leefde de geest van hun vader Jacob weer op. En Israël sprak: "Genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga."

Genesis. Hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 34. Toen ging Israël op weg met iedereen die bij hem hoorde. Hij kwam in Beerseba en droeg daar slachtoffers op aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in een nachtelijk visioen: Jacob, Jacob. Hij antwoordde: Hier ben ik. God zei: Ik ben God, de God van uw vader. U moet er niet tegen opzien om naar Egypte te vertrekken, want ik zal daar een groot volk van u maken. Ikzelf zal u naar Egypte vergezellen en ik zal u ook weer terugbrengen. Jozef zal uw ogen sluiten. Toen verliet Jacob Beerseba. Israëls zonen lieten hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen reizen op de wagens die de farao daarvoor had meegegeven. Ook hun veestapel en hun bezittingen namen ze mee. Alles wat ze in Kanaan verworven hadden. Zo trok Jacob met al zijn nakomelingen naar Egypte. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, al zijn nakomelingen nam hij mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte vertrokken: Jacob en zijn zonen. Jacob's oudste zoon was Ruben. Rubens zonen waren Chanok, Palu, Chesron en Carmi. Zonen van Simeon waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul, de zoon van een Canaanitische vrouw. Zonen van Levi waren Gerson, Kehat en Merari. Zonen van Juda waren Er, Onan, Sela, Peres en Zerach. Er en Onan waren in Kanaan gestorven. Zonen van Peres waren Chesron en Chamul. Zonen van Issachar waren Tola, Pua, Job en Simron. Zonen van Zebulon waren Seret, Elon en Jachleel. Dat waren de zonen die Lea in Padan Aram aan Jacob geschonken had. Verder was er nog zijn dochter Dina. Samen waren het 33 zonen en dochters. Zonen van Gad waren Sifjon, Gachi, Suni, Esbom, Eri, Arodi en Areli. Zonen van Aser waren Jimna, Jiswa, Jizwi en Beria. Hun zuster was Serach. Zonen van Beria waren Geber en Malkiel. Dat waren de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. Zij schonk hen aan Jacob. Het waren er 16. Zonen van Jacobs vrouw Rachel waren Jozef en Benjamin. Jozef kreeg in Egypte de zonen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van On, hem schonk: Manasse en Ephraim. Zonen van Benjamin waren Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamaan, Egi, Ros, Mupim, Gupim en Art. Dat waren de zonen die Jacob bij Rachel kreeg. Samen waren het er 14. Zoon van Dan was Gusim. Zonen van Naftali waren Jachseel, Guni, Jezer en Silem. Dat waren de zonen van Bilha, die Laban aan zijn dochter Rachel had gegeven. Deze zonen had zij Jacob geschonken, samen 7. De rechtstreekse afstammelingen van Jacob, die met hem naar Egypte gingen, de vrouwen van Jacobs zonen niet meegerekend, waren 66 in getal. Daarbij komen nog de 2 zonen van Jozef die hij in Egypte gekregen had. Zo bestond de familie van Jacob, die naar Egypte ging, uit 70 personen. Jacob stuurde Juda naar Jozef met het verzoek om in Gozen bij hem te komen. Toen zij in Gozen aangekomen waren, liet Jozef zijn wagen inspannen en reed naar Gozen om zijn vader Israël te begroeten.
Toen hij hem ontmoette, viel hij hem om de hals en weende lange tijd op zijn schouders. Israël sprak tot Jozef: "Laat de dood nu maar komen. Ik heb jou nu weer gezien en weet dat je nog leeft." Daarop zei Jozef tot zijn broers en het huis van zijn vader: "Ik zal de farao gaan zeggen: mijn broers en het huis van mijn vader, die in Kanaan woonden, zijn bij mij aangekomen. Het zijn schaapherders en veehouders. Hun schapen en runderen en heel hun bezit hebben zij meegebracht. Als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, moeten jullie dus antwoorden: uw dienaren zijn van jongs af aan veehouders geweest, evenals hun voorvaderen. Dan krijgen jullie wel verlof om in Gozen te gaan wonen, want de Egyptenaren hebben een afkeer van alles wat schaapherder is."

Genesis. Hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 31. Jozef ging dus aan de farao melden: mijn vader en mijn broers zijn met hun schapen en runderen en met hun hele bezit uit Kanaan aangekomen en zijn nu in Gozen. Hij had 5 van zijn broers meegenomen en stelde hen aan de farao voor. De farao vroeg aan zijn broers: wat is uw beroep? Ze antwoordden: uw dienaren zijn schaapherders, evenals onze voorvaderen. Ze zeiden tegen de farao: wij zijn gekomen omdat wij hoopten in dit land gastvrijheid te vinden. Want in Kanaan is geen weidegrond meer voor het vee van uw dienaren, omdat er grote hongersnood heerst. Uw dienaren zouden daarom graag in Gozen willen gaan wonen. Daarop sprak de farao tot Jozef: uw broers en uw vader zijn nu bij u aangekomen. Egypte staat tot uw beschikking. Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land wonen en zich in Gozen vestigen. Als u bekwame mannen onder hen kent, dan moet u die over mijn eigen veestapel aanstellen. Daarop liet Jozef zijn vader Jacob halen en stelde hem aan de farao voor. Nadat Jacob de farao met een zegenwens begroet had, zei deze tegen Jacob: hoe oud bent u? Jacob antwoordde: 130 jaar duurt mijn zwerven. Mijn levensdagen zijn kort en ongelukkig geweest en ik ben nog niet zo oud als mijn voorvaderen in hun tijd. Toen nam Jacob afscheid van de farao en trok zich terug. Jozef wees zijn vader en zijn broers een woonplaats aan en volgens de wens van de farao schonk hij hun een stuk grond in het beste deel van Egypte, in het gebied van Raamses. Jozef voorzag zijn vader en broers en heel de familie van zijn vader van voedsel tot de kleine kinderen toe. Door de zware hongersnood was er nergens in het land nog eten. En zowel Egypte als Kanaan raakten uitgeput van de honger. Door de graanverkoop kreeg Jozef al het geld in handen dat zowel in Egypte als in Kanaan te vinden was. En hij stortte dat in de schatkist van het paleis. Toen al het geld in Egypte en Kanaan op was, kwamen de Egyptenaren bij Jozef en zeiden: geef ons eten, moeten wij onder uw ogen sterven? Ons geld is op. Jozef antwoordde: als u geen geld meer hebt, geef dan uw vee maar. In ruil daarvoor geef ik u dan eten. Zij brachten dus hun kudde bij Jozef en hij gaf eten in ruil voor hun paarden, hun schapen en hun ezels. Hij voorzag de mensen dat jaar van eten in ruil voor al hun kudde. Toen dat jaar om was, kwamen ze het volgend jaar opnieuw naar hem toe en zeiden: wij kunnen voor onze Heer niet verbergen dat ons geld op is en dat onze veestapel in het bezit van mijn Heer is overgegaan. Wij kunnen onze Heer alleen nog onszelf en onze grond aanbieden. Moeten wij onder uw ogen doodgaan, met grond en al? Neem onszelf en onze grond in ruil voor eten. Met grond en al willen wij de farao dienstbaar zijn. Geef ons zaaigoed, dan zullen wij in leven blijven en niet sterven, en zal ook de grond niet onvruchtbaar worden. Toen kocht Jozef al de grond van Egypte voor de farao op. Want door de honger gedreven deden alle Egyptenaren hun landerijen van de hand. Zo kwam het hele land in het bezit van de farao en bracht Jozef ook het volk in zijn dienst, van het ene eind van Egypte tot het andere. Alleen de grond van de priesters kon hij niet opkopen, want de priesters beschikten over een vaste toelage van de farao. En omdat ze konden leven van de toelage die de farao hun schonk, hoefden zij hun grond niet te verkopen. Nu zei Jozef tegen het volk: ik heb nu uzelf en uw grond voor de farao gekocht. Hier is zaaigoed om het land te zaaien. Van de opbrengst moet u een vijfde aan de farao afstaan. 4/5 kunt u zelf houden als zaad voor uw akkers en als voedsel voor uzelf, uw huisgenoten en uw kinderen. En zij zeiden: u hebt ons het leven gered.
laat ons uw gunst vinden, Heer, wij zullen de farao dienstbaar zijn. Zo vaardigde Jozef de wet uit die tot op de dag van vandaag voor het akkerland van Egypte geldt, namelijk dat een vijfde voor de farao is. Alleen de grond van de priesters kwam niet in het bezit van de farao. Israël vestigde zich in Egypte in Gozen. Zij kregen daar vaste bezittingen, waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Jacob leefde nog 17 jaar in Egypte, zodat hij 147 jaar oud werd. Toen het ogenblik van zijn dood naderde, liet Israël zijn zoon Jozef roepen en zei hem: "Als ik een beroep mag doen op je genegenheid, zweer dan met je hand onder mijn heup dat je mij liefde en trouw zult bewijzen en mij niet in Egypte zult begraven. Laat mij rusten bij mijn vaderen. Je moet mij uit Egypte overbrengen en in hun graf begraven." Hij antwoordde: "Ik zal doen wat u vraagt." Hij drong aan: "Zweer het mij." Hij zwoer het hem en Israël ging achterover liggen aan het hoofdeinde van het bed.

Genesis. Hoofdstuk 48, versen 1 tot en met 22. Enige tijd daarna ontving Jozef het bericht: uw vader is ziek. Hij ging met zijn zonen Manasse en Ephraim naar hem toe. En toen men Jacob zei: uw zoon Jozef is gekomen, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op zijn bed overeind zitten. En Jacob zei tegen Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in Canaan en heeft mij gezegend. Hij heeft mij gezegd: ik zal u vruchtbaar maken en talrijk. Een menigte volken zal ik van u maken. Dit land zal ik aan uw nageslacht voor eeuwig in bezit geven. Jouw beide zonen, die in Egypte geboren zijn, voordat ik in Egypte bij je kwam, zijn mijn zonen. Ephraim en Manasse zijn in mijn ogen gelijk aan Ruben en Simeon. Maar de kinderen die je daarna gekregen hebt, blijven jouw kinderen, en samen met hun broers zullen zij tot hun erfenis geroepen worden. Toen ik uit Padan Aram terugkwam, is je moeder Rachel in Canaan dicht bij Efrat bij mij gestorven. Ik heb haar daar begraven aan de weg naar Efrat dat nu Bethlehem heet. Bij het zien van Jozefs beide zonen vroeg Israël: wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader: dat zijn de zonen die God mij hier gegeven heeft. Israël zei: laat ze bij me komen, ik wil hun mijn zegen geven. Israëls ogen waren van ouderdom zo zwak geworden dat hij niet goed meer kon zien. Toen Jozef hen bij hem gebracht had, kuste en omhelsde hij hen. Israël sprak tot Jozef: ik had niet verwacht dat ik je nog zou terugzien. En nu laat God mij ook nog je kinderen zien. Toen haalde Jozef hen van zijn vaders knieën en boog met zijn gezicht tot op de grond. Daarop nam Jozef met zijn rechterhand Ephraim vast, voor Israël was dat links, en met zijn linkerhand Manasse, voor Israël was dat rechts. Zo bracht hij beide vlak bij hem. Toen strekte Israël de rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, ofschoon hij de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. Hij kruiste dus zijn handen. Toen zegende hij Jozef en sprak: de God naar wie mijn vaderen Abraham en Isaac hun schreden richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest tot op de dag van vandaag, de engel die mij verloste uit alle nood, mogen deze jongens zegenen. Mogen in hen mijn naam en de naam van mijn voorvaderen Abraham en Isaac voortleven. Mogen zij talrijk worden in het land. Toen Jozef merkte dat zijn vader de rechterhand op het hoofd van Ephraim gelegd had, vond hij dat verkeerd. Hij greep de hand om ze van Ephraims hoofd te verwijderen en ze op het hoofd van Manasse te leggen. Hij zei tegen zijn vader: niet zo, vader, want dit is de oudste. Op zijn hoofd moet u uw rechterhand leggen. Maar zijn vader weigerde en zei: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk uitgroeien en groot worden. Maar zijn jongere broer zal groter zijn dan hij. En zijn nageslacht groeit uit tot een menigte volken. En hij sprak op die dag deze zegen over hen uit: met jouw naam zal Israël zegen afsmeken, en men zal zeggen: God zal u maken als Ephraim en Manasse. Zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. En Israël zei tegen Jozef: ik ga sterven. God zal je beschermen en je naar het land van je vaderen terugbrengen. Aan jou geef ik iets meer dan aan je broers: een bergrug die ik met zwaard en boog op de Amorieten veroverd heb.

Genesis. Hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 33. Jacob liet zijn zonen bij zich roepen en sprak: "Kom bij elkaar. Ik ga jullie zeggen wat jullie te wachten staat in de dagen die komen. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob. Luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, de eerste vrucht van mijn mannenkracht. Je moest vooraan staan in hoogheid, vooraan staan in macht. Maar onstuimig als water ben je. Je zult niet vooraan staan, want je hebt het bed van je vader bestegen, het bed van zijn bijvrouw heb je onteerd. Simeon en Levi zijn broers van elkaar. Hun messen zijn gereedschap van geweld. Met hun kring wil ik niet omgaan. Waar zij bijeen zijn, wil ik niet zijn. In hun woede hebben zij mannen vermoord. Moedwillig hebben zij stieren verminkt. Hun woede is vervloekt, omdat die hevig is. Vervloekt is hun drift, omdat die hard is. Ik zal hen over Jacob verdelen, hen over Israël verspreiden. Juda, jou prijzen je broers. Jouw hand drukt de nek van je vijanden neer. Voor jou buigen de zonen van je vader. Juda is een jonge leeuw. Met roof ben je groot geworden, mijn zoon. Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning van de dieren. Wie waagt het hem te wekken? Van Juda zal de scepter niet wijken. De staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem leiden mag. Hem zijn de volken gehoorzaam. Aan de wijnstok bindt hij zijn ezel in, aan de wingerd zijn edele volbloed. Hij wast zijn gewaad in de wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven. Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk. Zebulon woont aan de zeekant. Hij woont aan het strand bij de schepen. Zijn flank leunt tegen Sidon. Issachar is een bonkige ezel die tussen zijn lasten ligt. Hij ziet hoe heerlijk de rust is en hoe lieftallig het land. Hij buigt zijn schouders om lasten te dragen en wordt een slaaf die werkt onder dwang. Dan is rechter over zijn volk, als een van Israëls stammen. Een slang op de weg moet Dan zijn, een adder op het pad. Hij bijt het paard in de hiel en de wagenmenner slaat achterover. Op uw redding hoop ik, Heer. Gad, een troep valt hem aan, maar hij zit hen op de hielen. Azer, rijk is zijn brood, koninklijke spijzen levert hij. Naftali is een uitgelaten hinde die schone jongen werpt. Een jonge stier is Jozef. Een jonge stier bij een bron die door de omheining van zijn graaswei breekt. De boogschutters hebben hem getergd, hem uitgedaagd en strijd met hem gezocht. Maar hun bogen werden steeds weer gebroken.

bergige heuvels. Op Jozefs hoofd komt die zegen, op de schedel van hem, de gewijde onder zijn broers. Benjamin is een verscheurende wolf. In de ochtend verslindt hij zijn prooi. In de avond verdeelt hij zijn buit. Dat zijn de stammen van Israël, 12 in getal, met de zegen die hun vader over hen heeft uitgesproken. Aan ieder van hen gaf hij een eigen zegen. Daarna gaf hij hun de volgende opdracht. Als ik met mijn voorvaderen verenigd word, begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot op de akker van de Hetiet Ephron. In de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre, in Kanaan. Het is de akker die Abraham als eigen begraafplaats van de Hetiet Ephron gekocht heeft. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven. Daar zijn Isaac en zijn vrouw Rebecca bijgezet. En daar heb ik Lea begraven. De akker met de grot die erop ligt is gekocht van de Hetieten. Toen Jacob zijn zonen deze laatste opdracht gegeven had, trok hij zijn voeten terug op het bed, gaf de geest en werd met zijn voorvaderen verenigd.

Genesis. Hoofdstuk 50, versen 1 tot en met 26. Toen wierp Jozef zich op zijn vader, weende over hem en kuste hem. En hij gaf de geneesheren, die in zijn dienst waren, de opdracht om zijn vader Israël te balsemen. En de geneesheren deden dat. Dit nam 40 dagen in beslag, want zo lang duurt de balseming. De Egyptenaren rouwden om hem 70 dagen lang. Na de rouwtijd zei Jozef tegen de hovelingen van de farao: als ik uw genegenheid gewonnen heb, spreek dan gunstig over mij bij de farao. Zeg hem: mijn vader heeft mij onder ede laten beloven, ik ga nu sterven, je moet mij begraven in het graf dat ik in Kanaan heb uitgehouwen. Laat mij dus mijn vader gaan begraven, daarna kom ik terug. De farao zei: ga uw vader begraven, zoals hij u heeft laten beloven. Jozef ging dus zijn vader begraven. Alle hovelingen van de farao, de oudsten van zijn huis en alle oudsten van Egypte vergezelden hem. Verder heel het huis van Jozef, zijn broers en de familie van zijn vader. Alleen de kleine kinderen en de schapen en runderen lieten zij in Goshen achter. Ook wagens en wagenmenners reden met hen mee, zodat het een indrukwekkende stoet was. Toen zij aangekomen waren bij de Atad-dorsvloer, bij de Jordaan, hielden zij een grote, plechtige rouwklacht. 7 dagen lang liet hij om zijn vader rouwen. De Canaanitische bewoners van het land zagen die rouwplechtigheden op de Atad-dorsvloer en zeiden: Egypte houdt indrukwekkende rouwklachten. Zo komt het dat die plaats aan de overzijde van de Jordaan Abel Misraim heet. Daarna voerden Jacob's zonen de opdracht uit die hij hun gegeven had. Zij brachten hem over naar Kanaan en begroeven hem in de grot op de akker van Makpela. Abraham had die akker ten oosten van Mamre als eigen begraafplaats gekocht van de Hethiet Ephron. Nadat Jozef zijn vader begraven had, keerde hij naar Egypte terug, samen met zijn broers en iedereen die hem bij de begrafenis van zijn vader vergezeld had. Toen Jozefs broers zagen dat hun vader gestorven was, zeiden ze: als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons zwaar laat boeten voor het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom stuurden zij de volgende boodschap naar Jozef: uw vader heeft voor zijn dood het bevel gegeven: dit moeten jullie Jozef zeggen. Ik smeek je, vergeef toch de misdaad en de zonde die je broers tegen je bedreven hebben, want zij hebben jou kwaad aangedaan. Vergeef dus de dienaren van de God van je vader hun misdaad. Toen zij zo tot hem spraken, barstte Jozef in tranen uit. Toen kwamen zijn broers zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: beschik over ons, wij zijn uw slaven. Maar Jozef zei hun: wees maar niet bang. Bekleed ik soms de plaats van God? Jullie hebben kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft het ten goede gekeerd, om te bereiken wat nu is gebeurd: het behoud van een talrijk volk. Wees dus niet bang. Ik zal voor jullie en je kleine kinderen zorgen. Zo stelde hij hen met hartelijke woorden gerust. Jozef bleef in Egypte wonen, samen met de familie van zijn vader, en hij werd 110 jaar oud. Jozef zag de derde generatie van Ephraim. Ook de zonen van Makir, de zoon van Manasse, werden op zijn knieën geboren. Daarna sprak Jozef tot zijn broers: ik ga sterven, maar eens laat God zijn macht zien en leidt hij jullie van hier naar het land dat hij onder ede beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jozef bezwoer de zonen van Israël: als de Heer zich jullie lot aantrekt, neem dan mijn gebeente met je mee. Toen stierf Jozef, 110 jaar oud. Hij werd gebalsemd en in Egypte in een sarcofaag gelegd.

Exodus, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Dit zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen waren met Jacob, ieder met zijn familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Issachar, Zebulon, Benjamin. Dan Naftali, Gad en Aser. Het aantal afstammelingen van Jacob bedroeg in totaal 70. Jozef was daarvoor al in Egypte gekomen. Jozef en al zijn broers en alle mensen van die generatie stierven. Maar de Israëlieten waren vruchtbaar en breidden zich uit. Ze werden zeer talrijk en sterk, zodat het land vol van hen raakte. Toen kwam er in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij sprak tot zijn volk: "Luister eens, die Israëlieten worden te talrijk en te sterk. Wij dienen dus verstandige maatregelen tegen hen te nemen om te voorkomen dat zij nog talrijker worden. Als wij in oorlog raken, zullen zij zich bij onze tegenstanders aansluiten, strijd voeren tegen ons en uit het land wegtrekken." Toen stelden ze werkbazen over het volk aan om hen door dwangarbeid te onderdrukken. De Israëlieten moesten voor de farao de proviantsteden Pitom en Ramses bouwen. Maar hoe men hen ook onderdrukte, ze bleven groeien in aantal en zich steeds meer vermenigvuldigen, zodat de Egyptenaren er bang van werden. En zij dwongen de Israëlieten om zwaar arbeid te verrichten. Ze maakten hun het leven zuur door hen hard te laten werken in steenbakkerijen en op het land. Dat was het zware werk waar zij hen toe dwongen. Ook richtte de koning van Egypte zich tot de Hebreeuwse vroedvrouwen. De ene heette Sifra, de andere Pua. En sprak: "Wanneer jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen bij de bevalling, let dan goed op het geslacht van het kind. Is het een jongen, dan moet je het doden. Is het een meisje, dan kun je het laten leven." Maar de vroedvrouwen vreesden God en gaven geen gehoor aan het bevel van de koning. Ze lieten de jongens in leven. Toen liet de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich komen en vroeg: "Wat moet dat? Waarom laten jullie die jongens in leven?" De vroedvrouwen antwoordden: "De Hebreeuwse vrouwen zijn nu eenmaal niet zoals de Egyptische. Ze baren zo vlug dat ze hun kind ter wereld brengen nog voordat de vroedvrouw erbij is. God zegene de vroedvrouwen." En het volk bleef zich maar uitbreiden en werd zeer talrijk. Omdat de vroedvrouwen God vreesden, schonk hij hen nakomelingen. Toen beval de farao al zijn onderdanen: "Iedere jongen die geboren wordt, moet u in de Nijl gooien. De meisjes kunt u in leven laten."

0: gelijk vermijd.
1: Exodus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Een man uit de stam Levi huwde een meisje uit die stam. De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Toen zij zag hoe mooi het kind was, hield zij het 3 maanden lang verborgen. Maar toen zij geen kans meer zag hem nog langer verborgen te houden, nam zij een mandje van riet, streek het dicht met aardhars en pek en legde het kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Op enige afstand stelde de zuster van het kind zich verdekt op om te zien wat er zou gebeuren. De dochter van de farao ging naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen op en neer bleven lopen langs de oever van de rivier. Ineens zag zij het mandje tussen het riet en stuurde haar slavin om het te halen. Ze maakte het open, keek erin en daar lag een schreiend jongetje. Vol medelijden riep zij: "Dit is een Hebreeuws kind." Toen kwam de zuster van het kind aan de dochter van de farao vragen: "Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?" De dochter van de farao antwoordde: "Ja, doe dat." Het meisje snelde weg